0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

was de oas waar je me geest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat ik bij.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: Adult.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Als de waas waar ik hier stond de voet van de klif. Op dat paard smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de Statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: En een hele goedemorgen. Dit is Omroep Silt. Mooi een praatje en een plaatje. Dat hoor je vanuit de studio Frensje. Mooi een beetje koude start, maar we zijn er toch. Goedemorgen. Dan zijn je er eindelijk bij. Goedemorgen, Nienke.
1: Ja, goedemorgen, Tjerk. Ja, dat was even technisch. Dat ging niet helemaal goed. Maar we zijn in de lucht.
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is allemaal weer prima oplost.
0: Ja, dank voor Brian Notenbomen weer. Want hij weer er vlug bij. Want die moest even de bol even omschakelen. Maar dat hij, maar ja, we schakelen die in de week naar Frensje. En dan hoor ik hier vanuit Haasdooi.
1: Ja, ja.
0: Dus Brian, die. Maar hij weer er alweer tijd bij. Dus. Even stilte op een radio, dan kun je even dat huisje en dan begint het werk. Maar mooi dat is de best.
1: Ja, eigenlijk, nou, vind ik ook leuk. Ja, gezellig.
0: Is het een goede vakantie gaan?
1: Ja, was superleuk. Lekker tussen het hobby in West en ik ben een paar keer op stap West en dan naar Vlieland en een paar dagen in Almelo verbleun bij een vriendin.
0: Oké.
1: Okay. Vanmiddag ging ik weer op stap, dus het gaat sneller dan je denkt.
0: Oké, okay, ja. En, maar nou zitten we hier al, maar dan zet ik vanmorgen maag door de radio, maar ik denk... Ik kijk in Inke.
1: Dat weer er nog even net, nee.
0: Nee.
1: Nijwieken, dan ben ik wel weer om 8 uur. Dan steen ik weer bij dag en dauw op. En dan ging ik wel leuke plaatsjes
0: draaien. Oké, okay. Ja, ja. De non-stop ben je plaatst om gauw budget vanzelf.
1: Ja, dat is weer. Als je dezelfde platen erin hebben wil. Ja, dat kan je variëren. Maar Nijwieken ben ik er weer. Dus dan kunnen we weer rustig de duimmarsje in al op.
0: Dan kunnen we mooie marsbetiet weer wekker worden.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, daar is trouwens niks wat nog wat versjes mooi om begrepen.
1: Ja,
0: wat itemjes.
1: Ja,
0: okay.
1: We maken er wel weer een mooie oorken van.
0: Zo is het. De eerste die we draaien, moet ik even zien. Want we hebben krijgt nog mooie oorken. Het is eigenlijk het weer traditioneel weer eigenlijk van het Naapdal duo. Hè, Herzelijn.
1: Nou, de zanger weer van het Naapdal duo. Tenminste, zo klonk het.
0: Oké, okay, ja, dat zou ik kennen, ja. En dat was dat nummer weer net zo moeilijk, nou?
1: Nee.
0: Corrie Konings.
1: Nee, weer leuk. Lekker vrolijk. Ja,
0: zo is het.
1: Heerlijk.
0: Ja. Nou, natuurlijk straks de polka. En ja, ik zie het van Montebladder hier nog. Wat heb je van IJs hier in de regio? Maar dat is nogal wat.
1: Ja, dat is nogal
0: ja,
1: wat.
0: Dus we draaien ongeveer 3 platen en de rest praten we vol.
1: Ja, dit wordt maar positief. Maar een beetje positieve IJs eruit pikken. Hoewel er ik wel wat dingen binnen die ik wel wat de onacht verzin. Want je hersen ook nog wat. En dan denk je, nou, is mogelijk.
0: Dat, ja, zo is het. Ja. Ja. Nou, dan nemen we dat ik mooi, toch? Dat
1: helemaal
0: jij er toch ik bij?
1: Jij er ik bij.
0: Ja, zullen we even een country een stukje draaien?
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Jerk.
0: Tanja Tucker in Walking Shoes.
1: Ah, die is mooi. Ja.

0: Walking Shoes.
1: Heerlijk, ja, toch, deze muziek.
0: Ja, toch, ja.
1: Ja, het is genieten, hè.
0: Ja, en ook hier is er trouwens de wandelschool van Nikkelen.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dan de Bottentuin. Ik ben van de mensen die een haas in opkrieten natuurlijk. Want ja, het is die al in app de, van de vrijwilligers. We hebben de nieuwe antennes die uiteindelijk zit hier op al de Maritieme Academie. Je hebt er juist al installeerd. Ja, dus ja. En de, ja, ik rijd hier ook krijg in. En ja, de ontvangst is een stuk beter worden.
1: Ja, dus wie is die hogere sfeer juist er?
0: Ja, klopt. Even met Eddie Skaaf en de man van die firma die er, die antenneboel doet. Die dus alleen nog dat waar zie je het net mooi.
1: Nee, dat maar, is het. Dat wie juist er net echt...
0: Nee, maar het is echt super professioneel. Zitten er alles is vanuit. Tot aan de kabels en,
1: Nieuwe
0: antennes. Dus en ontvangst is echt super.
1: Nou.
0: Dus hul dan onze hoofdtechniek
1: Hulde,
0: natuurlijk.
1: Echt een dikke pluim.
0: Ja, maar die hier wat idee dacht van dat hij toch van nou, het wordt mooi waar. Want heeft hij in de kwarte broek zit er op dak.
1: Oh, dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ja, die ging heel erg van de keld. Maar nou...
1: Nee,
0: dus, maar er zijn foto's van. Dus bij de volgende nieuwsbrief die het Jan Kerkstra uitbrengt, dan staan er wel foto's van de werkzaamheden in.
1: Helemaal super.
0: Ja, nou, zo is het. Ja.
1: Ja. Ja. Dat soort mensen heb ik nodig bijna onderop, hè?
0: Nou, zeker deze.
1: Zeker.
0: Ja, alle jaren, maar dit wonderkind zeker. Ja, echt, het is op toppie.
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Nou, wat hier staat op, hier is een serieus onderwerp trouwens in Inke.
1: Ja, van de week waar bekend werd dat een familie in Dron riep, meestal ziek het, die het schoen het, hoe een zoon Milan mishandelen is, 16 augustus.
0: Ja.
1: En die is behoorlijk mishandeld, is meermaals het zien holles kopt. En de familie van Milan, die looft een belening uit van €2500 als meesken zich melden, want de dader is nog spoorloos. Ja, had ik dan dit soort berichten hier, dan denk ik, het is toch verschrikkelijk. Ja. Samaat, ik ga naar een feestje en dan gebeurt zoiets.
0: Ja.
1: Ja, ik ken er maar mijn verstand niet bij. Dan denk ik, wat voor bedoeling heb je dan om naar een feestje te gaan dat er zoiets gebeurt?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus mochten de meesten inderdaad nog dit even mist hebben dan, en die denken, nou, ik heb nog beeld, maar ik weet er wat van, dan, en wij moeten ze hun dan melden?
1: Het staat al hier op de Facebookpagina van Omroep Zilt. En het staat ook op de website, het bericht.
0: Okay.
1: Dus daar kan ze het al hier nou lezen.
0: Okay.
1: Dus www.omroepzilt.nl en het staat ook op Facebook.
0: Ja, het is genoeg al hier.
1: Ja.
0: Ja. Wist je wat we even... het waars heb ik even trot nemen. En nou ja, de komende dagen, we binnen al wat opklaringen, maar ja, het blijft wat geliks is, maar hoe daar wordt het een jontje tot 23 graden. En s'nachts zakken we al tot 13 graden.
1: Ja,
0: dus dat wordt nou, de lange pyjama broek in bij ons, zeg maar. Nou, en de wind die komt uit het zuidwesten, waar windkracht 4. Nou ja, dat is en wat van alle waars die keer de kans op neerslag. En overdag is binnen de temperaturen zo rond zo'n graden. Dus we blijven wat in hetzelfde hengje, zeg maar.
1: Ja, het meteorologische jest is begonnen inmiddels. Maar ik jij ik van de morgen ergens 28 graden voorbij komen. Maar ik weet net uit welk waar.
0: Oh, maar dat heb ik wel in de gaten wanneer dat 28 graden wordt.
1: Nou?
0: Ja, tussen 16 en 20 september.
1: Oh.
0: Ja, dan hebben we de vissen, de agrarische dagen.
1: Ja,
0: heren.
1: Dan is het altijd mooi waar.
0: Ja, wist je wat we nog hier is? Marianne Rosenberg.
1: Ah, ik ben wie doe.
0: Juist, helemaal.
1: Jee.

0: Altijd mooi, toch? Marianne Rozenberg.
1: Ja, 1976 alweer. Echt jaren oud, maar het blijft, hoe zeg je dat? Onverslijtbaar.
0: Ja, klopt. Heerlijk. Je hebt vast wel meer bekende nummer. Het ze dan eeuwig, best al erin thuis met Marianne Rozenberg?
1: Ja, Lieden der Nacht het ze nog uitgebracht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, so far, dat is het enige wat meer even te binnen zit, maar
0: okay.
1: Het volle meer natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, Helene, hoe is het? Fischer is ook altijd zo mooi Duitse muziek, hè?
1: Ja, dat heb ik juster bij Omroep Friesland. Die hadden elke vrijdag midden de nieuwe releases. Die had een nieuwe single en dat is wat een, hoe zeg je dat? Een danceplaat is dat, Wurn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay. Nou, jammer dat heb ik even mist, want meestal krijg je de Suxo Museum dergelijke muziek ik binnen, maar die heb ik even mist. Misschien zit die ertussen. Maar goed, dan wordt het oefentje in de aan, dan draaien we die daarna even van Helene Fischer, toch?
1: Ja, die is misschien wel wat heftig. Ik zwom van tevoren even belust. Ja,
0: nou, ik heb alles een keer een lustrie moeten naar Ramstein muziek. Dus,
1: echt?
0: Ja, zeker.
1: Dus,
0: ja, heftig, hè?
1: Dat weer voor het wekker, ja.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Hier en daar is ik nog wel wat te dwaffen zo. Misschien net Joert al hier, maar oors is het... 9 september is het er in Haas, in Milluk, dus middelmaal aan 24 in Haas, is een toekomstmarkt. En dat je dan op wonen, leefstijl en meedoen. Gratis intrainen. Nou, dat is altijd nog leuk natuurlijk, want dat is Sint-Wurg al heel jong nog. En dat wordt eigenlijk wat georganiseerd door Connexa. Nou, Connexa, dat zit hier, dat is de school hier, Frentje.
1: Ja.
0: In Haas, natuurlijk Nieuw-Zuid. En het zit ook X nog in Sint-Jakob-Rochie. En dan is de squallen hiet de opstap. Quadrant, het Friese Land en natuurlijk de gemeente Haas in het gebiedsteam. Dus dat is alweer op 9 september van 1 tot 11:05 is dat.
1: En gratis. Mooi woord is dat, hè?
0: Gratis. Ja, ik wie vorige week even op stap op Amsterdamse middag in Haas. Maar ja, dan is een consumptie waar ik net altijd vrolijk van.
1: Nee, dat is niet gratis.
0: Nee. Dat ben je net al je gratis. Nee. Ik bleef even in die hoeken zitten van Connexa, denk ik. Een beetje haast. Maar dat is Burendag. Dat word ik nog even. Maar schreeuw het vast even op. En dat wist ik net. Want dan ben ik zelf ook een beetje van Connexa. Maar misschien ik nog een voeltruck te hebben. Is dit hier in Frentje in de school ergens?
1: Oh,
0: in de Oude Brandweer. Of bij de Oude Brandweerkazerne. Dat is bij in de buurt.
1: Net helemaal. Het is ergens
0: onder Roemooien. Maar dat is de voeltruck. Dat wist ik dus ik net. Maar dat is zaterdag 26 september. Hebben we dus dan Burendag. En die is in Nieuw-Zuid om van 11 tot 12. Dus tot op het moment dat er dus de afslag Hanningen is, dan stiert de voertruck direct in Nieuw-Zuid. En verskoot er naar van 1 tot 12 verskoot er naar het dorpshuis de Bijenkoor in Wienaam. Want dan kunnen we er gewoon achterom rijden, toch?
1: Ja, ik kan gewoon erachter.
0: Nou, gewoon terugrijden. Nou, en dan eindigen we in, dat is puur van Haasenkant, van de gemeente Haas en Dwarp. Dan eindigt hij van Treien tot Fjouwer in het Dwarphoes de Spil. In Mullum natuurlijk, hè?
1: Ah.
0: In Alwaarde Squalen.
1: Nou.
0: Ja, daar hebben ze mij ooit nog eens bij gebracht.
1: Hartstikke mooi,
0: ja,
1: toch?
0: Van daarom mag ik hier nou staan.
1: Ja.
0: begin de krekkel. Hij is natuurlijk bekend van de fles, hè?
1: Ja.
0: Nou?
1: Jan Boezeroen,
0: ja. Maar hier heb ik hem nog steeds in Johnny Gover, dat ik denk zijn originele naam is, maar dat weet ik net zeker.
1: Jan Goverde,
0: zoiets, ja. Een vrolijk liedje. Ik ben Hein de Kastelein.
1: Nou, kom maar op.

0: Ja, genieten dit. Jim Reeves met Distant Drums. Hier het Veske. U 64 en Jim Reeves heeft sowieso een rol in mijn leven. Want sommige Veskes ken ik gewoon net. Droeg eigen de lustrie. Adios amigo erin van. En I won't forget you is draait op uw huids begrafenis.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dit is ik zo'n Veske wat wel indruk maakt. Wat heeft die man een mooie stem. Gentleman ja. Jim, waar ik wel neemt, hè?
1: Oké, okay, ja, wat dat betekent overleden, helemaal het wichtrongelen.
0: Ja, helaas. Ja.
1: Want ik dat Circus Highkerk zie, die vorige week toen draaide ik Ken Griffin. Ja. Helemaal de koekoek was, een hele oude een natuurlijk. Mooi, hè. Ja, en dat doet meteen om in mij. Met toen de week van de week een muziek aan het zieken. En toen kwam ik Jim Reeves, dus en daar wier ze gek op.
0: Ja, dus, ja echt. Ja, onvergetelijk.
1: Prachtige mooie muziek.
0: Het is van niet, maar wat heeft die man een mooie stem.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, heel heftig ook, is ook van hem vast.
0: Ja, klopt. Ja,
1: prachtig mooi nummer.
0: En die is letterlijk nog weer eens uitgebracht in de versie van Ray Koerema. Flaco Jiménez. Dat is een mooie versie.
1: Oké, okay, nou. Ja. Voor mij heb ik een oogmuziek voor in. omdat ze snel aan te draaien, merk ik wel.
0: Zeker.
1: Ideeën genoeg, toch?
0: Ideeën genoeg.
1: Zo is het, ja. Er is ik nou hier en daar natuurlijk wel wat te doen.
0: Ja.
1: En voor de derde keer is er nou, en dat is Joet, de Boerenmarkt in Vier. Oh. Vol met lekkernijen. Dat doen nogal wat boeren en dergelijke mooi. En een groentetuin, ja. En een vondje van mijn naam. Ja, Empatek zit er. Maar dat is in.
0: En wat is fancy van mijn naam? Ja, het is een Veske, maar...
1: Nou, oké, okay, nou ja, ik nog eens even zin. De Boerenmarkt in Wier biedt een breed scala aan kraampjes van onder andere Empatek, Groentuin, het fancy van mijn naam. Dus dat is een kreemke.
0: Oh, okay.
1: Ja, misschien ik muziek dan, maar... En dergelijke. En dat is, is dat van 10 uur tot 4 uur. En dat is om de Gernierstwei 23a te Wier.
0: Net stinnen maar hinnen. Dus
1: nou, juist, ja, net stinnen maar hinnen. Ja. Ja. Nou, ik neem aan dat het binnen is, want ja, je weet nooit hoe het waar is. Maar dat is dus de boerenmarkt. Dus dat is een hoop groent en fruit natuurlijk.
0: En echt
1: bij de boer voor, toch?
0: Ja,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, wist wat? Het is al 4 minuten nog jou wat zien.
0: Oh.
1: Dus
0: zitten we het niet voor.
1: Juist.
2: Zet je radio maar in mijn handen, jong. Van de distijd. Voor een

0: Dat wie hem dus, hij sluit wel heel kwaad over.
1: Ja, dat is wel heel...
0: abrupt een einde.
1: Doei, dat...
0: Ja, meer in de net van betelde, denk ik, van het
1: orkest. Nee, precies. Maar je weet er vrolijk van. Dit is toch hartstikke mooi.
0: Ja, en dan wil je ook graag weten wie het binnen.
1: Ja.
0: Ja, nou, Gary and the Regent Dutchman en de Mauwelbouwer Polka.
1: Oh, dus.
0: Ja, ik stuur hem nu wel even, want het is net het was dan dit u te vinden, toch?
1: Nou, nee. Je hebt van Epke op het telefoon, die zou dat dan witte maken, maar die herkende
0: hem
1: ik net.
0: Nee, die herkent hem net.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. even zien, wat hebben we nog hier net? Dan open dag scouting, dat is in Haas.
1: Oh.
0: Neem ik gewoon. Tenminste, ik heb de Haasenkranten er al bij. Dus,
1: ja, dat is hoe je denken.
0: Nou, benieuwd
1: dat
0: wat scouting eigenlijk is. Kom dan morgen vandaag dus naar de scoutinggebouw op de Kanaalweg 112. Tussen 1 en 3 jaren houden de drie Harlingen scoutgroepen, nog draaien bij elkaar, samen het open dag en laten ze zien wat ze zoal doen. Dat is jouw dus, scouting. Tussen,
1: ah, leuk.
0: Op Kanaalwaai, nou dat is op oude trekveer, zeg maar. Oude trekweg heette dat vroeger, die buurt, zeg maar.
1: Nou ja, anders maar bij een in opgroeiende leeftijd, liet ik het zo zeggen. Daar is het misschien wel interessant voor om daar eens te zien.
0: Dat liet me wel, ja. Nou ja, er is zeker van dat soort dingen. En sport en oren activiteiten in natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk dat de jeugd daarom uit woont. Want ze hingen even wat mobieltje vanzelf. Ja, dat zelf ik al, maar...
1: Ja.
0: Nou, maar het is wel mooi dat ze inderdaad wat sport en wat bewegen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, eens even zien, wat hebben we nog meer? Oh, ik ken nog wel wat. Heb ik nog een kampvuur, maar dat is... Dus knieuw het vast op. Dat is, het is bij Nieuw-Zuid, maar goed, dat maakt het net uit. Dat is op woensdag 23 september vanaf zonnoer in de binnentuin van Nieuw-Zuid. Gezellig samen zijn, een hapje, een drankje, alcoholvrij dan, een gezellig kampvuur. Dus ook georganiseerd natuurlijk.
1: Komt er een keer mooi een gitaar optreden? Want dat was wel iets bij een kampvuur.
0: Ja, dat is een week wat lien wie het ik en dan weer er een keer te spelen aan gitaar, klopt.
1: Leuk.
0: Ja, dat is er nog wel een eerder wat muziek bij, klopt, ja.
1: Ja,
0: gezellig. Dus 23 september, jongens, van nou, dat is op woensdag volgens mij, eerder dan van alle zonoeren, een kampvuur, een gezellig zijn.
1: Nou. Genoeg dat we aan de komende tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb een zangeres klaarstaan, die is 14 dagen geleden in die overleden. Dan wist wel wat te horen hebben, neem ik gewoon.
1: Ja, Dolly Parton.
0: Dolly
1: dat
0: Parton.
1: Die best wel een skok toen dat jij deed.
0: Ja.
1: Oh, die heeft zo'n mooie stem. Ze heeft zelf volle mooie versjes uitgebracht. En ja, wat je dan meestal jaren als zo'n beroemdheid overlijdt. Ja, de bekende dingen. I Will Always Love You, Jolene. Maar ze heeft volle meer maken. Coat of Many Colors is ik zo mooi.
0: Ja.
1: Voor mensen die net weten hoe dat gaat. Monica West heeft er letter de regenboogmantel van maken.
0: Oké. Nou, en ik kreeg een verzoekje van iemand, van mooi voor ons. En die sluit ons Dolly Parton even draaien met Yellow Roses.
1: Ah, oh, mooi.
0: Dan zien we dat met de wand aan.
1: Ja, dom maar.
0: Hier dus.
1: Leuk.

0: Dus wat een onbekende nummer, zoals dat.
1: Ja, maar wat een stem, hè. Wat een stem, hier, de vrouw. Ja.
0: Prachtig, mooi.
1: Nou ja, dat ze rest mooi in vrede. En wat het dus mooie muziek nooit letten.
0: Ja, ja. Ja. En van dat zou ik, want als je er nou net mee binnen, ja. Dan wordt vaak dan komen er al je albums uit die je misschien nog nooit van je hebben.
1: Ja, klopt.
0: En sommige medewerkers en luisteraars die weten wel dat ik nogal wat muziek hier heb voor het Helly.
1: En Dolly vertelde dat, tenminste, dat ergens in haar huis, daar loopt nog een verborgen opname. En die moet pas uitkomen als een bepaalde leeftijd hier, Jerik. Per week vliegen op media.
0: Okay.
1: Dus dat is ook wel weer bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder, ja. Ja, ja, ja. Want dat zeker, de Earth of Fire, Johnny Kerman weer de les. Eerder ik net meer en dan komt er al je muziek uit. Dan hel ik dat, krijg ik dan binnen. Denk ik, nou, ik heb nou een wereld aan muziek. Dus degene die te Dolly Parton of Earth and Fire of zulke dan.
1: Ja, mooi, hè?
0: Dat heb ik wel heel veel, ja.
1: Zeker.
0: Ja, wist wat we doen, want het is al een kwartier van het zien.
1: Ja.
0: Wil je even naar het programma, de inhoud van het programma, afsluiten, Harlingen, je goed. En dat wordt presenteren toch, maar even zien, Albertus van de Plaats. En de techniek is Erik Klumper. Koffie wordt verzorgd door Greetje Haasma en Jabine Postma. En de onderwerpen binnen, je wordt van Alphen tot Ingen in dat programma. Maar de onderwerp binnen brandweer Harlingen zoekt de nieuwe collega's. Gast is René Bolt. Ja, dat is de oorlog natuurlijk. Want ja, het neemt aan dat ik vrijwilliger word.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd een dingetje. Dan hebben we nog hier een Siep Penninga komt langs. Want die zie ik het van het automaatje. Dus dat is, kun je van A naar B rijden.
1: Ja.
0: Die zoekt chauffeurs.
1: Daar maak ik een broek van. En dat is ontzettend mooi dat er is.
0: Ja, nou ja, die zie ik het dus ik chauffeurs.
1: Ja.
0: Dus dat is het wordt hetzelfde gehad. En dan hebben we nog sport overdag. Gaat weer van Spart van start. En gast is onze oude radiocollega Henk van der Heijden. Ja, die er direct nog. Ja, zeker. En Henk-Jan Cornelissen komt langs met actuele nieuws.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk dat hij wat om. Want dat is nieuws misschien wat nog nergens op dat geweldige social media staat. Dan denk ik, dat heb ik nou net mooi gekregen.
1: Nee.
0: Dat heeft Henk-Jan straks mooi.
1: Nou, alle illustrie
0: dus. Dat dacht ik, ja. Dan hebben we nog gast Jet Twijnstra. En die heeft een kunsttentoonstelling in het Entrepo-gebouw. Nou, dan moet je juist wel aan dat wat koud is, want daar is altijd koud in het Entrepo-gebouw. Meestal. Ja, dan net het meest geïsoleerde gebouw waar we in Haas hebben.
1: Ja, scheelt weer in die energiekosten.
0: Ja, daarom. Zo is het. Ja, en dan hebben we nog Sky Harlingen testers voor biologische huidverzorging. Gast Clara Waldhausen.
1: Nou.
0: Ja, en natuurlijk het waar natuurlijk. Met Jelle Boy, die werd weer even vrij goed water uitzet.
1: Nou,
0: dat is zeker belangrijk, want zeker. Ja, dat is het heel wat anders dan nou wen weer.
1: Er zijn genoeg activiteiten en die ben toch ik wel weersafhankelijk dan?
0: Ik kan alles opnoemen wat ik mooi hier dan heb, hoef eigenlijk in muziek te draaien wat hier en daar spelen. Ja, dan is het waar wel van belang.
1: Ja, precies. Dat
0: klopt, ja. En wat verder ter tafel komt,
1: ja,
0: dat is, straks in het programma afslaghalingen. Dus,
1: nou, voor elk wat wils, hè?
0: Zo is het, zo is het. We hebben hier weer dat ik krijg alleen even Connie Fink.
1: Ja,
0: en toch is hetzelfde wat constateert wat ik, want...
1: Nou, zij is weer een beetje aan het opleven bij de jeugd. Want ik kwam laatst een YouTube-filmpje zien dat heet Vinyl Goud. En daar weer laatst een jongvaar organiseert ergens in Twente. En daar treedde Connie Fink op.
0: Ja.
1: En dat klonk net niet eens heel onaardig.
0: Nee, ik zeg dat ik voorbij kom. Maar zij is heel populair op het moment van...

0: die feesttenten met piratenmuziek of piratenvolle komt. En de jonge lui die sjongt al de festjes nog altijd mooi van de toeteruim. En dan is de better in mij. Maar wat is er meer?
1: Dansen is plezier voor twee. En maak je niet dik, dun is de mode. Ja. Maar dan is weer een festje wat ik dan weer net ken. Dus dat is dan ik wel leuk. Ik ken dat van Claudette Rogers en niet de Jack in the Box. Maar ik weet net hoe deze heet.
0: Dit is dan een Irish Coffee of 3. Hier is Connie Fink. Ze is inmiddels 80 en dus nog steeds populair.
1: Mooi, hè? Local.

0: Dat wie hem dus.
1: Ja, dat wie hem.
0: Ja, heel korte oprup weer.
1: Mooi, leuk.
0: Ja, 81 jaar, Connie vindt het dus nog super populair weer in de feestcentrum.
1: Geweldig toch,
0: van die
1: paraden. Ik vind het mooi, dat soort dingen.
0: Ja, prachtig toch, ja.
1: Zeker.
0: We zijn al heel lang, maar hier is wat ik zei van de week, dan neem ik even wat mooi.
1: Ja.
0: Dan stiek je het nummer in rondje 95.
1: Klopt, ik wie van de week even bij Usmem. En Usmem heb ik een heel soort Duitse volksmuziek kennenleerd. Want ze wie altijd slocht op de televisieshows.
0: Just.
1: En de zeer is altijd nooi. En er kwamen artiesten in voor als Stephanie Hertel, Francine Jordi, de huid van Stephanie Eberhard Hertel. Maar ik, dit groepje kwam erin voorbij. En dat is die letter ik op een volksmuziek-cd die ze ons gafte.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel een vrolijke. Dit is Gamer Bouwen. Ausgerechnet doe het, 1994.

0: fantastisch. Mooie herinneringen, deze plaat. Gamer Boom of Baum. Ja, hoe spreek je het uit? B-U-A-M schreeuw je het. En ausgerecht niet doe.
1: Ja, is altijd, ja. Ja, juist, dat is altijd wat lastig, hè, die Duitse taal.
0: Ja, Boom is volgens mij dan Bum.
1: Bum, ja. Baum, Baum, ja.
0: Ja. Ja. Nou ja. Had je het opziek, je wil het dus B-U-A-M.
1: Ja, gewoon Google Translate en dan kom je een heel eind.
0: Ja, precies. Ja.
1: Wist je wat we toch weer even naar de, wat er op een stuur er voorbij komt, zeg maar.
0: Ja.
1: En nou ja, we zijn begonnen met een oorke non-stop, waar dat al?
0: Ja, ja, ik
1: hier
0: nog even
1: koos. Ja, en dan jongen hier even een paar minuten stilte.
0: Ja.
1: Doen we weer verder.
0: Ja.
1: En nooit zien is het programma on-air. Dus van 10 tot 11. Van 11 tot 1 hebben we dan afslag Harlingen. Dan hebben we natuurlijk een hele lange stilte middag weer. Die wordt van 1 tot, nou ja, soms 5 tot 6. Dat hangt er een beetje van af. En wat er achteraan komt, hetzelfde dan. Ja, wanneer begint dat? Dat weet je nooit. He, want dan is de shoulder my borrel time.
0: Ja.
1: Dat weet je dus nooit hoe laat dat begint. He, het kan een kwartier of 4 zijn, of 20 of 4 of kwartier van 6.
0: Ja, dat hing het echt van de sporthouder.
1: Dat hing het van de sporthouder,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En dat wordt het tot 8 uur. En daar heeft er de volgende gasten er weer onderlijn. Tenminste, dat probeerde het er. Want volgens mij heeft er Jan Begelik al van de 4 of 6 keer online proberen te krijgen. Maar dat is leuk vorige week. En de wannabies, die heb ik 14 dagen geleden, stuur ik ook op een lijstje steen. Die stuurde er nou weer bij. Dus ik denk maar dat die ik net bereiken kon hebben. Dus de wannabies proberen het trio te bereiken. En natuurlijk een band uit Rotterdam.
0: Ja, die moet je wel leuke festjes, hè?
1: Zo is het. En dan heeft er nog Rutger van Barneveld natuurlijk. Misschien, ja, eindelijk is een goede hitscoort. Dat
0: ja,
1: is
0: die heeft een hit te pakken.
1: Eindelijk eens een keer.
0: Ja, ik vind hem ook wel leuk.
1: Ja, echt niet. Ja. Het is hem ook gegund.
0: Ja, en die van Justin de Wild, die mag ik ook graag hier, cheerio. Die vind ik ook
1: ja,
0: mooi.
1: Ja, is ook heel mooi. Ja, klopt, ja, uit zeker. Het niets vandaan. Ja,
0: ja.
1: Absoluut.
0: En Marco Schuitmaker, nou die eerste hit van Jitte, maar die te maken heeft. Maar hij heeft nou een leuk nijfeske uit. Dat hit, hoe heette dat ik wel? Zulu of zei iets.
1: Oh, die ben ik even kwijt. Zo,
0: ja,
1: oké.
0: Okay. Voel cool, loes. Naar de kroeg toe.
1: Oh, dat lukt wel.
0: Ja.
1: We moeten direct naar de tapperij, begreep ik.
0: Ja, precies.
1: Oké. Okay. En daarna gaat er natuurlijk om jou wachten. Probeer het Johan Flemings weer even online te krijgen. Voor het Hilse, het Gooise matrassen nieuws.
0: Oh ja.
1: Nou, gezellig,
0: ja.
1: Toch? Dat is op een stoel dat je Sean Koopmans van ergens tussen 5 en of 6 tussen tot een oer of 8.
0: Ja.
1: Ja, dan hebben we nog even tijd even van de Blue Diamonds. En dan hebben we de kwijt. Want het nummer wordt langer dan wij nog tijd hebben.
0: Ja, precies. Nou, staat er maar gauw in. En tot over 2 weken.
1: Dan is het volle plezier bij de programma's van Omroep Zilte. Ja. Op 106.2 natuurlijk strak waarin de eten. En 107.5. En de rest, wat u betreft, bracht het door 14 dagen.
0: DHB Plus en de internet.
1: Ik nog.
0: Ik nog.
1: Het is toch geweldig.
0: Het is geweldig.
1: Groeten.
0: Yo.
1: Hoi.
0: Doeg.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Ja, goedemorgen, dieren.
1: Peter, goedemorgen. Wat hebben wij elkaar lang niet gezien,
0: vriend? Nou, zeg dat wel. We deden hier om een uur of 11 de deur dicht.
1: Ja, klopt, ja.
0: Inderdaad. En dan zijn we hier weer. Maar we gaan inderdaad het vandaag hebben over videoclips.
1: Ja, klopt, ja.
0: Want jij hield in het Platense verhaal gisteravond een betoog over videoclips.
1: Ja,
0: en we
1: inderdaad.
0: Dachten, dat trekken wij gewoon eventjes door naar vandaag.
1: En het is natuurlijk wel grappig, hè? Ik bedoel, dat je het over videoclips gaat hebben op de radio. Dat is een soort met van tegenspraak, maar...
0: Ja, maar wij hopen gewoon dat als wij het nummer noemen, dat er mensen zijn die denken van, hé, dat nummer ga ik inderdaad eens even bekijken. Zit er zo'n mooie clip bij?
1: Precies, of mensen die denken, oh ja, die clip die was ik helemaal vergeten. En dat is, zoals wij dat altijd op zaterdagochtend doen, wordt dit vrij associëren.
0: Ja.
1: En ik heb een aantal, ik weet zeker dat jij een aantal bedenkelijke keuzes vindt. Dus ik ben benieuwd. Ik zie beste luisteraar, ik zie Peter al kijken.
0: Ik ging wel voor natuurlijk dat het de videoclip iets teweeg bracht.
1: Ja,
0: zeker bij mij. En als je AI, onze grote internet-encyclopedie, vraagt wat is de eerste videoclip, dan geeft hij standaard antwoord. Ik denk dat Bert aandeel aan heeft. Bohemian Rhapsody van Queen.
1: Ja.
0: Ah, dat is een waardeloos. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar het is wel de eerste clip die inderdaad waanzinnig veel heeft gedaan voor de muziekindustrie, omdat zij konden niet bij Top of the Pops optreden en besloten daar maar een filmpje in te sturen. En dat werd het iconische clipje van Bohemian Rhapsody.
1: Nou, en dat is grappig dat jij dat zegt, want op een gegeven moment videoclips kwamen eigenlijk pas natuurlijk in opkomst. Ik zit me nu net te bedenken waarom wij de Buggles er niet in gezet hebben trouwens. Maar,
0: ja, dat heb ik nog wel gedacht. Dat was de eerste clip die op
1: de eerste clip, en het was natuurlijk vanaf het moment dat de muziek televisie kwam, was het natuurlijk ook belangrijker dat je niet alleen de muziek kon horen, maar ook kon zien.
0: Ja.
1: Dus er moesten voor een hele hoop clips achteraf nog eens een keer videoclips worden gemaakt.
0: Maar ik dacht, die AI, die kan me wat. Ik zeg van, nou, volgens mijn eigen herinnering is de eerste clip Roger Clover met Love Is All. En toen gaf AI aan van, ja, daar heb je eigenlijk inderdaad gelijk in. Tuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Want die was uit 74 op Bohemian Rhapsody, uit 75. Mm. Maar hij gaf ook aan, er zijn ook wel eerder videoclips gemaakt, van de Beatles bijvoorbeeld. En denk ook aan Bob Dylan met zijn iconische clip Subterranean
1: Homesick Blues. Oh, fantastisch die clip trouwens.
0: Ja, dus ja. Oh, die jongens. Ik heb daarna nog eens een keer nagedaan met Mediate.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk van, nou ja, inderdaad. Oké, AI, dank u voor de informatie.
1: Maar jij had het net over Queen. En aangezien onze grote grijze geitenbrein er niet is, is het natuurlijk wel zo. Er is wel één hele iconische clip van Queen.
0: Ja, zeker.
1: Dat is iedereen die ooit wel eens een keer een stofzuiger beet heeft gehad. Die herkent dit wel. En het is prachtig hoe die vier mannen van Queen zich helemaal verkleed hebben. En daarom kon deze niet ontbreken. Dit is Queen, Man, I Want to Break Free.

0: is zo'n plaat die ik eigenlijk nooit draai wanneer ik de clip niet zie. Want ik vind het eigenlijk een beetje, ja, het wordt een beetje vol in mijn hoofd. Maar inderdaad, als ik de clip erbij zie, waar inderdaad van de oersoep uit uiteindelijk een man komt die ook op de cover staat van de plaat van Fatboy Slim. Ja. Die enorme, grote, dikke man.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik werkelijk fenomenaal. En ik denk van ja, we hebben het over videoclips. Vandaar dat ik er maar eventjes doorheen moet, door dit nummer. Ja. Niet dat ik hem slecht vind, maar ik vind hem zeker op de ochtend een beetje chaotisch.
1: Nou, en het is grappig dat jij dat zegt, want bij het volgende nummer heb ik namelijk exact hetzelfde andersom. Ik kan het volgende nummer wel luisteren, maar je moet de clip er niet bij zien. En dat heeft ermee te maken dat de clip van dit nummer het origineel is van Martha and the Vandellas. We hebben het over Dancing in the Street. Maar deze uitvoering is van Bowie en Jagger. En de clip die hierbij hoort is uitgeroepen tot de allerslechtste clip ooit gemaakt.
0: Okay.
1: Echt. En het leuke ervan is, ga je ooit eens een keer op YouTube kijken. En dan kun je namelijk ook vinden hoe de clip wordt gemaakt op het moment dat er geen geluid bij is. Dus dat je ze alleen ziet dansen. Maar deze clip is echt tenenkrommend slecht. Echt zo verschrikkelijk slecht. Dus wat jij hebt met Fatboy Slim, waarbij je de clip erbij moet zien, wil ik alleen Dancing in the Street luisteren zonder de clip erbij te zien. Dus van
0: oké, dat is wel vrij associëren. We komen nog eventjes terug op de track van Queen.
1: Ja, dat is wel goed om te melden, ja.
0: Want we kregen van Bert vanuit Luxemburg wel eventjes een lesje van ten eerste zou die AI heeft altijd gelijk. Nou, waarvan acte. Maar hij gaf ook aan dat de clip inderdaad in Amerika werd verboden vooral. Hij werd niet op MTV gedraaid. Hè? De bandleden waren verkleed als vrouwen. Als een parodie op de Britse soapserie Coronation Street.
1: Oh, ja.
0: En de Amerikaanse reactie was in de Verenigde Staten: begrijpen, kijk eens deze Britse humor niet. En daarom het ronddraaien van mannen in vrouwenkleding werd als chockerend ervaren in de Verenigde Staten.
1: Jongens.
0: Ja, ja, ja. En vandaag, en dat zei Bert ook nog natuurlijk, waarvan acte, zou de grote Freddie Mercury 80 jaar zijn geworden, dus waarvan acte.
1: Administratie weer bijgewerkt.
0: Ja, en inderdaad.
1: Vrij associëren, vriend.
0: Vrij associëren. En wij gaan nu verder met de ene man die ook inmiddels al is overleden. En de andere man die nog springlevend is. David Bowie en
1: Mick Jagger.

0: Ja, en dit was Mary Jane's Last Dance, zo moet ik het zeggen natuurlijk. Ja. En ik was eigenlijk helemaal niet van plan dit nummer erin te gooien. Ik was eigenlijk van plan Into the Great Wide Open. Ja. Want dat was net op Vlieland geweest. En die clip vind ik ook fantastisch. Want dat is een kleine speelfilm eigenlijk. Dat gaat over de Eddie Rebel. Dat is een artiest en die wordt heel erg populair. En die wordt gespeeld in de clip door Johnny Depp. Maar toen was ik een beetje aan het spelen natuurlijk. Want ja, je bereidt zoiets voor. En toen kwam ik deze clip van hem tegen. En hij werkt hier in een mortuarium. Ja. En daar komt hij op een gegeven moment. Een van de lijken is Kim Basinger uit haar 9.5 weeks tijd. En dat vindt hij erg leuk om te bekijken. Dus hij neemt dat lijk mee naar huis. En gaat daar allerlei dingen mee doen. Geen rare dingen hoor. Dat valt wel mee. Maar wel met het dansen. En haar mooie kleren aantrekken. En ik vond het zo'n absurd. Sadistische, maar tegelijkertijd ook alweer een hele mooie clip. En met zeker een heel bijzonder einde. Dat ik dacht van, nou, ik doe niet die ene. Maar Into the Great Wide Open, maar ik doe Mary Jane's Last Dance.
1: Ik heb dit nog nooit gezien. En terwijl jij dit aan het vertellen bent, zit ik rechts van mij, heb ik een monitor waar ik die clip zit te kijken. Ja. Het is echt nooit geweten dit, hè?
0: Nee, nou ja, ik dus ook niet.
1: Wat een verhaal heet dit.
0: Dus, nou ja. Maar jij gaat naar een hele andere band.
1: Dames en heren, een fijne luisteraar. Ik hoorde, misschien is het u opgevallen, maar ik hoor een heel klein beetje afkeurend toontje bij mijn vriend aan de linkerkant. Nee, het is wat het is. Een van de laatste nummers die Take That uitbrachten, dat was Never Forget. En het leuke ervan is dat je dan in die clip, en die moet je er echt bij gaan kijken, zie je hoe die jongens, echt van jongs af aan, van kleins af aan, elkaar leren kennen, bij elkaar komen en uiteindelijk Take That worden. En dat zie je Gary Barlow en Jason Orange en Robbie Williams. En het mooie ervan is dat als je dan ziet hoe ze dan op een gegeven moment van kleine zaaltjes waar ze optreden, uiteindelijk in die grote arena's terechtkomen. En het is heel mooi om te zien hoe dat, ja, je wordt meegenomen in het leven van de jongens. En hoe dat op een gegeven moment zo verschrikkelijk overweldigend is dat ze van continent naar continent gaan en slapen in bussen, et cetera. Prachtig om te zien. En daarbij is het nummer ook nog eens een keer goed. Dus dit is Take That, Never Forget.

0: Ja, Duran Duran. En deze clip, daar kwam veel naaktheid in voor. De clip toont vrouwen in doorschijnende lingerie en modellen met ijsblokjes op blote borsten. En de seksuele inhoud, er waren scènes te zien van modeworstelende kussengevecht en een bad waarin een vrouw leek te verdrinken, wat deed denken aan zachte pornografie. De regisseurs wilden namelijk een ironische blik geven op de mode- en modellenwereld. En dat waren Godly en Cream. Waar had je het gisteravond al over?
1: Zeker.
0: De BBC weigerde de originele videoclip uit te zenden. MTV en andere zenders moesten een sterk gecensureerde versie gebruiken. En ja, door de controverse werd de ongecensureerde versie juist heel populair in de nachtclubs, wat de band extra bekendheid opleverde.
1: Slechte publiciteit is ook publiciteit. En dat werkt gewoon.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de Belouise Zam video, die is veel explicieter en die staat gewoon.
1: Die is gewoon te vinden.
0: Die staat gewoon op YouTube.
1: Nee, dat is, of het is zo dat nog nooit iemand tegen YouTube heeft gezegd, ken je Belouise Zam eigenlijk wel? Maar aan de andere kant, ja, het is grappig om te zien in de tijd waarin we nu leven. En dan als je dan gaat denken van jongens, weet je wat, dit was vroeger, werd hier met wenkbrauwen opgetrokken naar gekeken. En dat tegenwoordig, knippen niemand meer twee keer hiernaar. Maar dat is echt apart. Maar afgezien van het feit, natuurlijk prachtig nummer.
0: Dat dacht ik.
1: Over prachtige nummers gesproken, Peter.
0: Daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, maar komt die maar weer door.
1: Toen dit uitkwam ergens eind jaren 80, als ik me niet vergis. Dit was de cover natuurlijk van Under Pressure van Queen. En dit was de eerste witte man die aan het rappen was. En ik weet dat ik dit zag. En met een soort blond borstelkoppen kapsel erbij. En drie mannen die eigenlijk in een soort van synchroon dansen. In een soort de clip is echt niet meer heel goed nu. Of althans lijkt het zo qua kwaliteit niet meer heel goed. In een loods ergens dansen ze synchroon met z'n drieën. En dit maakte van mij een indruk. En het is fantastisch. Ik kan het woordelijk meereppen. En daarna dacht ik bij mezelf, wat is dit een goed nummer? Toen dacht ik later, wacht, heeft Queen dit gecoverd? Nee, dat is een geintje, dat dacht ik niet. Maar ja, wel nou goed om nog maar eventjes mijn beste luisteraar, om nog maar wel even mijn vriend aan links nog even een beetje te irriteren, is dit Vanilla Ice met Ice Ice Baby.

0: take 30 gehaald is toch wel hoog. Maar inderdaad, Robbie Williams waardeer ik wel heel erg. En ja, deze clip, daar zat ik ook gefascineerd naar te kijken. Ja. Dat hij zichzelf helemaal ontleed. En het bloederige einde is er eigenlijk in de originele clip uitgehaald.
1: Wat was dat dan?
0: Nou, dat was te goor, dus dat moest eruit. En dus de clip die je ziet, heeft dus niet dat goor einde. Maar hij gaat tot op het skelet.
1: Ja, klopt. Eerst trekt hij zijn huid uit en dan... Klopt, ja.
0: Ik vind dat zo bijzonder.
1: Ja, dat was een goede clip, ja, inderdaad. Ja.
0: Kijk, en wij weten zelf ook wel, want je hebt natuurlijk Take On Me van A-ha. Je hebt natuurlijk Thriller van Michael Jackson. Heeft ook enorm veel qua video. Ja. Maar ja, dat wordt altijd gezegd. Dus we zaten toch een beetje te kijken naar clips die wat minder op de voorgrond kwamen. Dus zodoende komen we nu uit bij...
1: Ik weet dat 92 was en dat ik s'avonds thuis kwam. En ik zette de televisie aan op MTV. En er was Nirvana met Smells Like Teen Spirit. En ik weet, oprecht, mijn wereld stond stil toen ik dit voor de eerste keer zag. En je ziet op een gegeven moment een soort met van een school gymzaal zie je waar zij staan op te treden met drie van die cheerleaders ervoor. Ja, toen ik dit voor de eerste keer zag in die clip, dit was fantastisch. En het wordt ook alom geroemd als een van de beste videoclips, terwijl het echt on een budget is gemaakt. Maar ja, hij kan niet ontbreken wat mij betreft. Dus,
0: Nee, en inderdaad, om dan toch maar het programma iets rustiger af te sluiten voor de mensen die al klaar zitten voor Afslag Hallingen.
1: Oh ja.
0: Gepresenteerd trouwens door Albertus van der Plaats, techniek door Erik Klumper. En gastvrouwen zijn Greetje Haasma en Chip Pina Posma. En er gaat van alles gebeuren. Er wordt gesproken met Henk van der Heijden.
1: Ik denk, je gaat zeggen, er gaat van alles mis.
0: En en er zit al brandweer in de studio. Daar wordt over gesproken. Want de brandweer, Harlingen zoekt nieuwe collega's. Ja. Dus daar gaat het. En nog vele andere onderwerpen. Maar mijn rustige nummer op het einde is een nummer waar ik ook helemaal gek van ben. Het is heel mooi gefilmd in zwart-wit. En dat vind ik ook altijd mooi bij videoclips.
1: Klopt, ja.
0: Deze ook gemaakt door Godly and Cream,
1: ja.
0: En deze plaat hoorde ik toen voor het eerst op de BBC Radio. En ik was zo blij dat ze weer een plaat hadden gemaakt. En en dan zie je de videoclip op de televisie. En dat was gewoon genieten geblazen. Dus we gaan eruit dan met The Police, met Every Breath You Take. Maar van tevoren gaan we natuurlijk eerst genieten van Nirvana. Ik wou jou bedanken voor weer een uur gezelligheid.
1: Ik vond het erg leuk. Tot de volgende keer.
0: En hier komen ze.
1: Fijn weekend, man.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harling & Boeit.
7: Afslag Harlingen.

Een heel goedemorgen luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen. Met vandaag achter de knoppen niemand minder dan Erik Klumper. Mijn naam is Albertus van der Plaat. En wat gaan wij zoal doen het komende uur? Nou, we gaan eerst maar eens eventjes praten tot de klok van 12 uur. Na 12 gaan we weer verder, maar dat vertel ik ietsje later. Eerst eens even van 11 tot 12. We beginnen zo dadelijk met een gesprek met de twee brandweerlieden. De Harlingen Brandweer die heeft echt vrijwilligers nodig en daar gaan we het even over hebben. Dan komt langs Siep Penninga. Siep Penninga die is van Automaatje en zij zijn van een bedrijf op zoek naar chauffeurs. Sport overdag is ook weer begonnen. Henk van der Heijden die komt daarover vertellen. En we blikken even terug naar de visserijdagen. Julius Dutrieu die komt langs om daar even met ons over te praten. Verder nog een nieuwtje. We zitten nu ook op tv. Kanaal 47. Dus als u bij Ziggo zit, kanaal 47. Dan kunt u ons op de tv volgen. Goed, eerst maar even een plaatje. En dan nodig ik u de eerste gasten uit.

0: naar buiten kijken, dan klopt het wel wat ze zingt in het liedje, Erik. Goed, ik heb...
1: Was even Dusty Springfield.
0: Dat dacht ik, ja. Bedankt nog even. Ik heb twee gasten en tegenover mij zitten twee... twee brandweerlieden, hè?
2: Klopt,
3: ja, klopt.
0: Dan moet ik even goed kijken. René, die zit aan de rechterkant van mij. René Bolt. En ja, tegenover mij, dan ben ik jouw voornaam even kwijt.
4: Mijn naam is Guido.
0: Guido, ja. Jullie zijn actief bij de vrijwillige brandweer. Het is Brandweer Friesland tegenwoordig.
2: Ja, ja, veiligheidsregio Friesland al geheel.
0: Ja, en jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Geldt dat alleen voor de afdeling Hallingen of eigenlijk voor het hele korps in Friesland?
4: Nou, over het algemeen zijn wij nu bezig om vrijwilligers te zoeken voor de post Hallingen.
0: Ja.
4: Maar eigenlijk de meeste posten zoeken altijd wel vrijwilligers. Ja. Dus ja, maar voor nu is het voor Hallingen.
0: Ja, als ik aan vrijwilligers denk, moet ik dat brandweer breed zien? Gaat het om een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, een bepaalde item wat jullie hebben? Bijvoorbeeld alleen uitrukken voor brand of noem maar op.
4: Nee, als vrijwilliger bij de brandweer, dan moet je wel van alle markten thuis zijn. Dus het is voor brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen. Dus je wordt wel heel breed opgeleid.
0: Ja, ja. Je bent niet zomaar brandweerman, hè?
4: Klopt, nee. Daar gaat wel een pittige opleiding aan vooraf. Van ongeveer 1,5 jaar. Plus nog je oefenmomenten. Dus het vraagt wel wat van iemand.
0: Ja. En discipline natuurlijk.
4: Uiteraard, ja.
0: En goed met mensen kunnen omgaan.
2: Ook, ja.
4: Ja, ja, is ook wel wenselijk.
0: Ja. Want hoe gaan jullie nou te werk, hè? Aanstaande maandag, dan is er een oefenavond eigenlijk. Het is jullie vaste oefenavond.
2: Ja, ja, maandagavond is vaste oefenavond.
0: Mensen die daar belang bij hebben, die denken, hey, die brandweer die is wel wat van mij. Kunnen die dan zo langskomen?
2: Volgens mij wel, ja. Ja. Van 7 tot 9 hebben we een speciale oefenavond waar iedereen welkom is. Die interesse heeft om eventueel vrijwilliger bij ons te worden.
0: Ja, en dan laten jullie al jullie disciplines zien.
2: Correct, we hebben meerdere oefeningen zullen worden uitgezet. Waarin wij verschillende dingen kunnen laten zien die wij als Hallingen Brandweer faciliteren.
0: Ja, kun je dat benoemen? Wat zijn die disciplines zo'n beetje?
2: Het standaard is eigenlijk de tankautospuit.
0: Ja.
2: Waarmee we dus bij brandplekken gaan, bij gaslekken, ongevallen. Die zijn eigenlijk het breedst inzetbaar. Daarnaast hebben we nog specialismes, zoals het redvoertuig, de hoogwerker. Voor grotere blussingen vanaf bovenaf of mensen uit huizen tillen daarmee. Hebben we nog een oppervlakte reddingsteam voor waterongevallen hier in de Hallingen heen. En dan hebben we tot nu toe ook nog het groot watertransport. Dus bij grote branden waar veel bluswater benodigd is, dan kan die worden ingezet.
0: Je zegt tot nu toe, betekent dat dat het...
2: Die gaat helaas waarschijnlijk, zoals nu staat, wel verdwijnen richting Vraneker.
0: Aha.
2: Ergens in het komende jaar. Dat is zo besloten vanuit de veiligheidsregio. En,
0: en krijgen jullie daar weer wat anders voor terug?
2: Nee, tot nu toe niet. Dat zal een leeg plekje worden.
0: Ja, dat is wel jammer eigenlijk.
2: Ja, dat is het zeker. Ja, we daarentegen zijn ook het besluit zoals het hoort. Ja, dan moeten we daarmee dealen, om het zo maar te zeggen.
0: Dat snap ik, ja. Ja. Maar als ik zo kijk, want ik zie dan de brandweer wel voorbij komen op Facebook. Hè? Tot nu toe zag ik toevallig vanmorgen nog even 103 meldingen.
2: Ja,
0: 103. Ja, dat is nogal wat. Ja. Er zitten misschien ook wel wat valse meldingen tussen. Maar dat betekent wel gemiddeld 10 keer in de maand op pad.
2: Ja, zo, ja, dat komt toch wel op neer.
4: Ja. Ja, gemiddeld hebben we denk ik ongeveer 150 meldingen op jaarbasis. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor die vrijwilligers? Want moeten die ook altijd klaarstaan? Of werken jullie in ploegen?
4: Ja, wij werken in ploegen inderdaad. Dus de last wordt wel verdeeld over de mensen die we hebben.
0: Ja, ja, dat wel. En weekenddiensten en dergelijke neem ik aan.
4: Ja, weekenddiensten heb je gewoon 1 keer in de 3 weken dienst. En als je niet kan, ja, dan kun je gewoon vervanging vragen in de ploeg.
0: Ja, dat is te regelen, denk ik.
4: Ja, hoor, dat is heel goed te regelen.
0: Ja, ja.
2: Zeker.
0: Ja, wat mij opvalt, jullie zijn echt een hecht team. Hè? Het lijkt wel een familie.
4: Als je dan voelt ook wel.
0: Ja. Foto's ziet van vorige week met de visserijdagen. Die 6 komt hier wordt georganiseerd. Maar jullie organiseren onder elkaar ook nog eens wat.
4: Ja, zeker. We proberen meerdere keren per jaar een uitje te organiseren. Soms met partners en ook soms zonder partners. Ja, en daarnaast hebben we ook gewoon andere activiteiten die we intern organiseren.
0: Zoals?
4: We proberen elk jaar met een clubje naar bijvoorbeeld naar Mudmasters te gaan. Lekker even sporten.
0: Oh, oké.
4: Okay. Ja, en dat soort zaken.
0: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè?
4: Dat is
0: voor de teamgeest zeker.
2: Zeker, ja. Ja,
4: ook, en toch leuk ook.
0: Ja, ja.
2: Campingweekend. Ook altijd elk jaar weer terugkomend. Het oliebollen zwemmen.
0: Olieballen zwemmen.
2: Ja, ja. Nou, gewoon even met z'n allen even in het zwembad zwemmen met de kinderen erbij gezellig. Leuk, en dan leuk, ja. Na de tijd op de kazerne even een oliebolletje eten.
0: Hoor, dat ik zie je dan even wat water zien, maar de stem vast.
4: Ja, aan het eind van het jaar hebben we een eindejaarsfeest. Ja, dan worden alle zaken worden besproken, diploma's worden uitgereikt. Vaak komt de burgemeester nog even langs om een praatje te houden. Ja. En dan gaan we het jaar afsluiten met een feestje en dat soort zaken.
0: Ja. Doe even een klein muziekje erin. Kom zo terug.

0: gehoord.
1: De stem was even helemaal weg, jongens. We hebben het nog steeds over de vrijwilligers. We willen graag vrijwilligers hebben bij de brandweer.
0: Ja, klopt.
1: En nog eventjes terug te komen op aanstaande maandag. Hoe laat moet men zich melden?
2: Ja, vanaf 7 uur kunnen mensen zich gewoon melden bij de post. Het is gewoon een soort van open avond. Ja. En iedereen weet ervan bij ons. Dus als je gewoon meldt van nou, ik kom kennis maken, kijken of het me interesseert. Je bent van harte welkom.
1: En nou ben je geïnteresseerd. En dan de volgende stap. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou, de volgende stap is een sollicitatiebrief zeg maar insturen. En vanuit daar gaan we uiteindelijk gesprekken voeren met de kandidaten. En vanuit daar gaan we kijken van wie past in het team, wie is geschikt met werk, qua persoon.
1: Ja, want je moet wel in Harlingen wonen, denk ik. En werken.
2: Wonen wel. Werken hoeft niet.
1: Oké. Okay. Maar je moet toch snel bij de kazerne kunnen zijn, toch?
2: Nou, het is wel wenselijk. Maar heel veel mensen tegenwoordig die werken niet meer in je eigen dorp of stad.
1: Nee.
2: Dus ja, dat kunnen we ook niet meer eisen.
1: Maar toch, als jullie moeten uitrukken, vaak 7 minuten en jullie zijn weg, toch? Dus dat doet het nog steeds.
2: Het liefst sneller, inderdaad. Ja.
1: Maar goed, dus diegene die dan belangstelling heeft, die komt door die gesprekken heen. Het wordt positief.
2: Ja.
1: En dan begint die opleiding.
2: Dan begint de opleiding, ja.
1: Mag je dan gelijk mee op de brandweerwagen of moet je eerst een opleiding afronden voordat je mee mag?
2: Zoals wij het hanteren, mag je wel mee op het voertuig. Maar dan ben je zeg maar boventallig. En dan word je niet ingezet met brand of andere zaken. Maar dan loop je gewoon mee om te kijken van hoe gaat het.
1: Sfeerproeven van hoe... Ja.
2: Ja. En want anders moet je eerst 1,5 jaar die opleiding doen voordat je echt op het voertuig mag.
1: Ja.
2: Ik weet niet of dat echt motiveert. Ja, je wil wel gelijk mee naar de actie.
1: Ja. Ja. Tot slot nog even, hè, want we weten nu hoe dat proces is. Begin je dan als het ware eerst op een, laat maar zeggen, een motorspuitwagen? Of ga je gelijk ook aan de slag voor de hoogwerker, ik noem wat?
2: Nee, je wordt in eerste instantie gewoon opgeleid voor de tankautospuit.
1: Ja.
2: Want dat is de basis van elke brandweerman.
1: Ja.
2: En zodra je wat langer in dienst zit, kun je kijken of je kan specialiseren voor bijvoorbeeld de hoogwerker. Of zoals René zijn.
3: Ja.
2: Oppervlakte redteam.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel breed. Wat.
2: Het is wel breed, ja. Maar ook daar moet je weer opleidingen voor volgen.
1: Dat geloof ik.
2: Ja.
1: Dat is goed ook natuurlijk. Hè?
2: Absoluut.
1: Ja. Het is niet meer zoals vroeger van de bakker of de slager. Die gaat wel even een brandje blussen of zo.
2: Nou, de bakker en de slager zijn nog steeds van harte welkom. Maar wel met een opleiding.
1: Dat was toch vroeger wel zo. Hè?
2: Dat klopt.
1: Ja. Nou, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Ik heb ook heel veel respect voor al jullie mannen. Ga er maar aan staan. Je weet niet wat je over 5 minuten te wachten staat. En elke situatie is weer anders.
2: Ja. Klopt. Ja. Je moet alles serieus nemen.
3: Dat absoluut.
1: Ja. Ik wens jullie heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Mijn excuus nog even voor de onderbreking.
2: Nou, geen probleem.
3: Ja. Geen probleem hoor.
1: Laten we gewoon door dat de pieper even afging of zo.
3: Ja, dat zou wel. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Dat kan ieder moment van de dag kan het gebeuren. Ja,
1: precies.
3: Dat heb je niet in de hand.
1: Mocht er nog weer nieuws zijn, dan horen we dat graag. En dan kunnen we er weer aandacht aan besteden.
2: Nou, gaan we doen. En dankjewel.
1: Heel veel succes jongens.
3: Yes. Dankjewel.

0: zo. We zijn toe aan het volgende onderwerp. En dat is automaatje op zoek naar chauffeurs.
1: Dat klopt.
0: Dat klopt. Dan tegenover mij zit niemand minder dan Siep Penninga. Welkom, Siep.
1: Ja, ja.
0: En we hebben nog een derde bij ons zitten.
1: Een tweede gast, hè?
0: Een tweede gast. Daar gaan we uit van ons drieën.
1: Ja.
0: En dat is?
1: Dat is Corani.
0: Dag, Corani.
2: Goedemorgen.
0: Corani zit op afstand. Jij zit in Franeker, toch?
2: Ja, ongeveer. In Zwijns zit ik.
0: In Zwijns, oké.
2: Okay. Ja.
0: Laten we eerst even horen wie Corani is. Want Corani is nieuw bij Automaatje. En jij
2: dat
0: bent,
2: klopt.
0: Sinds kort ben jij de nieuwe projectleider.
2: Ja, dat klopt. Ik heb het stokje overgenomen van Mia.
0: Ja.
2: Ik ben in mei begonnen als de nieuwe coördinator van Automaatje. En ik heb er nog steeds heel veel zin in. Het is een leuk team en een mooi initiatief. Dus ik hoop samen verder te kunnen bouwen met iedereen.
0: Was je al bekend met Automaatje?
2: Ik zelf was niet bekend met Automaatje. Nee, dat was nieuw voor mij.
0: Ja, je weet natuurlijk inmiddels wel dat het eigenlijk meer en meer in deze afdeling van Friesland opgezet is door Siep en Mia.
2: Ja, klopt.
0: En ga je op dezelfde voet verder of wil je het anders aanpakken?
2: Nou, ik ben nog een beetje aan het herkennen en aan het ontdekken. Dus voorlopig gaan er geen spannende dingen gebeuren. Gaan we gewoon verder zoals we altijd deden.
0: Ja, want het gaat goed, hè?
2: Het gaat goed, ja. Zeker in Harlingen gaat het hartstikke goed.
0: Ja. Heb je enig idee hoeveel ritten in Harlingen worden gedaan?
2: Nou, ik kan je vertellen dat wij tot en met juli heb ik de cijfers. En er zijn dit jaar al 907 ritten gereden.
0: Zo.
2: En dat is ten opzichte van heel vorig jaar, 2025, toen zijn er in totaal 782 ritten gereden.
0: Dat is dus niet mis.
2: En we hebben nu nog 5 maanden te gaan natuurlijk. Dus ja.
0: Er zit een stijgende leiding van bijna 70%, denk ik. Als ik dat zo heel snel uitreken.
2: Niet uit het hoofd. Maar ja. Het gaat heel goed. En dat is eigenlijk...
0: Zit die knik, ja, inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou zijn jullie op zoek naar chauffeurs. En een van die chauffeurs die zit ook tegenover mij. Waar moet die chauffeur aan voldoen, Siep?
1: Nou, hij moet gewoon... Of gewoon. Hij moet vrijwilliger willen zijn. En hij moet... Corani, je valt maar in als ik het een beetje te positief invul. Maar dat ben je wel van mij gewend, denk ik.
2: Ja.
1: Nou, het is zo dat een chauffeur moet gemiddeld per week toch wel 2-3 uurtjes... Misschien is 4 uurtjes. Hè? Volgende week rij ik op een zaterdag. Nou, dat moet ook kunnen. Dus je moet wel bereid zijn als vrijwilliger dat je mensen helpt die na verloop van tijd achter de geraniums komen, geen auto hebben, de man verloren zijn of de vrouw verloren zijn. En die dingen, daar moet je echt... En je moet een beetje gemakkelijk zijn ook. Hè. Er ontstaan gesprekken in de auto, heel soms privégesprekken, soms op lange ritten. Hè. Als ik naar Groningen rij, dan heb je een hele tijd om met elkaar te praten. Nou, dat is ook hartstikke leuk, want je bent automaatje. Hè. Je bent niet een taxichauffeur of dit. En het is een hele andere doelgroep die wij ook specifiek bereiken en willen bedienen. Nou, en daar is een chauffeur, ja, je moet het gewoon willen. Gewoon zeggen, ik ga 3 uurtjes, 4 uurtjes per week voor vrijwilligerswerk doen. Nou, meld je dan aan bij Automaatje. En dat kan via alle publicaties die er zijn. Er zijn hier, waar we hier zitten op Nieuw-Zuid, liggen de papiertjes klaar. Dus het is niet moeilijk om je als chauffeur aan te melden voor Automaatje. Maar je moet het wel willen en doen.
0: Maar stel, ik wil me beschikbaar stellen als chauffeur, hè?
1: Ja.
0: Geef ik dan van tevoren op welke dagen ik wil of welke dagen ik kan? Of is dat maar net...
1: Ja,
0: dat kan op die manier.
1: Je bent baas over je eigen tijd.
0: En je rijdt dan met je eigen auto?
1: Met je eigen auto van A naar B. Dus je haalt de mensen op. Je wacht een uur lang. Dat is ook de maximum tijd dat je moet wachten. En dan breng je de mensen weer naar B, naar A terug. Hè, van B, A naar B en van B naar A. Nou ja, dat zijn ook de hele korte dingen. Ga je bijvoorbeeld langer weg, moet je bijvoorbeeld naar Leeuwarden. Nou, dan ben je daar misschien, moet je daar 2 uur wachten. Nou, dan is dat een zogenaamde dubbele rit. Maar dat wordt ook altijd keurig door de matchmakers, die we ook kennen in dit systeem, worden die keurig ingevuld. Ja, zo is het toch, Corani?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: Of heb je daar nog een aanvulling op?
2: Nee, een chauffeur is ook vrij. Hè? Je hebt geen vervoersplicht. Als je niet kunt, dan kan je niet. En dan belt de planner iemand anders.
0: En hoe zit het dan met de vergoeding? Ik neem aan dat de chauffeurs wel een vergoeding krijgen, want ze rijden met hun eigen auto.
1: Corani,
0: zeg het maar.
1: Ja.
0: Van maar in.
1: Nou, de chauffeur die krijgt 38 cent per kilometer.
0: Ja. Hè,
1: en dat is nou voldoende voor de brandstofkosten. Het is niet voldoende. Hè? Mijn auto kost zeg maar 65 cent per kilometer. Maar je krijgt de benzine of de dieselolie of het elektrisch, krijg je gewoon per kilometer vergoed. En dat is 38 cent. Ja. Dus dat is een keurige regeling van ANWB. En wij zeuren wel eens omdat de prijzen omhoog gaan van kan het niet wat hoger. Maar de ANWB die zegt zo is het. En Corani, zo werkt het toch. Hè? ANWB bepaalt toch samen met jullie als coördinators de prijs van de rit.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben daar als coördinatoren geen invloed op. De ANWB heeft gezegd, nou, we verhogen het van 35 cent naar 38 cent hè, door de gestegen brandstofprijzen. Ja. En dat zou volgens de ANWB de kosten moeten dekken. En het is ook zo, de chauffeur krijgt die vergoeding vanaf zijn eigen woning tot aan de locatie waar de deelnemer moet zijn.
0: En Corani, wat betaalt ze dan de klant uiteindelijk?
2: Nou, dat wordt door de matchmaker of de telefoniste wordt dat berekend, het aantal kilometers.
0: Ja.
2: En dan krijgen de deelnemers ook wel een indicatie van, nou, u moet rekening houden met dit of dat bedrag. Want het is wel zo dat de deelnemers dat bedrag aan het einde van de rit liefst contant betalen aan de chauffeur.
0: Nou, dat is duidelijk, ja.
1: Nou, en als chauffeur, voeg ik daar toe, stel je voor dat de matchmaker heeft daar een bedrag neergezet. Hè, dat wat ook de deelnemer weet. Maar stel je voor dat je om moet rijden of dat er een ongeluk gebeurd is, dat je weer.
0: Dat
1: dus
0: kan,
1: dan,
0: ja.
1: dan gaat de chauffeur zelf met de mensen overleg. Nou, dit zijn wat andere kilometers. Maar het is altijd, het is vrijwilligerswerk, het is niet een organisatie, je hoeft geen winst te maken. Maar overleg met de gebruiker kom je er altijd uit.
0: Nou ga ik ervan uit dat ik luisteraars heb die denken van hey, dat is wel wat van mij. Corani, hoe werkt het? Moeten ze zich bij jou aanmelden? En hoe kunnen ze dat doen?
2: Ja, we hebben elke werkdag een team van telefonistes beschikbaar. Die zijn van 9 tot 12 zijn die bereikbaar. En die kunnen ze dan bellen. Hè? Ik heb een 06-nummer wat ik kan noemen, maar ze zijn ook via de mail bereikbaar. Ze kunnen kijken op de website van Connexa. Daar staat wel een link naar automaatje. En ja, het team is elke werkdag bereikbaar.
0: Nou, dus dat moet geen enkel probleem zijn, denk ik. Zo.
2: Nee, en als aanvulling kan ik misschien nog noemen. We staan 9 september ook op de Toekomstmarkt in Harlingen. Dus mochten mensen denken naar aanleiding van deze uitzending, nou, ik ben wel nieuwsgierig, ik wil me aanmelden. We zijn van harte welkom om langs te komen. Van 1 tot 4:30 staat automaatje op de Toekomstmarkt.
0: En dat is in Miluk, hè? De Middelmelaan hier in Harlingen.
2: Ja. Ja. Ja, klopt.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen reageren. En ja, het wordt alleen maar succesvoller met automaatje.
1: Ja, zeker.
2: We gaan voor het succes, hè, Siep? Ja.
1: Wat zeg je?
2: We gaan voor het succes.
1: Ja, zeker. Nou ja, we hebben natuurlijk op de visserijdagen op de markt gestaan. We doen ons uiterste best om chauffeurs te krijgen. Maar ik roep de mensen echt op in Harlingen. Denk even over je vrijwilligerswerk. Denk er maar over dat het 2, 3, 4 uurtjes is. En je helpt heel veel mensen achter de geraniums vandaan. Of waar, hoe dan ook maar. Maar je helpt mensen om weer de stad in te kunnen. Overal naartoe te gaan. Vrienden, vriendinnen. Noem maar op.
0: Nou, bij deze. Goed initiatief. Ja. Mag ik jullie allebei bedanken? En jullie nogmaals heel veel succes toe wensen.
1: Dankjewel.
3: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag.

0: Als ik goed geïnformeerd ben, Erik, dan was dit Bob Seger.
1: Ja, en de Silver Bullet Band.
0: Aha, nou, klonk mooi. Ik heb weer een gast en tegenover mij zit Henk van der Heijden. Welkom in de uitzending, Henk.
2: Hallo. Allereerst wil ik even wat zeggen. Want ik zag van de week, ik zit gisteren te zappen. En ik zie jullie op de tv in de lijst van lokale zenders. Is dat nieuw?
0: Ja, dat is sinds deze week. We zitten dus bij Ziggo op kanaal 47.
2: Ja, klopt.
0: Dus dat is in dat rijtje van Omroep Friesland en Noordwest en noem maar op.
2: Ja, ik zap dan wel eens door naar 50. Ja. Nou, oude mensen omroep.
0: Ja, en het is de bedoeling. Dus alle programma's die worden nu nog meer uitgezonden. Dus je bent nu in beeld. Je kan even wuiven.
2: Nee toch?
0: Ja, zeker.
2: Daar kom je niet te wuiven. Ze kennen me wel.
0: Ja, maar in ieder geval, er komen straks meerdere programma's en zo. Leuk. Dus we wachten met spanning af.
2: Het gaat allemaal vooruit, hè?
0: We gaan er wat moois van maken met z'n allen.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben het nu even over sport overdag. Want dat gaat weer van start aanstaande maandag in de Waddenhal.
2: Ja, we gaan weer beginnen.
0: Ja, wat doen jullie dan precies?
2: Nou, er waren vroeger drie onderdelen. Dat was dus gymmen. En badminton tegelijk, zo'n beetje ongeveer. En dan daarna was er volleybal. Maar ja, de ploeg volleyballers is al een paar jaar zo klein. En we hebben op een gegeven moment gezegd van als stichting laten we daarmee stoppen. Want je moet het huren. De Waddenhal, voor dat uur, zeg maar. En er zijn te weinig mensen. Het is niet leuk om met z'n drieën te volleyballen.
0: Dat snap ik.
2: Dan moeten er minstens zes zijn. En nog mooier is acht. En dat ging gewoon niet meer. Maar goed, gymmen is gaat heel erg goed. En wat ik ook in de krant heb gezet. De gemeente doet zijn best ook om dit te bevorderen.
0: Die faciliteert dit.
2: Ja, die faciliteert het zeker. En dat is al meer dan 30 jaar.
0: Ja.
2: Wij zijn al, ik weet niet exact, maar wij zijn minstens al 30 jaar oud. Jong. want daar is het een beetje voor bedoeld natuurlijk. Dat mensen een beetje gaan bewegen.
0: Dus moet ik zeggen, vanaf 50 plus of zo?
2: Ja, maar ben je 45 en je kan op maandagmorgen sporten. Kom gerust alleen. Ja, wij hebben een luxe. We hebben een luxe probleem.
0: Maar wat doen jullie dan?
2: Nou, wij gymmen onder leiding van Jitske Kats.
0: Ja.
2: Een bekendheid in Harlingen. Dus die heeft ook bij de RSG gewerkt. En zij is over heel naar Friesland. Als je hier en daar Jitske Kats laat vallen. Dan, dat is de mevrouw die is heel sportief.
0: Ja, okay.
2: En zij geeft ons gymmen, zeg maar. Dus. En
0: zijn jullie bezig met oefeningen?
2: Ja, zij doet oefeningen. Soms even een wedstrijd als afsluiting. Een wedstrijdje van het een of het andere. Zo. En dan gaan we nog fanatiek te keer ook nog. Ik ben helemaal niet van de wedstrijd. Maar dan ga je toch mee.
0: Kan ik me wat voorstellen.
2: Ja, er is dan tegelijk het eerste uur, anderhalf uur is het voor de badmintonners. Zeg maar. Dus die kunnen gewoon komen.
0: Het eerste uur voor de badmintonners?
2: Ja, eerste uur gymmen. 9 uur van 9 tot... badminton van 9 tot 10:30 ongeveer.
0: Ja, ja, ja.
2: En dus dat is 1:30 uur.
0: Okay.
2: En het gymmen is een uur van 9 tot 10 en dan van 10:30 tot 11:30.
0: En daar zit jij bij?
2: Ik zit bij de vroege groep.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, en goed, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, toen dreigde het toch een beetje zichzelf op te heffen. Want er was nog één persoon lid van de stichting. Nou ja, toen heb ik gezegd van jongens, dit kan niet. Dus ik heb mensen gevraagd van, zou jij ook in het bestuur willen van de stichting? Nou, er hebben 2-3 mensen hebben ja gezegd. En in feite is dat genoeg. De stichting draait prima. Hebben goede contacten met de gemeente. Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja.
2: En de gemeente is zeer actief. Wij hopen niet op een clinics vandaag of morgen weer, zeg maar. Al die oude mensen naar de Waddenhal, weet je wel. Moet je hardlopen en dat doen en dat doen. Want dat voedt dit soort clubs, wie die wij zijn. En er zijn er meer hoor. Er zijn er wel een stuk of 4 in Harlingen. Die mensen krijgen dan dat advies. Ga sporten.
0: Ja.
2: Ja, en waar kun je dat sporten? Ja, onder andere dus bij Stichting Sport Overdag.
0: Ja.
2: Maar er zijn meer.
0: Ja, precies. Ja, en het moet ook wat voor je zijn natuurlijk.
2: Ja, je moet er van houden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En mannen moeten vooral een drempel lopen. Dat is altijd,
0: is het zo? Hoe gaat het? Stel dat ik zeg van, ik wil maandag wel meedoen.
2: Ja.
0: Kan ik dan zo binnenstappen? Of moet ik dan eerst...
2: Je kan zo binnenstappen. Ja. Alleen voor de gymgroepen zitten we op dit moment vol. En we gaan maandag eerst kijken van hoeveel zijn er? Zijn er mensen afgevallen? He, er is ook er zijn ook mensen die overlijden. Dat hebben we een paar keer meegemaakt. En er zijn mensen die haken ook wel af. Die zeggen het is me te veel of het is me te zwaar. Dat kan natuurlijk. Ja. En dan is er ook wel weer een groep waar je daarbij kan aansluiten. Ja, ja. Voor nog oudere leeftijd.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar de oproep nu is een beetje badmintonners. Als je een lekker pluimpje wil slaan voor een leuke prijs. Het is geen club. Je koopt een knipkaart. En als je komt, dan wordt er een knipje gedaan.
0: Wat kost dat?
2: Kost €3 per keer, zeg maar. Okay. Dus voor €30 koop je een 10 rittenkaart, zeg maar.
0: En als je dan die week erop een keer niet kunt, dan wordt er niet geknipt.
2: Nee,
0: dus niet geknipt. €3 blijft staan.
2: Nee, dat is het leuke. Het leuke is het ook wel goed. Ja. Dat is dus ook een beetje de kracht van ons.
0: Ja.
2: Als je niet kan, dan kan je niet. Maar dan hoef je ook niet te betalen. Ja. En dat was ook toen wij dus nog contributie inden, zeg maar. Want op een gegeven moment gaat dat niet meer.
0: Nee.
2: Want banken doen ook niet zo makkelijk tegenwoordig. Met geld.
0: Nee,
2: met overboekingen en dat soort zaken. Dus we hebben 2 jaar geleden besloten om een knipkaart te nemen.
0: Mooi, slim idee. Ja. Goed, als er nou luisteraars zijn die zeggen van hey, dat lijkt me wel wat. Kunnen ze maandag zo komen?
2: Ze kunnen maandag wel komen.
0: Hoe laat?
2: 9:00 of om 10:30. Er is wel een wachtlijst voor de gym.
0: Okay.
2: Maar voor de badmintonners zijn van harte welkom.
0: Nou, bij deze.
2: Ja.
0: Ik hoop dat er in ieder geval weer nieuwe initiatieven zijn.
2: Ja, ik hoop het ook. En ik hoop dat er wat badmintonners bij komen. Want dat zouden we wel leuk vinden.
0: Nou, gaan we vanuit. Mag ik je bedanken?
2: Okay.
0: En succes.
2: Ja, dankjewel. Jij ook succes.
0: Dankjewel.

0: Nou, Spanish Eyes, Blue Spanish Eyes moest ik zeggen. Ik heb een volgende gast en tegenover mij zit Jules Dutrieux, de voorzitter van de Visserijdagen. En u raadt natuurlijk al, waar gaan we het over hebben? Precies, over de Visserijdagen, maar dan met name over de editie van vorige week.
1: Ja.
0: Want het was weer geweldig.
1: Ja, goedemorgen Albertus. Wij kijken echt terug op echt fantastische dagen.
0: Ja.
1: Echt fantastische dagen. Alles liep als een zonnetje bij ons. En je merkt ook aan, aan de bezoekers dat die daar ook heel veel plezier aan beleven van wat wij hebben georganiseerd.
0: Ja, en ik vind de Visserijdagen ook echt altijd een reunie, hè?
1: Ja.
0: Je komt zoveel oud-Hallingers tegen en zo. Wij hadden vorige week een uitzending in Dok 5. Dit programma werd daar vandaan gedaan. En dan zit je er achter die tafel en dan zie je mensen binnenkomen. Verrek, die ken ik ook. Oh, die weet je wel.
1: Dat maken wij ook heel erg mee. Ja. En dit jaar was een jubileumjaar. En we hadden ook een oude bestuursleden ook uitgenodigd. En dat was voor hun ook een reunie.
0: Ja.
1: Dat was ook al heel erg leuk om mee te maken.
0: Wat zullen die oude bestuursleden trots zijn dat het nog steeds bestaat. En dat het nog steeds succesvol verloopt.
1: Ja, dankzij hun. Hè.
0: Ja.
1: Als zij dat toen niet hadden gedaan, hadden we dit jaar geen visserijdagen gehad.
0: Nee, precies.
1: En dat kan ik maar niet genoeg benoemen. Want ja, weet je, 65 jaar zijn mensen vrijwillig bezig om deze dagen weer te organiseren.
0: Ja.
1: Dat was toen al zo, tussenliggende jaren. En ook dit jaar zijn wij allemaal vrijwillig bezig het hele jaar door om dit mogelijk te maken.
0: Ja, ja.
1: En er zit echt heel veel werk in, kan ik je vertellen.
0: Dat geloof ik.
1: Ja.
0: Ik weet dat het organiseren is.
1: Ja.
0: Excuus. Beetje last van mijn keel. Maar we gaan gewoon door. We gaan even alle dagen even door dan. Niet dat je alles in detail hoeft te... Jij begint ook al.
1: Ja joh.
0: Dat je in detail alles hoeft te vertellen. Maar we hebben dus sinds vorig jaar geen 4 dagen visserijdagen, maar 5 dagen.
1: Ja, en dit jaar was het zelfs 5,5 dag. Want we zijn dinsdags al begonnen.
0: Dinsdag? Wat hebben jullie dinsdag?
1: Nou, wij zitten dinsdag altijd met de jurering van de straatprijs in de mooiste woning van En dan gaan we met de jury op pad, maar dat is geen event. Maar we hebben s'avonds, dinsdagavond, hebben we dit jaar wel een herdenkingsbijeenkomst gehad van omgekomen vissersmannen.
0: Dat is
1: wel een officieel onderdeel van de visserijdagen.
0: Dat is nieuw dit jaar?
1: Nee, nou ja, dat doen we iedere 5 jaar doen we dat.
0: Okay.
1: Iedere 5 jaar dan hebben we zo'n herdenkingsdienst. En dan komen de nabestaanden van omgekomen vissersmannen en andere belangstellenden komen naar het monument op de Keermuur.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Ja, dat doen we echt iedere 5 jaar als het kan.
0: En dan nodigen jullie daar ook familieleden uit?
1: Absoluut, nabestaanden.
0: Familie.
1: Ja, die nodigen daar dan vooruit. Dus daar begint eigenlijk dit jaar de visserijdagen op woensdagavond.
0: Oké.
1: Ja, en dan woensdag.
0: Woensdag, eerste dag. Ja.
1: Politiecatie ging dit jaar helaas niet door, maar
0: waar lag het aan?
1: Te weinig paturen.
0: Oh, jammer.
1: Ja, dat is, elk jaar is dat wel een probleem. Het kost heel veel moeite om genoeg paturen bij elkaar te krijgen. En dit jaar is dat niet gelukt. Nou, volgend jaar hopelijk wel weer. Maar goed, 's middags zijn wij druk bezig gegaan met de opening. Hè. Dat begon met een DJ op het podium om de boel wat warm te stomen. En de Graham Lowlanders die door de stad marcheerden met hun doedelzakmuziek. Wat gewoon heel veel bekijks geeft. En
0: dat was
1: ook wel, ik vind dat zelf ook altijd wel heel erg mooi.
0: Het is statig.
1: Ja, en we hebben het programma in het verzorgingshuis. En dat is ook altijd wel heel erg belangrijk voor ons.
0: Ja,
1: wij willen met visserijdagen ook uitdragen dat het voor iedereen is. Dus wij doen echt moeite om alle doelgroepen leuke dagen te bezorgen.
0: Ja.
1: Dus gaan wij ook naar de verzorgingshuizen.
0: Ja.
1: En zo zijn wel meer dingen voor alle doelgroepen.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Oké, de opening hebben jullie gehad. Dat was succesvol verlopen allemaal.
1: Ja hoor.
0: En toen was er een optreden van een tributeband.
1: Ja, Just Like Elton.
0: Ja.
1: Die, behalve dat de muziek gewoon

0: vreselijk goed was, want het was echt een hele goede band. Leek hij ook echt nog op Elton John. Dus dat was heel erg grappig. En achter het podium heb je dan ook even contact missen. En waren ook hele vriendelijke mensen ook. Dus ik vond het echt wel een heel mooi concert wat ze gaven.
1: Oké.
0: Nou ja, dan hebben wij de woensdag alweer gehad. En dat gaat dan ook alweer razendsnel. Ja.
1: En dan vanouds, vroeger zeiden we altijd, de donderdag van de visserijdagen is van het Houveem. Want Houveem bestaat niet meer natuurlijk.
0: Nee, maar dan hebben we wel de braderie.
1: Precies.
0: Die is dus
1: organiseren steeds. Jullie die dan? Of,
0: dat besteden wij uit dan.
1: Oh, oké.
0: Ja, voorheen deed Beng dat. En die heeft vorig jaar te kennen gegeven dat ze dat niet meer zouden doen. En die heeft het. En we hebben Stichting Marktbeheer, die ook gewoon de normale markten hier organiseert. Okay. Die heeft dat voor ons georganiseerd.
1: Ja.
0: En dat gaat in prima overleg. Net zoals dat met Beng ook altijd een prima overleg ging.
1: En die markt werd goed bezocht, hè?
0: Ja, dat geeft ook altijd wel reuring. En tegelijkertijd. Programmeren wij dan ook nog wat. Hè? We hadden blues bij het Anton Wachterbeeld. Jazz bij het Anton Wachterbeeld. En blues bij het podium van het Scootje.
1: Ja,
0: zodat we dat ook een beetje omkleden met wat muziek.
1: Echt even van genoten trouwens hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja zeker. Ja.
0: Oh ja, en we hadden dit jaar 2 concerten van het Nederlands Dwaanorkest.
1: Ja.
0: En we hadden 's middags een concert. En 's avonds een. En dat van 's avonds, dat was wel een dingetje van...
1: Ik heb spijt van dat ik daar niet bij was.
0: Nou, dat was het.
1: Ja, het was fantastisch, heb ik gehoord.
0: Het orkest, dat heeft dan zo'n band met elkaar. En dat met elkaar zo op te hitsen, dat na de pauze stond ook... Nou, volgens mij stond iedereen te dansen. Dat was echt, echt een groot feest.
1: Ja.
0: En heel erg goed ook. Want we hadden echt 4 ontzettend goede zangers. Echt, die echt hele grote producties ook doen door het hele land. En
1: ik heb alleen maar positieve dingen daarover gehoord.
0: Ja.
1: Waar was je? Ja.
0: Ja.
1: Had wat anders.
0: Nee, dat was echt dat was geweldig, dat concert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat was 's avonds dan, hè?
0: Ja.
1: Maar even terzijde nog. 's avonds is er ook muziek in de stad. Dat wordt niet door jullie georganiseerd, hè?
0: Nee, dat doen wij niet. Dat doet de horeca zelf.
1: Ja. Want die vraag,
0: daar hebben wij geen bemoeienis mee.
1: Want die vraag die kwam in mij op. Die werd mij gesteld. Van, weet jij dat hoe dat zit? Want dan heb je het programma van de visserijdagen. Er is een programma van de horeca, laat ik het zo weer zeggen. Maar dat staat niet samen in één programma.
0: Nee, klopt.
1: Is dat bewust?
0: Nou, we willen daar wel een samenwerking hebben. Maar dan, dat ligt wel ingewikkeld gewoon. En wij richten ons echt helemaal op ons programma.
1: Ja, en wat
0: 's avonds gebeurt, dat is ook volledig de verantwoordelijkheid ook van de horeca. Maar er zit een ander risicoprofiel aan.
1: Ja, duidelijk.
0: En daar kunnen wij als vrijwilligers niet verantwoordelijk voor
1: zijn. Dat snap ik. Dat,
0: Ook financieel kunnen we dat niet, kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid aan dragen.
1: Nee. Ja. Vrijdags, Friese dag.
0: De internationale dag. Hè? Ja, want dan hebben we de dansers uit Friesland. We hebben de flamenco uit Zuid-Spanje. We hebben de ska van Jamaica. En de salsa uit...
1: Waar halen we die vandaan?
0: Cuba.
1: Cuba, ja, ik kwam er even niet op.
0: Ja, ik moest er ook even over nadenken.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja, dat is een geintje. Maar dat is wel een hele leuke culturele dag. Want we hebben de chasen, we hebben die dansers. En dan ook nog wat muziek en dansen uit het buitenland.
1: Ja.
0: Dus dat geeft ook wel... ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk. Ja.
1: Heel afwisselend inderdaad.
0: Ja, en dan 's avonds het sluisconcert, wat ook altijd heel erg druk bezocht is.
1: Ja, dit jaar
0: en,
1: ook weer.
0: Dit jaar ook weer. Ja. En, en weet je, dan kan je ook al helemaal zeggen van dat is weer succesvol gelopen allemaal.
1: Ja, en ik had net een paar heren van de brandweer, die hadden het nog even over hun estafette, dat ze al jaren organiseren op de vrijdagavond.
0: Ja, dat doen ze ook altijd al. Ja. Het begint altijd met een DVD door de stad. Nou, dat geeft altijd het nodige kabaal.
1: Iedereen weet dat ze...
0: Dat weet iedereen. Ja, en af toe schrik je er ook, dat hoort er ook bij. En af en toe schrik je er ook wel een beetje van.
1: Ja, omdat je het niet verwacht eigenlijk.
0: Je verwacht het niet. Ja, wij weten het. En als je het programmaboekje hebt gelezen, veel mensen weten het wel, maar je schrikt toch altijd wel een beetje van wat is er aan de hand. Want ze gaan door de stad.
1: Ja,
0: dus je denkt, er is wat aan de hand in de stad.
1: Maar, uiteraard. Ja.
0: Nee, het is gewoon DVD. En dan hebben ze nadien gewoon die estafette. En dat deden geloof ik 13 teams aan mee.
1: Oh, dat is best wel veel eigenlijk.
0: Ja, best veel. Ja. Dus eigenlijk was het ook heel erg leuk.
1: Ja. Ja. En we gaan naar de zaterdag. Hadden we weer een grote markt.
0: Weer een grote markt. En weer een groot zwemmelfestival. Ja, dat is al het grootste van Noord-Nederland. En ik heb me laten vertellen dat het eigenlijk op de ranglijst van Summer Festivals Nederland in de top 3 staat. Nou,
1: zo.
0: Dat vind ik nogal wat.
1: Ja.
0: Heb ik gehoord. Hè? Ik weet dat niet zeker, maar dat is mij onlangs verteld. Ja. Dus dat is nogal wat. Dat we dat wel bereiken hier in Harlingen.
1: Wat mij opviel, dat er waren een aantal groepen die hadden complete verkleedpartijen erbij.
0: Ja,
1: die zagen er echt fantastisch uit. Ja.
0: Ja, ze hoort het ook. Ja. En het is heel erg feestelijk ook.
1: Ja. Ja, ik had het idee dat dat meer was dan voorgaande jaren. Dus liever met parasolen.
0: Nee, het is het aantal bands is vergelijkbaar. Alleen de ene band is wat meer uitgedost dan de andere.
1: Ja,
0: dat zal een verschil zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel heel bijzonder wat ze eruit slaan, hè? Letterlijk.
0: Ja, ja. Nou ja, en dan hebben we de open dag, wat we nog steeds open dag noemen, op de Willemshaven. Ja, dat was ook weer helemaal vol en druk. En daar kun je alleen maar tevreden over zijn.
1: En als we nog eens terugkijken naar het verleden, hè, dan gebeurde dat bij de visserijhaven en zo. Maar dit is niet minder.
0: Nee, zeker niet. Nee, het is anders.
1: Ja,
0: het grote voordeel van de Willemshaven is dat het veel dichter op de stad zit. Dus je hebt eigenlijk één groot evenemententerrein in Harlingen. En je kunt het veel, veel leuker inrichten in feite. En we kunnen daar ook wat meer tijd voor nemen om het in te richten. Want de visserijhaven had wel het entourage van visserschepen. Maar dan konden wij pas vrijdagavond beginnen met opbouwen.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk heel kort dag.
1: Ja.
0: En eigenlijk het meeste gebeurt er pas op zaterdagochtend. Maar ja, het is gewoon werkterrein. En als er wat gebeurt, dan moeten we ook ruimte maken.
1: Uiteraard, ja. Nee, maar dit is keurig opgelost, hoor. Voegt zich wel wat aan toe, hè? De fototentoonstelling van Oud-Harlingen en zo. Dus.
0: Ja, dat zit allemaal. Het is allemaal eigenlijk wat compacter geworden. En dichter op de stad. Dus je merkt ook dat die gang heen en weer ook druk is over de haven, over het havenplein. Dus daar kan je eigenlijk alleen maar heel erg tevreden over zijn.
1: Ja.
0: We hebben noodgedwongen die keuze moeten maken. Hè? Want we konden niet meer terecht in de vishal. Dus daarom zijn we toen de tijd uitgeweken naar de Willemshaven. Maar eigenlijk is dat een hele goede beslissing geweest om dat zo te doen.
1: Ja.
0: Maar ik wil er even terugkomen. Want de kijkdozen. Want dat vond ik ook wel even iets aan ding.
1: Even op die bij de havenbrug stonden. Ja.
0: Ja,
1: dat is heel bijzonder.
0: Dat was echt heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: En dat is ook wel iets om trots op te zijn dat we dat hier hadden. Want ik weet van Hugo de Avesties dat ze het aantal bezoekersaantallen hebben ze geturfd. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat ze tussen 8 en 10.000 mensen daar hebben ontvangen.
1: Zo.
0: En dat vind ik echt heel erg veel.
1: Dat is veel, inderdaad.
0: Maar dat betekent ook, weet je, de bezoekersstromen, hè, van tussen binnenstad en haven, havengebied.
1: Ja.
0: Maar dat heel veel mensen daar belangstelling voor tonen.
1: Ja.
0: En dat was ook echt wel heel mooi. Heel educatief ook.
1: Ja, zeker.
0: Heel educatief ook.
1: Goed, s'avonds hadden we natuurlijk weer een prachtig vuurwerk. Ondanks het regen is het toch gewoon door kunnen gaan.
0: Het ging gewoon door. Ja. Ja.
1: En de zondag werd afgesloten met Amsterdamse middag. Wat was het precies?
0: Of nee, wij hadden de salsa rondom het Raadhuisplein.
1: Ja.
0: Okay. En, we hadden nog de skiele clinics. Dat was op de haven, Wilmshaven. En we hebben het afgesloten met de visserijdagendienst. Dat doen we bij goed weer op het Havenplein. Maar de organisatie van de dienst die vond dat daarvoor te slecht weer. Dus het is uitgeweken naar de Grote Kerk.
1: Ja.
0: En daarmee was eigenlijk de visserij daar beëindigd.
1: Ja. Ja, kortom, we hebben weer een fantastisch feest gehad. Ik
0: geweldig.
1: Denk dat het voor jullie echt wel voor het hele bestuur ook heel goed voelt.
0: Ja.
1: En dan ook weer de kracht om door te gaan volgend jaar.
0: Absoluut. Ja, nee, als je dit soort dagen zo kunt organiseren, het verloopt allemaal zo goed. Dat motiveert dat alleen maar om het nog mooier te maken.
1: Zeker, zeker weten.
0: En daar beginnen we binnenkort weer mee.
1: Ja, nou, we blijven het volgen, Jules. Helaas, ik hoorde de eindtour al. We moeten stoppen, want we hadden nog wel een uur door kunnen gaan samen. Maar goed, wie weet, komt dat nog eens. We houden jullie in de gaten. Mocht er weer nieuws zijn voor volgend jaar, laat het weten.
0: Ik kom op de lijn, Albertus.
1: Oké, bedankt.
0: Oké, jij ook bedankt.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd. Vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giezenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen.

0: zitten alweer in het tweede uur van Afslag Harlingen. Wat gaat die tijd toch snel? We gaan zo dadelijk praten met Henk-Jan Cornelissen. Die komt met actueel nieuws, dus dat wordt best wel even spannend. We hebben straks nog een gesprek met Jep Twijnstra. Die gaat ons vertellen over kunst. En dan wel kunst, een kunsttentoonstelling in het Entrepotgebouw. Heel interessant. Natuurlijk komt Jelle Boy er nog weer even langs en die gaat ons vertellen wat we van weer kunnen verwachten. En ik heb een gesprek met Clara Waldhausen. Ja, ja, dat gaat over biologische huidverzorging. Heel interessant allemaal. En natuurlijk wordt alles weer omlijst met muziek. Erik, wat staat er klaar?
1: Ik heb Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.
2: Goedemiddag.

0: Nou, tot zover even deze muziek. Want ik kondigde net Henk-Jan Cornelis aan, want die heeft actueel nieuws.
1: Ja, Albertus, ik heb actueel nieuws. Het was dinsdag 1 september, was het 50 jaar geleden dat jij begon bij de ziekenomroep.
0: Ja, dat klopt.
1: Een jubileum.
0: Als je dat weet, jongen.
1: Ik krijg wel eens wat influisters, zeg maar. En ik denk van, dit is nou een mooi moment om Albertus eens even in het zonnetje te zetten. De ziekenomroep, 1 september 1976. 76, ja. Hoe jong was toen?
0: Toen was ik, nou moet ik even snel rekenen, 17 of 18 jaar.
1: Hoe oud ben je nou?
0: Ik ben nou 69.
1: Kijk, dan was 19.
0: 19, ja, toch. Tuurlijk, ja, heel makkelijk, ja.
1: Nou ja, ik zeg maar wat, maar 19 jaar.
0: Ja.
1: Hey, de ziekenomroep anno 1976. Neem ons eens even met in die tijd.
0: Nou, die is begin dit jaar is die ontstaan door Charlie Jongma. En het toeval wil dat ik Charlie een keer tegenkwam in het ziekenhuis.
1: Hmm.
0: Want toen was ik weer over. En toen zei Charlie, waar kom je vandaan? Nou, even een interviewtje, bla bla bla. En na het gesprek, ik zei, goh Charlie, wat is dit eigenlijk leuk, jongen. Zo'n ziekenomroep.
1: Ja.
0: Nou, is het wat verdijdenkast er wel bij, jongen? Nou, zo is komen.
1: En had je af en die tijd met de radio?
0: Ja, altijd al. Ik maakte vroeger al bij mijn thuis al radioprogramma's en zo boven met bandrecorder. Dus ik vond dat niet leuk.
1: Wat was die een voorbeeld? Waar mocht je ook graag naar luisteren?
0: Nou, toen het is de Radio Veronica natuurlijk.
1: Ja. Dat was toch spannender dan het saaie Hilversum, zeg maar.
0: Maar kijk, dat radiowerk in het ziekenhuis was natuurlijk totaal wat anders. Hè? Want het was niet alleen achter de microfoon zitten, maar je had ook contact met de patiënten.
1: Ja.
0: Voor elke uitzending gingen we langs de patiënten. Dus we wisten ook precies wie naar ons zaten te luisteren.
1: En hij is natuurlijk ook vervelende dingen met maakt.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Heel verdrietige dingen eigenlijk. Maar dat heeft me wel vormd in mijn leven. Dat mag ik wel zeggen, echt.
1: Ja.
0: Het was heel bijzonder.
1: Ik ken bijvoorbeeld Lies Kasper.
0: Ja.
1: Die zat daar ook bij. Was Greetje Haarsma toen al beneden met de bloemen?
0: Ja, wij Greetje zaten wel eens koffie te drinken. Die had daar toen een winkeltje in de hal met bloemen.
1: Ja, die had ook wel een radiozender beginnen kan. Want die had ook allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden natuurlijk.
0: Ja, nee, we waren als medewerkers van de ziekenomroep waren we echt betrokken. Ook met personeel en zo.
1: Hoeveel programma's hadden jullie in de week?
0: We hadden 3 vaste programma's, maar die werden ook allemaal herhaald.
1: Oké.
0: Dus dat was
1: vertelde wel, eens wel dat jullie hadden ook nog een programma in een van die dagverblijven.
0: Ja.
1: Met live muziek en dat mooie programma's binnen maakt, zei jou.
0: Dat deden we dan op het dagverblijf. Was dat heel bijzonder trouwens hoor. Als er dan weer iets was in de stad of zo, dan probeerden we daarop in te haken. En het publiek mocht dan blijven zitten. De bezoekers, zou ik maar zeggen. En dan hadden we een uitzending van 's avonds 7:30 tot 8:30. Dat was maar een uurke. Maar we hadden altijd ontzettend leuke dingen in dat programma. Ik herinner me nog de eerste fiets die kwam op elektrisch. Had ik Jaapje Huizen vraag van Kester er iets komen te vertellen.
1: Ja.
0: Nou, dat wilde hij graag. Nou, de lift ging open. Wij zaten op het dagverblijf. En dan komt Jaapje aan fietsen, weet je. Dat soort dingen.
1: Kester, kon je nog wat collega's bedenken die van Waleer?
0: Nou ja,
1: Piet van Heesen
0: natuurlijk. Jannie Helfrich, die is al ontvallen en zo. Dan hadden we Petra, Gerard Frick, vroeger onze oud-leraar van de Leo.
1: Nee, dat is jouw leraar.
0: En kortom, ik krijg visite. Hey.
1: Nou, dat is altijd leuk, toch? Visite.
0: Heel bijzonder, ja.
1: Op zo'n heugelijke dag.
0: En dan hebben we toch weer de ziekenomroep en dan komt Marlies en Tineke binnen.
1: Ja, maar Charling Jongma, leraar van de basisschool, hè, zeg maar uit Middelum, het ook weer een rol speelt bij RSH. Want maak even een overstapje van de ziekenomroep naar Radio Stad Harlingen.
0: Dat was in die periode, toen was ik net even stop bij de ziekenomroep. Ik had het daar 17 jaar deed, want toen had ik dus, ik was weer even aan het leren, wat anders en zo. Maar ik kon het niet laten. Dus wat gebeurde dus nu en dan viel ik dan in voor Frans van Erkel. Die had een jazzprogramma bij RSH toen het is.
1: Ja.
0: En dan nam ik het programma op of zo. Dus ik heb nooit helemaal loslaten.
1: Nee, Frans werkte bij jou?
0: Ja, ja.
1: Bij de Bruna. En die zei natuurlijk, Albertus, wil je me even vervangen?
0: Zo ging het, ja.
1: Ja.
0: En dat vond ik hartstikke leuk om te doen.
1: En toen verder bij RSH?
0: Nou ja, op een gegeven moment toen kwam ik in meteen gesprek en zo weet ik nog van, we willen eigenlijk wel een leuk muziekprogramma. Zo, Erik, wat voor die. Nou, dat hebben we dus ook oppakt.
1: Een bijzonder muziekprogramma met bijzondere mensen.
0: Ja, dat zeker, ja.
1: En met een bijzondere naam. Nou, dat heette Aaf.
0: Aaf, ja. Arnold Bultus en Frans Hoekstra zaten erbij. Dat deden we met z'n drieën.
1: Ja, Albertus, Arnoud en F van Frans Hoekstra.
0: Precies, dat werd dus Aaf.
1: En Bulthuis had jazz. Hoekstra die had...
0: Die deed meer rock and roll, hè? Jaren 50 en zo. En ik zat dan meer in de blues. En de Zydeco, Tex-Mex, dat soort dingen. En... Dat doe ik nou met andere mensen. Dan Frans Hoekstra. André Hoekstra.
1: Ja.
0: Dirk Hoekstra, die is er nog steeds bij natuurlijk.
1: Ja, en het heet nu Roots.
0: Roots.
1: Met Anita Damsla. Ja. Nou Albertus, het is ook vandaag een bijzondere dag. Want Douwe bist degene die zeg maar de televisietak van Omroep Zeeland van Afslag-Harlingen het opent op kanaal
2: 47.
1: Nou heb ik even gekeken thuis en ik vond het, niet om te zeuren, want het is hartstikke mooi in beeld gebracht. Maar die ramen hierachter zijn blauw en dit is niet groen, maar dat is blauw en het is allemaal nog wat troebel.
2: Ik
1: stel ook even Marlies voor, Marlies van Bon, collega van Afslag Harlingen, Doeren van der Hoek, die zit in een resort om nog knapper te worden. En jouw allerliefste vrouw, Tineke van der Meulen. Maar ze heet tegenwoordig Tineke van der Plaats. Nou, jongens, dames, leuk dat je hem er binnen.
2: Ja, toch, hè?
1: Tineke, ja, wat zeggen willen de microfoons? Oh, Tineke zei het
2: niet. Tineke zei het niet. Ding biedt niet.
1: Marlies.
2: Nee, we zeiden van, we moeten er wel even bij stilstaan. Dus we hebben even iets leuks voor je bedacht. Als cadeautje en als herinnering aan 50 jaar radio maken. En die willen we je nou even overhandigen.
1: Zo. Als jou dat nou willen doen, Marlies, aan die kant. Dan komt er misschien ook leuk in beeld. En het is gewoon even een aardigheidje. En Marlies, die is even crea-wea geweest.
3: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
3: En minimaal, nou, 50 jaar is een eind, maar nog jaren doorgaan.
4: Nou, het zeker.
3: Kijk eens aan.
4: Hartstikke mooi.
3: Alsjeblieft.
4: Schitterend, hartstikke mooi.
1: Misschien goed. Nog even in de camera voor de kijkers thuis, Albertus. Ik weet niet welke camera dat we hebben. Er staat op dit prachtige schilderij, jubileum 50 jaar radiomaker. Nou,
4: hartstikke mooi. Wat leuk. Ja, ik heb hem hoor.
1: Goed. Dat is leuk voor in een wc. Als Tineke dat wil natuurlijk.
4: Nee, zal niet.
2: Een ereplaats.
1: Albertus, die radio, want ik denk dat ik zo stoppen moet, of niet? Want de titus denk ik om. Zeg maar ja hoor.
4: De volgende gast die komt 20 over.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we nog even deur met jou welnemen. Dat hele radio maken is natuurlijk wel veranderd. Oh, dat radiostad Harlingen, waar ze er nog voorzitter van was.
0: Hè? Ja, steeds eigenlijk ongedwongen. Ja, nee, gedwongen eigenlijk. Er viel steeds een voorzitter af. Door ziektes, overlijden, noem maar op. Mm. En toen werd steeds wist dat overnemen. Dat heb ik ook wel deed of zo. En eigenlijk een beetje te lang eigenlijk toen het iets. Want ik zat in het programmaraad en ik deed dat er nog bij.
1: Smoordruk.
0: Toen kwam die verandering dat we moesten fuseren en zo.
1: Ja.
0: En dat was wel een...
1: Vond je dat vervelend?
0: Ja, dat was een heftige tijd. Omdat het niet altijd in dank werd afgenomen door iedereen. Hè? Want iedereen wie RSH zou houden zoals het was. Maar dat kon dus echt niet meer. En dat werd ons dan wel eens wat kwalijk genomen en zo. En op een gegeven moment vond ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik zit toen eigenlijk bijna helemaal stoppen met de radio. En toen heb je me eigenlijk een beetje overhaald van deur aan. En stopte me met die voorzittertoestand.
1: Ja.
0: En ik weet nog wel dat Wout Gerstel zei van ik neem het wel van die over. Dus,
1: nou, in ieder geval dat traject hebben we ook gehad. Het is nu Omroep Zeeland.
0: Ja.
1: Wat we er ook van vinden.
0: Ja, het is...
2: Uiteindelijk wat ik ervan vind. We moeten samen deur. En we gaan op naar een mooie toekomst. De televisiebeelden, zoals we zeiden. Dat is een testopname. Dus, als het nog niet helemaal lekker loopt, synchroon loopt het nog niet helemaal. Maar weet je, ze binnen een oefenfase. Daarom was er ook nog geen rugbaarheid aan geven. Dat doen wij dus wel. Ja. Want wij vinden het alleen maar fantastisch en hartstikke leuk.
1: Oh,
2: en
1: wat praat even voor jezelf. Want ik ben hier komen in 1990 en Albertus is...
2: Ja, jij bent een beetje vastroefd.
1: Wij zijn radiomakers.
2: Ja, dat is ook zo. Maar weet
1: en jou mag graag.
2: Jij mag graag
1: shinen voor de camera.
2: Ja, vooral dat. Ja, nee, maar als je ziet, het ziet er gewoon heel goed uit. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dat je, nou, je samen een mooie toekomst en weer mooie programma's maken mag. Nou, en Afslag Harlingen is daar een onderdeel van. Dat is toch prachtig?
1: Ze is ook altijd zo lekker positief. Ja, nou, hoor ze maar lief. We missen
2: daar hou ik van.
0: De eerste uitzending begon trouwens leuk op de tv, hoor.
2: Oh, ja?
0: Ik had een gesprek met twee brandweerlieden, want die willen graag vrijwilligers hebben. Ja. En op een gegeven moment, ik zat te praten en ik zei niks meer.
4: Wie stemt je helemaal weg?
2: Ja, ik hoorde het en ik zag het. Ja.
1: En ik was bezig met beginnen te douchen en dan hoorde ik twee keer Pussycat.
0: Ja, toen zei
2: ja.
0: Ik zei, Erik, stap even in de plaat, stap even in de plaat.
2: Ja, dat is live radio, dat is het mooiste wat er is. Ja.
4: Dus dan haak ik de volgende gast en die begon ook te hoesten.
1: Dus dat, nou, dat is ook heel bijzonder.
4: Ja, dat was heel
1: maar
4: bijzonder.
1: Marlies had het net over nog 50 jaar, dan bist 109.
2: Oh, wel, het kan.
1: Tegenwoordig kan dat met al die hulpmiddelen. Er is veel veranderd in al die jaren, denk ik al.
0: Zeker weten. Ja, we kennen er nog wel uren over praten. Dat is niet wat
1: maar is het allemaal sneller worden? Is het? Probeer eens u te leggen wat er veranderd is.
0: Wel, de ziektenomroep, hè, en als ik dan dat vergelijk met RSA, we hadden een totaal andere functie. In die periode had niemand nog een computer. Niemand had nog tv bij het bed of zo. Dus wij waren echt...
2: Toegevoegde waarde,
0: inderdaad een mooi woord. Om mensen op de hoogte te houden van bepaalde situaties in de stad. En dat vond ik het mooie van toen. En we gingen ook langs de patiënten en dan vroegen we van, nou, wat leeft er en zo. We hebben het een keer gehad, toen was het 1979, dat zware sneeuwval.
1: Ja, ja, ja, zeker.
2: Oh ja.
0: Familie kon niet komen. Dus wat deden wij? Wij zochten contact met familieleden.
2: Och,
0: die konden
2: dan
0: via de radio konden dus praten met de patiënten.
1: Dat was toch heel
2: bijzonder. Dat is toch een prachtig moment, Han. Ja.
1: Marlies, waarom ben jij niet hier bij de radio komen?
2: Nou, ik ben 33 jaar geleden was ik bij de ziekenomroep komen.
0: Met Jannie Helfrich nog, toch?
2: Met Jannie Helfrich nog.
1: Oh, je bent wel... Oh, sorry.
2: Ja. Ondergetekende heeft dat ook. Hoeveel jaar hebben we gedaan totdat we stopten?
0: Ja.
2: En toen zeiden ze van, nou, komen wij Radio Stad Harlingen.
1: Ja.
2: En toen zei ik, ja, mijn lieve Schattenbout, hier heb ik alles geconcentreerd in het ziekenhuis. Dus je ging langs de patiënten even een praatje maken en weer een bolle over het jaren, want weer nek vriezen in het huis. Maar weet je, en dan vroeg je van, hey, wat wil je horen? En dan had je tussen het middagpauze en de avondpauze bezoek, had je de gelegenheid om een uur muziek, verzoekplaatprogramma te draaien. En dat was hartstikke leuk. Maar toen dat ophield, denk ik, ja, maar waar haal ik mijn verzoekjes vandaan? Want toen was er nog niet WhatsApp en toen had je nog geen mail.
1: Toen hadden we Nico Tinga.
0: Ja, Nico.
2: Ja.
1: Van de Harlingen Courant. Ik hoor in mijn linker en mijn rechteroor dat we moeten stoppen.
2: We gaan stoppen.
1: Albertus, Marlies die doet even het laatste woord, maar ik wens jou nog heel veel mooie radiojaren toe.
2: Nee, dankjewel. Hoor, ik doe helemaal geen laatste woord. Ik wens jou sowieso nog heel veel mooie radioprogramma's toe. We luisteren heel graag naar je. En we houden sowieso contact, want ja, Amsterdam Harlingen blijft ook gewoon bestaan. Sowieso. En dat is ook ontzettend leuk.
0: Nou, fantastisch bedankt voor dit initiatief. Het ontroerde me een beetje dat jullie hier zomaar binnenkwamen om mij te feliciteren met dit item. Dus
2: ons doel is bereikt.
1: Zo is het.
2: Super.
0: Dankjewel.
2: Hey.

0: Down in the Boobdrags. Dit is jeugdsentiment voor ons, Jet.
1: Jazeker.
2: Echte oude klassieker.
0: Dus zo is het, ja. Tegenover mij zit niemand minder dan Jet Twijnstra. Welkom in de uitzending, Jet.
1: Ja, dankjewel.
0: Komende week dan hebben wij weer een tentoonstelling in het Entrepotgebouw.
1: Ja.
0: En met name een kunsttentoonstelling.
1: Een kunsttentoonstelling, inderdaad. Beeldende kunst. Er is van alles te zien. Het is een expositie van Kunstsociëteit Zielt uit Harlingen en de beroepskunstenaarsvereniging FRIA.
0: Die werken samen dan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Het is bijna traditie dat we om het jaar gezamenlijk een expositie organiseren.
0: Ja, want ik herinner me dat je wel eens eerder bij ons bent geweest.
1: Ja.
0: En dat was dan ook in het Entrepotgebouw?
1: Ja, het is nu de vierde keer dat we het samen doen. 2018 was het in het Entrepot. 2022 was het in de loods van De Holland.
0: Ja.
1: En 2024 was het in het Entrepot en nu weer in het Entrepot.
0: Ja, ja. Er wordt veel tentoongesteld, is de bedoeling. Er doen veel mee. Hè?
1: Ruim 50 kunstenaars doen er mee.
0: Ja. Het grote verschil van een reguliere tentoonstelling is dat hier ook iets gekocht kan worden, toch?
1: Er is een expositie, dat kan je zeker kopen, het werk wat tentoongesteld wordt. Maar we hebben een aparte afdeling en dat is dan kleintje kunst. Of op zijn Engels affordable art.
0: Mooi woord.
1: Ja, dat is dan werk. Dat is maximaal 30 centimeter. En het is maximaal 100 euro.
0: Oké, okay, dus daar zit een limiet aan dus eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus dat is gewoon, als je veel schilderijen en andere kunstwerken zijn, denk ik. Ja, dan zit je zo misschien op 1000.
0: Ja.
1: Euro of zo, 500.
0: Ja.
1: En voor een smalle beurs kun je toch iets leuks kopen.
0: Ja, maar ik denk inderdaad dat je op deze manier wel mensen over de streep trekt.
1: Ja, het is een hele investering. En kun je beginnen met iets kleiners.
0: Ja, ja. Wanneer gaat het precies beginnen?
1: De expositie is 11, 12 en 13 september.
0: Dus volgende week eigenlijk.
1: Ja, vrijdag, zaterdag, zondag. En het is dan open van 11 tot 5.
0: En is dat gratis entree?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nog even over de deelnemers. Hè? Zijn er ook dingen waarvan je zegt, daar moet je zeker even bij kijken? Of nieuwe zaken? Of zijn het dezelfde deelnemers weer van voorgaande jaren?
1: Nee, er zitten ook wel nieuwe mensen bij. Zeker, er zijn zeker nieuwe mensen bij. En als voorwaarde hebben we gesteld dat iedereen werk laat zien wat niet eerder is getoond in het Entrepot, zou ik maar zeggen.
0: Stel, ik heb ook een prachtig schilderij gemaakt. Mag ik daar zomaar tussen gaan staan? Of moet ik lid zijn van de...
1: Ja, je moet lid zijn van Zielt of van FRIA.
0: Ja,
1: Het is echt door de beide groepen, verenigingen georganiseerd. En ze investeren daar ook in.
0: Ja, en ik neem ook aan dat de kunstenaars zelf ook aanwezig zijn.
1: Om zoveel mogelijk
0: te lichten.
1: Ja hoor, zeker. Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, er zijn natuurlijk ze posten die je van alles kan vragen.
0: Ja.
1: En wij van de organisatie lopen daar rond.
0: Dus, en het is van 's morgens?
1: Het is van 11 tot 5.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en het thema is apropos. Want dat bekt zo lekker.
0: Ja, Entrepot in een Entrepotgebouw.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, leuk, een mooi initiatief.
1: Ja.
0: Leuk dat dat terugkomt.
1: Ja, wij zijn ook heel blij. De samenwerking gaat ook goed. Zien met z'n tweeën als verenigingen kun je elkaar dan ook sterken.
0: Ja, want er gebeurt nogal eens wat, hè?
1: Nou, het is dus om het jaar.
0: Ja, nee, maar ook wat jullie doen met de stichtingen en dergelijke. Ik neem even de atelierroute en dat soort zaken.
1: Ja, en soms nog een speciale tentoonstelling.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus nee, maar dat...
0: Is Harlingen nou een kunststad?
1: Ja, vind ik wel. Er wonen veel kunstenaars hier. Ja. En ik denk dat het ook is de sfeer en het wat.
0: Ja.
1: Wat inspireert.
0: Zeker, zeker. Nou, ik ben er eigenlijk achter gekomen in mei. Toen hadden we dus hier regelmatig elke week...
1: Ja, iemand, klopt.
0: Leeft dat hier allemaal in Harlingen? Ja. Woont u hier in Harlingen? Dat soort dingen. Dus dan heb je wel een andere kijk op de situatie.
1: Dat weet je soms niet half.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, en er komen ook, lijkt het wel, steeds nieuwe kunstenaars hier wonen. Ja.
0: Alleen maar goed.
1: Ja, toch? Vind ik wel. Ja,
0: goed,
1: zeker.
0: Nog even volgende week vrijdag.
1: Zaterdag en zondag van 11 tot 5 in het Entrepot.
0: En de toegang is gratis.
1: De toegang is gratis.
0: Nou, heel veel succes en ik hoop dat er weer heel veel luisteraars op afkomen.
1: Ja, ik hoop het ook. Ja,
0: bedankt voor je inzet.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Goedemiddag Jelle.
2: Goedemiddag Albertus.
1: Nou Jelle, als ik nu naar buiten kijk, jongen, hier schijnt de zon. Ik weet niet hoe het bij jou is in Opende.
2: In Opende, daar schijnt ook de zon, maar in de loop van de ochtend hebben we nog wel een bui gehad. Ik kan je al vertellen, afgelopen week was het ook wisselvallig. En die wisselvalligheid die houdt voorlopig, houdt die nog wel even aan. Toch moet ik jou ook vertellen dat het vandaag toch wel geleidelijk aan beter wordt. Want vanuit het zuidwesten komt er een hoge drukgebied naderbij. Ja. Dat hoge drukgebied dat onderdrukt als het ware de buienactiviteit. Dus de verwachting voor vanmiddag is dat af en toe de zon schijnt. In eerste instantie kan er nog wel een bui of een buitje vallen. Maar later vanmiddag dan blijft het overal droog. De west-noordwestenwind die trekt er stevig aan. De west-noordwestenwind die is matig tot vrij krachtig. Gemiddeld windkracht 4 tot 5. Op de eilanden daar is die zelfs krachtige windkracht 6. En ondanks de vele wind is het toch niet echt koud. We hebben vanmiddag een maximale temperatuur van een graad of 20.
1: Ja, op zich niet verkeerd qua temperatuur.
2: Nee, op zichzelf niet verkeerd. Nee, die temperatuur die is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Alleen het weerbeeld, dat wil niet helemaal meewerken.
1: Nee, jammer eigenlijk, hè? Want we hebben wel eens een mooie nazomer gehad in het verleden. Maar het kan nog natuurlijk.
2: In het verleden hebben we wel eens een mooie nazomer weer gehad. Maar ja, de situatie ligt er nu even anders voor. Ja.
1: Zou het nog kunnen omslaan, denk je, de laatste weken van september?
2: Dat zou kunnen, maar de eerste week van september gaat dat niet lukken.
1: Nee.
2: Laten we eerst even kijken naar vanavond en vannacht. Want vanavond en vannacht dan schuift het hoge drukgebied naar het zuiden van ons schuift naar het oosten. En daardoor hebben we vanavond en vannacht flinke opklaringen. Nou, het blijft droog. De wind die gaat in kracht afnemen. En we krijgen ook nog een frisse nacht. Want de temperatuur die daalt naar een graad of 8.
1: Oh, dat is een heel verschil.
2: Ja, dat is een heel verschil. Maar morgen heb je ook weer een verschil in temperatuur. Want dat hoge drukgebied, dat schuift door naar het zuidoosten. En door die ontwikkeling gaat de wind uit de zuidelijke richting waaien. En daarmee wordt dan weer relatief zachte lucht aangevoerd. Morgen hebben we in eerste instantie flink wat zon. En dan gaat de temperatuur oplopen tot 21, 22 graden.
1: Zo, nou dat klinkt toch positief?
2: Ja, dat klinkt heel positief. Alleen het is wel zo, morgen flink wat zon. Maar in de namiddag en in de avond en nacht, dan passeert er een hele zwakke storing. Dus in de namiddag, dan komt er vanuit het westen toch weer geleidelijk wat meer bewolking. Uit die bewolking zou ook een bui of een buitje kunnen vallen. Ja, en de vooruitzichten die blijven toch wel wat wisselvallig. Maandag, dat is ook wat onbestendig. We zitten maandag trouwens nog wel in die zachte lucht. Dus ja, dat kan een temperatuur opleveren van maximaal 24 graden. Alleen het weerbeeld dat geeft bewolking, dat geeft af en toe zon. In de loop van de ochtend dan zou er ook weer een bui of een buitje kunnen vallen. En in de avond dan komt die frisse lucht vanuit het westen in actie. En dan is er opnieuw kans op een regen- of onweersbui, Albertus.
1: Oh jee, ja, ja.
2: Ja, en de rest van de week, dinsdag, woensdag en donderdag, dan trekt er een depressie over Schotland naar Scandinavië. Nou, ook dan hebben we weer een combinatie van bewolking en zon. Nou, op elke dag dan valt er wel een enkele bui. Ja, en vrijdag dan ligt er alweer een nieuwe depressie klaar. Dus ja, dan hebben we waarschijnlijk ook weer de passage van een zone met regen. En de temperatuur, dus maandag zoals ik zei, dan hebben we nog wel een redelijke warme dag met 24 graden. Maar de rest van de week moeten we doen met 18 en 19 graden.
1: Ja, het is zoals het is. Het is niet anders.
2: Nee, het is zoals het is, inderdaad. Nou ja, Manlies die zegt van moeder aarde heeft dorst. Nou, we zijn er nog lang niet wat dat betreft. En de warmte die is wel aanwezig. Dus volgende week blijft het ook groeizaam weer.
1: Ja, nou, dat is dan het positieve ervan. Toch?
2: Dat is inderdaad positief, ja.
1: Ja, ja. Nou Jelle, we zijn weer helemaal op de hoogte.
2: Nou, graag gedaan.
1: En ik hoop dat je volgende week er weer bent. En dan misschien met wat gunstiger.
2: Zoals het nu staat, dan ben ik er volgende week weer. En dan hoop ik dat ik wat positievere berichten heb.
1: Ja. En anders, het is niet anders, zeggen we dan maar weer.
2: Nee,
1: zo
2: we
1: is
2: kunnen
1: het
2: er niks aan doen.
1: Nee. Jelle, mag ik je vriendelijk bedanken?
2: En, ja, graag gedaan.
1: Graag tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Oké, hoi.
2: Doei.

0: Volgens mij was dit Buddy Holly.
1: Ja, Every Day.
0: Dat is een oudje al, hè?
1: Zeker.
0: Ja, inderdaad. Goed, we gaan verder met het volgende onderwerp. Van wannenplant tot gevoelige huid. Met die slogan zoekt Sky een Hallinger huidverzorgingsmerk dat deze zomer is gelanceerd. 50 lokale testers die een nieuw gezichtsherum willen testen. Laten we eerst maar eens even voorstellen. Wie is Clara Waldhuizen? En wat is Sky?
2: Ja, goedemorgen. Dankjewel voor de uitnodiging. Clara Waldhuizen is een Nederlander die in Duitsland en Amerika is opgegroeid. Vandaar mijn accent. Mijn moeder is Friesin. En ik heb gewoon heel veel chemie gehad vroeger voor mijn vak. Dat ik uitoefende als restaurator.
0: Ja.
2: En ik ben in 2017... heb ik besloten om een opleiding te doen voor, in het Engels heet het Organic Skincare Formulator.
0: Dat is
2: een
0: 4-jarige opleiding. Kort vertellen wat dat precies inhoudt?
2: Ja, dat is een opleiding die eigenlijk jou kennis maakt met de huid. En je leert gewoon hoe de huid werkt, wat de lagen van de huid zijn. En vervolgens gaat het over hoe de huid gezond kan worden, zeg maar. Met biologische huidverzorging, organic. Hè?
0: Ja, ja.
2: Dus de idee is, de huid is het grootste orgaan van het lichaam. Maar het laatste orgaan die eigenlijk de voedingsstoffen die je inneemt als je eet, krijgt. Dus eigenlijk heeft het heel veel zin om dan goed spul te smeren. Dus een olie dat biologisch is en rijk is aan vitamine, aan mineralen, aan andere stoffen. En zo leer je eigenlijk tijdens de opleiding hoe je dan je huidverzorging maakt. En ik heb gekozen voor huidverzorging dat eigenlijk op dit moment alleen maar olie is. Omdat ik voor de gevoelige huid huidverzorging maak. En dan hoef je eigenlijk geen conserveringsmiddel te gebruiken. Want schimmel en gist en bacteriën en al die dingen waarvoor je dus conserveringsmiddel moet gebruiken, wat best wel hard is voor de huid, groeit niet in olie. Dus dat is heel fijn. Olie oxideert wel. Dus je kan het niet zo lang op de plank laten liggen. Maar het is wel een heel mooi product. En het wordt ook opgenomen in de huid onmiddellijk, omdat de huid zelf ook allerlei soort olies heeft, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus.
0: Ja, dat klinkt heel interessant. Je hebt gekozen eigenlijk voor een onderzoek via de wadden, hè? Wadden, zei je eigenlijk?
2: Ja, ik heb in 21 ben ik met de hond op de Noorderpier geweest in Harlingen. En ik keek om me heen en ik dacht, jeetje, daar zijn zoveel planten die hier groeien allemaal. In de zee, de verschillende zeewieren, maar ook op de basaltrotsen, maar in het groen, overal. En wat als ik deze planten onderzoek naar hun eigenschappen voor goede eigenschappen voor de huid? En daar heb ik een Waddenfonds aanvraag voor gedaan.
0: Yeah.
2: Daar was ik ook hier bij Radio Zilt voor, toen ik het gekregen heb. En ik heb 3 jaar lang onderzoek gedaan. Eerst de planten geïdentificeerd. En vervolgens gekeken naar die stoffen die daarin zitten. Door literatuuronderzoek. Ik werk ook bij de Universiteit van Amsterdam. Dus ik kon dat hele bibliotheek daar goed gebruik van maken.
0: Ja, yeah, dat snap ik, ja. Yeah.
2: En zo heb ik een aantal planten gekozen en daarmee maak ik dus huidverzorging.
0: Ja, precies. Want je zegt eigenlijk, hè, de bepaalde planten die groeien dan daar, maar die moeten ook beschermd worden door de natuur zelf.
2: Juist.
0: En daar ben je toch min of meer begonnen, hè? Daar startte jouw onderzoek, toch?
2: Het startte om eerst te identificeren en dan te kijken wat zou je kunnen gebruiken. En ik was eigenlijk heel naïef. Ik dacht eerst van, ik kan die planten identificeren. Ik haal gewoon die stoffen eruit. Van de planten die hier in het wat zijn. En helaas is dat, alles is beschermd natuurlijk voor al die vogels en de natuur die daar is.
0: Yeah.
2: Dus daar heb ik me enorm in vergist. Dat leer je natuurlijk ook als je met zoiets bezig bent.
0: Ja, ja.
2: En dus heb ik ook nog heel lang geduurd voordat ik diezelfde soort stoffen, dus de blauwe zeekool en de zeevenkel en zeeaster, verschillende zeewieren enzovoort, voordat ik die kon vinden. En die heb ik wel allemaal. Ik probeer ook in het kern gewoon, duurzaam is natuurlijk zo'n woord waar iedereen gebruik van maakt, maar ik probeer gewoon heel erg goed over na te denken over de natuur, over het planeet, over onze impact op de planeet. Dus daarom heb ik ook gekozen om zoveel mogelijk in Europa in te kopen, zeg maar. Ja. En alles wat ik in Afrika, bijvoorbeeld zeeboter en cacaoboter, dat zijn hele mooie boters waarmee ik ook mijn balm maak, balsem. Dat is allemaal fair trade. En daar wordt heel goed gekeken. Ik bijvoorbeeld de zeeboter, dat haal ik van Ghana. En dat is allemaal vrouwenbedrijven, kleine vrouwenbedrijven die dat verzamelen en maken. En zo probeer ik gewoon zo bewust mogelijk eigenlijk.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Ja. Nu heb je dus een aantal producten op de markt gebracht, hè? En daar wil je graag testers voor hebben. Mensen die dat willen gebruiken.
2: Ja.
0: En mijn radiocollega die zit hier ook bij. Dat is Marlies. Fijn dat je nog even terug wilde komen.
3: Ja.
0: Jij bent ingegaan op de uitnodiging eigenlijk. Hè?
3: Ja, ik vroeg aan Clara van wat voor testpersonen heb je nodig? Kun je nog eentje 60-plusser erbij gebruiken met een aantal kreukels? En dat mocht en dat kon. Dus sinds een week ben ik een beetje bezig. Maar ik moet nog zelf het ritme krijgen van... Ik moet een spul op mijn gezicht. Ik gebruik dat spul nooit. Ik ben er zo slecht in. Maar ik probeer het nu inderdaad elke dag even erop aan te brengen. En ik moet zeggen, het voelt wel lekker.
2: Goed zo.
3: Met een dagcreme heb ik wel eens dat mijn huid een beetje opgesloten voelt. Benauwdig voelt. Maar heb ik met deze niet.
2: Nou, wat goed.
3: Dus het is wel lekker. Het is wel aangenaam.
2: Ja.
3: Dus ik vraag me alleen af, heb je dat ook voor de rest van mijn lijf? Want,
2: nou, ik ben bezig. Sommigen hebben misschien ook al op Harlingen Boeit gewoon het gelezen in de Harlingen Courant. Ik heb ook heel veel e-mails al binnengekregen. En vorige week stond ik op de Visserijdagenmarkt. Daar heb ik ook veel papier gezet. En daar heb ik ook jou gezien.
3: Ja, ja.
2: En daar heb ik jou een kleine test gegeven. Dus degene die zich ingeschreven hebben en die denken van... Oh, het is al gestart. Nee, het is nog niet gestart. Het was even een introductie. En ik ben iedereen aan het mailen en alles nog aan het doen. Ik zoek nog wel mensen die een beetje de jeugd. Met een beetje onzuivere huid en zo. Ik heb namelijk allemaal nichtjes en neven die mijn spul heeft geprobeerd. En die de huid daarvan is heel erg opgeklaard.
3: Kijk.
2: En dat wil ik nu verder testen.
3: Zeg maar. En de jeugd, ik vraag even hoor. Hoe jong jeugd wil je hebben?
2: Ja, ik denk dat een beetje de acne en de onzuivere huid komt met de hormonen. Dus ik denk zo van de 13 tot 25, zoiets.
3: Oké, want we hebben dus ook kleinkinderen die hebben van die bultjes op hun armen.
2: Ah.
3: En door een allergie of zo, geen idee, maar die hebben ook van alles al uitgeprobeerd.
2: Mijn volgende product wordt een body oil. Dus dan zoek ik weer testers. En natuurlijk zijn die testers die daar nu al zijn, die zijn welkom. Maar er zijn ook altijd nieuwe mensen welkom.
0: Maar stel dat er nu weer luisteraars zijn die zeggen van... Goh, ik wil dat eigenlijk ook wel, hè?
2: Ja.
0: En die moeten dan contact met jou opnemen?
2: Ja. En ik heb 50, ik ben heel streng geweest voor mezelf. 50 mensen. En ik heb allerlei soort groepen gemaakt. Zo de 60 plus. Voor de rijpere huid, zeg maar. Maar ook mensen met rode huid of jeukende huid. Nou, acne-achtige. En niet echt acne. Ik wil ook niet zeggen dat mijn huidverzorging helend is. Of een medicinale waarde heeft. Maar die planten, onze westerse medicijnen, komt ook uit de plantenkunde van daarvoor.
0: Ja.
2: Dus die hebben gewoon stoffen die de huid ondersteunen in alles. De gezondheid, zeg maar, van de huid ondersteunen.
0: Ja.
2: Dus zo.
0: Maar goed, er is iemand, dus meerdere, die nemen dus contact met jou op.
2: Ja.
0: Dan zeggen ze, zou ik er geschikt voor zijn? Dan moet je natuurlijk die huid als het ware keuren. Of tenminste, je moet... Ja,
2: ik
0: ziet het in oogopslag, denk ik wel.
2: Ik vraag aan hen wat soort gevoelige huid hebben ze. Want de test... Kijk, voor een normale huid is het een prima product.
0: Ja.
2: Maar omdat ik ook juist voor de gevoelige huid ondersteunend wil zijn... zoek ik juist ook mensen die daar mee zitten.
0: Ja.
2: Als je dan... je inschrijft, dan wordt het wel ook wel een beetje een strenge 28 dagen. Hè?

0: de Noorderpier gelopen en je hebt daar planten en wat daar groeit. Dat heb je onderzocht. Kun je ook die planten, zeg maar, soort van in een kweekbassin zetten? Dat je zegt van nou, ik heb op de Noorderpier heb ik een stuk waar ik het zelf kan kweken. Ja. Wat, net zoals ze dus de vissers erop uitgaan om te vissen en garnalen eruit halen, vul maar in. En in Zeeland hebben ze van die mosselbanken die ze dan inzetten. Ja. En wat ze laten groeien en wat ze later weer kunnen oogsten. Ben je daar ook al mee bezig?
1: Ja, ik heb vooral ook gekeken in het netwerk van de Waddenzee.
0: Ja.
1: Waddengoud ook. Om te kijken, wat is er al? Je hebt Rijsselbergen. Mike? Nee. Ik weet even niet in voor.
0: Een meneer.
1: Een meneer op Texel en die kweekt zeesla.
0: Okay.
1: En daar heb ik uitgebreid mee gesproken. Waar ik tegenkwam, en ik heb boeren in Oosterbeerum die biologisch zijn, die zouden ook willen proberen, zeg maar, iets testjes te doen. Dus ik heb de bereidheid om het hier te doen, is er. Alleen de infrastructuur. Dan ga je komkommerkruid bijvoorbeeld kweken. Daar heb ik ook met Siep van de Pluktuin in Wijnaldum gesproken.
2: Ja.
1: Want dat hebben zij ook daar. Maar dan moet je die zaden hebben. En dan moet je dat oogsten. En dan moet je die kleine zaadjes moet je zien te scheiden van de rest van de plant. En daarna moet je het persen. Je moet het drogen. En daarna moet je persen.
2: Heel bewerkelijk.
1: Er heel veel stappen in.
2: Ja.
1: En daarom ben ik begonnen om eerst eventjes andere leveranciers te vinden. Ja. Zo dicht bij de Waddenzee mogelijk. Dus ik ook mijn Duindoorn uit Duitsland langs de Waddenzee en noem maar op. Maar dat is een langtermijnvisie die
2: dat
1: ik heb.
2: Geloof,
1: dat wordt
2: ja.
1: nog een project. Ja.
2: Heel proces. Ja. Ja. Zeker. Ja.
0: Maar heb jij dan thuis ook een soort van laboratoriumkamer of zo? Ja, precies. Want hoe stel ik mij dat dan voor? Witte jas aan en dan microscoop.
1: Die foto in de Carlinge Courant, dat heeft Joachim bij mij in het lab genomen.
0: Ja. Oh ja.
1: En het is een bijkeuken, zeg maar. Of het was een rommelhok van 8 vierkante meter. Dat is heel klein.
0: Ja.
1: Maar mijn man die heeft het helemaal omgebouwd. Hij heeft nieuwe muren gemaakt. We hebben allemaal nieuwe meubels. En er zit nu een microbiologische oven. En een grote roerapparaat. En allemaal dingen die ik nodig heb, zeg maar. Om die te maken. Twee ijskasten. Heel veel glaswerk en noem maar op.
0: Ja, fantastisch.
1: En daar maak ik het, ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
2: Het is heel interessant allemaal. Ik vind het bijzonder.
0: Kun je ook nog mannen gebruiken?
1: Zeker, zeker. Het enige is, kijk, ik wil ook niet stimuleren dat mensen per se smeren. Want als je gezonde huid heeft, een man heeft super gezonde huid. Hij hoeft ook niet te smeren.
0: Kijk.
1: Dus je hoeft niet, als je huid gewoon goed is, dan is dat ook niet nodig. Alleen als je droge huid hebt, extreem droge huid hebt. Bijvoorbeeld, ik heb ook mijn balsam, dat noem ik een rescue balm. Omdat het gewoon een beetje een SOS is voor schaafplekjes, voor ruwe ellebogen, voor nagelriemen, voor je lippen. Ik probeer ook multipurpose producten te maken die meer dan één doel dient, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Omdat ik geloof dat kan. Het hoeft niet elk potje voor één ding, maar.
0: Vroeger hadden wij Haarlemmeroli.
2: Ja.
0: Was ook overal goed voor.
2: Was overal goed voor, ja.
0: Nee, wat goed.
1: Ja. Groene zeep is ook zo'n voorbeeld.
2: Ja. Goed, nou, je hebt ons heel veel duidelijk gemaakt. En we blijven je natuurlijk wel even volgen, hè, van hoe dit allemaal gaat lopen.
1: Heel leuk.
2: Dus mocht er nieuws zijn, laat het ons even weten. Dan nodigen we je weer uit.
1: Goed. Doe ik.
2: En jij ook nog verder succes.
0: Dankjewel.
2: Hè? Jij bent al bezig.
0: Ik ben al bezig. Dus maar dan bedenk ik me, dan moet ik nu dus alvast een foto maken. Want
2: eigenlijk
0: straks
2: wel.
0: Heb ik het natuurlijk al 2 weken gespeerd. En dan begin ik dan met de test. Dan is dat niet eerlijk.
2: Nee, dat is ook
0: dus wel. Dan ga ik straks nog even met Clara overleggen.
2: Ja,
0: komt goed.
2: Clara, bedankt. En nogmaals heel veel succes.
1: Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Oké. Okay.

0: Ja, ja, dat was een oudje. Mad About The Boy.
1: Jenna Washington.
0: Zo is het. Volgens mij hoor ik in de verte de eindtune al.
2: Nee, nog niet.
0: Oh, dat meen ik. Nee. Nou goed, maar in ieder geval, we gaan wel afkondigen. Het is bijna tijd. We zitten erop. Ja, het zit er weer op. We hebben 2 uur lang kunnen luisteren naar Afslag Harringen. Hele bijzondere uitzending. Zeker voor mij ook. Ik werd ontzettend verrast dat ze nog even gedacht hebben aan het feit dat ik 50 jaar radio heb gedaan. En als ik daar even aan terugdenk, dan denk ik, jee de mine, waar blijft de tijd? Henk-Jan Cornelissen. En ja, jij belde me van de week al op. En zei, ja, ik heb even tijd nodig in jouw programma. Actueel iets. Nou ja, ik denk, ja, wat zal het zijn? Nou ja, het kwam wel goed uit. En heeft Marlies ook ingeschakeld. En jullie kwamen hier samen met Tineke heel onverwachts binnen. Deed me echt wel wat. Nogmaals, bedankt ervoor. In ieder geval wil ik Erik natuurlijk bedanken voor de techniek vandaag. Greetje die zorgde voor de koffie. En ik hoop nogmaals dat u genoten hebt van de onderwerpen die we hadden. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Xpert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Xpert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitnessapp Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Een buitenmatige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom bij Ziltemiddag van zaterdag 5 september 2026. Vanmiddag hoor je het laatste nieuws en sport uit jouw regio. Deze middag volgen we twee bekerwedstrijden. We houden je op de hoogte van Zwaagwedstrijd tegen Verruut en SC Vraneker tegen FC Harlingen. En we hebben ook muziek deze middag. Dit zijn Armin van Buuren en Kensington.

Dit is Ziltemiddag op Omroep Zilt. Je hoort de muziek van Bente en Mo als geen ander. En daarvoor ook nog Armin van Buren samen met Kensington en Henning Pai. Zo, goedemiddag en welkom bij Ziltemiddag van zaterdag 5 september 2026. Vanmiddag hoor je het laatste nieuws en sport uit jouw regio. Deze middag volgen we twee bekerwedstrijden. We houden je op de hoogte van Zwaag-Westeinde tegen Verruut en SC Vraneke tegen FC Harlingen. En dat is de derby van deze middag. Piet Schaaf doet verslag van Zwaag-Westeinde tegen Verruut. En Erik Sandberg doet verslag van SC Vraneke tegen FC Harlingen. En beide wedstrijden beginnen om 14:30. En volgende week zaterdag, dan staat mijn naam helemaal in het teken van punkrock. Dan vindt de allereerste editie plaats van Werkplaats. Het punk- en rockfestival voor liefhebbers van rauwe sounds, pure energie en stevige live optredens. Mijn collega Josse Kuiper van Zilte Vrijdag sprak met Auke Grijma van de organisatie. Hij vertelt zometeen wat je allemaal kunt verwachten van deze eerste editie. En er zijn nog kaarten te koop, dus zometeen hoor je daar meer over. Ja, deze middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en schijnt de zon regelmatig. Het wordt maximaal 18 graden. En dit is Queen met... I'm the Invisible Man.

0: break my heart.
1: Dua Lipa en Break My Heart hier in Zilt en Middag op Omroep Zilt. Volgende week zaterdag staat mijn naam helemaal in het teken van punkrock. Dan vindt de allereerste editie plaats van Werkplaats Live. Het punk- en rockfestival voor liefhebbers van rauwe sounds, pure energie en stevige live-optredens. Jossie Kuiper van de Zilte Vrijdag sprak met Auke Grijma van de organisatie. Hij vertelt wat je kunt verwachten van deze eerste editie.
2: Ja, we hebben 4 bandjes. Wel wat van het iets hardere segment. We eindigen met Wodan Boys als headliner. En daarvoor spelen Taxi Taxi, een Groningse band. Fit, een band uit Utrecht. En Zeewolf uit het beeld van Friesland.
3: Oké, dat is ook echt wel lokale bands uit het noorden. En hoe ben je er zo bijgekomen om dit festival te organiseren?
2: Ja, dat gaat denk ik een paar jaar terug. We gingen altijd met een vaste groep naar diverse festivals en concerten. En dan vaak ook over de provinciegrens heen. Omdat je hier in Friesland gewoon voor het segment wat wij goed vinden iets minder hebt. Dus dan vlieg je toch wel gauw naar of een Utrecht, Amsterdam. Maar ook wel naar Werchter in België. En toen zijn we ooit een keer op het idee gekomen. Ik denk op een camping van Werchter van joh. Waarom organiseren we zelf niet zoiets? En dat groepje wat er toen bij was, dat zei dat is wel wat. Locatie was een ding. En ik denk dat het anderhalf jaar terug of een jaar terug. Zijn mijn vader, want die was ongeneeslijk ziek. En die zei van joh, die loods van mij die wordt straks niet meer gebruikt. Als je dan toch nog een locatie zoekt, dat die zat ook bij dat originele groepje die bedacht had dat het best wel een goed idee was. Die zat erbij en hij zei, gebruik dit dan. Vanuit dat initiatief is, of vanuit dat idee, is dat nieuw leven ingeblazen. En volgende week is de eerste editie van Werkplaats een feit.
3: Ja, dus zo kan het heel snel gegaan. En hoeveel mensen kunnen er in de loods aanwezig zijn?
2: Ja, richting de 350, 400 mensen.
3: En hoeveel tickets kan men nog aanschaffen?
2: We zitten nu ruim over de helft op het gebied van het aantal tickets. Het gaat de laatste weken wel hard ook. De reportage die we met jullie gedraaid hebben, die heeft daar echt wel voor gezorgd. Dus ik zou ook zeggen, koop vooral deze week nog je kaarten. Er is ook deurverkoop trouwens nog mogelijk. Dus voor degene die last minute beslissen, ook op basis van het weer of wat voor omstandigheden dan ook. Ze kunnen nog een kaartje halen, maar het geld wel vol is vol. Dus we zitten ook echt wel aan die max van richting de 350 mensen.
3: Ja, je zei net al het heeft ook met je vader te maken, hè, als je dit festival doet, ook op die locatie.
2: Klopt.
3: Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Hij was natuurlijk, hij had kanker en hij had altijd een bouwbedrijf. Hij was al aan het afbouwen. Hij liep ook tegen de 65 aan en was aan het afbouwen. En hij was altijd nog in die loods bezig. Dat vond hij gewoon hartstikke mooi om nog te doen, om ook te bouwen, aan te werken aan dingen. Vorig jaar is hij gestorven in oktober en het mocht niet meer zo zijn, ook niet dat hij bij het eerste festival was. Maar we hebben wel ook gezegd, noem het altijd de werkplaats. Daar heeft hij zelf heel veel mooie dingen gebouwd, of er zijn heel veel mooie dingen ook bedacht. En vandaar ook de naam Werkplaats waar we mee gekomen zijn. Dat er nu ook gewoon bands zijn die we toch ook wel als talentvol achten. En dat die daar ook verder kunnen bouwen aan hun naam. En ook dat ze daar hele mooie dingen kunnen maken samen met het publiek.
3: Ja, en ook een deel van de opbrengst gaat ook naar Kika, toch?
2: Ja, klopt. Het was hij zelf vorig jaar op deze tijd, eigenlijk precies een jaar geleden, volgende week. Dus dat was 13 september. Hebben mijn oom en een neef, die hadden een idee om nog een soort van afscheidsfeest voor hem te organiseren. En we hebben toen ook opgeroepen van om uit de kosten te komen, doen we een donatie. En alles wat overblijft gaat naar een door mijn vader genoemd goed doel. En hij zei, wat mij overkomt, dat is niet best. Maar hij vindt het nog veel erger als het kinderen overkomt. Dus vandaar ook dat hij zei, we brengen het naar Kika, we doneren het aan Kika. En ook dit jaar hebben we gezegd van, mocht er iets overblijven, dan zullen we dat aan Kika doneren.
3: Nou, het is hartstikke mooi omdat jullie dat ook zo doen.
2: Zeker, ja.
3: En dan, waar kan men tickets aanschaffen?
2: Ja, op de site van Werkplaats, dat is www.werkplaats.live. En daar kan je vrij snel door naar het ticketmenu en daar kan je de tickets aanschaffen.
3: En dan tot slot, zijn jullie van plan om meer editie van het festival te gaan organiseren?
2: Sorry, wat zei je?
3: Zijn jullie van plan om meer edities te organiseren van het festival?
2: Ja, Ja, dat is het idee wel. Daarom benoemde ik ook de eerste editie, maar zeker niet de laatste. We willen ook volgend jaar gewoon weer iets kwalitatief goed neerzetten. En dan gaan we met volle overtuiging voor.
0: Dit is

Het is 1 minuut over half 2, zaterdagmiddag 5 september 2026. Mijn naam is Mark Ettinga en je luistert naar Ziltemiddag op Omroep Zilt. Zometeen nemen wij het nieuws van afgelopen week even door. Er is onder andere nieuws over boerenprotesten in Leeuwarden. Dat was afgelopen woensdag bij het provinciehuis in Leeuwarden. En ik heb ook nieuws over een nieuwe leiding, waterleiding tussen Sint-Anne en Franeker. En dat wordt ruim 14 kilometer lang. Nou, je hoort daar zometeen meer over. Na Jennifer Lopez en Waiting for Tonight.

0: Scouting for Girls. En het is Ain't a Love Song. En daarvoor ook nog Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Je luistert naar Omroep Zilt met Ziltemiddag voor deze zaterdag. En we nemen even het nieuws van afgelopen weken door. Vanuit verschillende delen van de provincie Friesland zijn boeren afgelopen woensdag met hun trekkers onderweg geweest naar het provinciehuis Leeuwarden. Zo'n 20 trekkers reden vanuit Bolsward in een optocht via Dronriep richting Leeuwarden. Bij de rotonde in Dronriep stond de politie klaar om te voorkomen dat de trekkers de A31 op zouden gaan. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De boeren volgden hun route via de parallelweg richting Marsum. Bij het provinciehuis kwamen boeren uit de hele provincie samen voor een protest tegen het stikstofbeleid. In Leeuwarden werden verschillende verkeersmaatregelen genomen om het protest in goede banen te leiden. En het Wetterschip wil een nieuwe persleiding aanleggen tussen Sint-Anne en Franeker. Met een lengte van ruim 14 kilometer wordt het een van de grootste leidingen van Friesland. De rioolwaterzuiveringen in Franeker en Sint-Anne zijn naar vervanging toe. Volgens het Wetterschip is het financieel aantrekkelijker om het rioolwater rechtstreeks naar Franeker te laten stromen. Dat betekent waarschijnlijk dat de zuivering in Sint-Anne op korte termijn wordt gesloten. De leiding volgt niet overal de kortste route. Zo worden onder meer archeologische plekken ontzien. Op andere plaatsen gaat de leiding dwars door percelen. Het Wetterschip moet daarom in gesprek met meer dan 40 landeigenaren. En elk jaar liggen de grachten en sloten in Sint-Anne vol met eendekroos en dikke laag groene drap die ervoor zorgt dat er te weinig zuurstof in het water zit. Dat kan grote gevolgen hebben voor vissen en ander waterleven. Ook Gerald van der Boom van Plaatselijk Belang is er klaar mee. Hij vindt dat de gemeente Waterhoeken en het Wetterschip nu eindelijk met een oplossing moeten komen.
1: Vorig jaar verliep het ontzettend moeizaam. Mede omdat wij net in Plaatselijk Belang kwamen, hebben we denk ik misschien 4-5 mailtjes naar het Wetterschip gestuurd. Mede naar aanleiding van de brief. Er stond ook een contactpersoon in. Geen enkele reactie. 4-5 keer ook gebeld. Ook geen reactie. Ja, uiteindelijk is het Wetterschip verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water hier. Contacten met de gemeente zijn overigens wel goed. Alleen, het Wetterschip moet het oplossen. Ja. Maar nee, hier zit geen stroming in. We hebben in juli van dit jaar hebben wij een brief gestuurd naar de Wetterschip. Met de vraag van jongens, pak de problematiek aan. Nou, eindelijk kwam ook mede dankzij jullie kwam er een reactie van Wetterschip. Die komen binnen enkele weken met een reactie samen met de gemeente. Alleen ja, voor de lange termijn schijnt er geen oplossing te zijn. Voor de korte termijn ja, zou ik willen voorstellen, maak net als vorig jaar gebruik van het bedrijf Lagerveen en maak die vaart weer schoon. Voor de korte termijn zou dat de beste oplossing zijn. En dan hoop ik in ieder geval dat er genoeg druk wordt gezet, ook vanuit de gemeenteraad, want ook die stellen inmiddels vragen, werd ik over gebeld, dat er straks ook een structurele oplossing komt.

0: Veo of de Kunst. En Retour Sneek hier op Omroep Zeelt. Erik Zandberg doet verslag van de SC Vraneker tegen FC Harlingen in de bekerpool. En hoe verloopt de wedstrijd op dit moment?
1: Nou, we zijn nu iets meer dan een kwartiertje onderweg. Het is nog 0-0. En as we speak, nu is er een corner voor Harlingen. Dus die neem ik zeker even mee. Jesse Mulder, die neemt die corner. Nou, de lange mannen staan, of lange mannen, zoveel hebben we er niet. Max staat er aan en nu gaat die bal, denk ik. Oh ja, ik zou zeggen, hij gaat naar Remco Zandberg. Maar die krijgt hem net niet, want zijn weggededigd. En nu is het Daan Mulder. Daan Mulder die bal wegpoesten naar Remco Zandberg in de hoek. En die probeert hem, denk ik, voor te trekken. Ja, dat gaat lukken. Oh, jongen, dat was een hele goede kans. Want hij is er toch een

voor op Midden-Hogeveen. En die kant de bal in plaats van dat hij hem in het doel komt. Want dat was echt een levensgrote kans. En zo zijn er een paar kansen geweest al over en weer. Iets eerder, na 10 minuten, was er ook een doorbraak van Remco Sandberg. Die op links doorging en die bal voortrok op Mark Beuken. Die vrij voor de keeper stond, alleen een schoot over. En net daarna kwam er een soort scrimmage voor de goal van Harlingen. Van Vraneker, Wessel Roorda, die ook bij Harlingen gespeeld had overigens. Die schot op goal, die pareerde de keeper goed. En daarna was het een beetje een soort hotse knotse voetbal. Maar twee keer toe door en een speler en door de keeper zelf, Nick, kon die bal weggewerkt worden. Dus het is een beetje gelijkwaardige wedstrijd. Ik kan niet zeggen dat Hallingen of Vraneker beter is. Het is wel een werkvoetbal. Ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte. En dat is goed. En nu is er een kansje. Nu is er een kansje voor. Oh ja, maar ik zou zeggen. Maar Jos Scheffer die geeft die bal aan Nick Hogeveen, die trekt hem door naar Remco. En die kruipbal kon hij net niet bijkomen. En ik moet even goed kijken. Nu komt er een vrije trap. Een vrije trap op de rand 16 voor Harlingen. Dus Harlingen is een beetje aan het drukken op dit moment. De laatste 2 minuten zijn echt wel voor FC Harlingen. Aan de zijkant van de 16. Dus het is echt, 6-7 meter van de achterlijn af. Dus echt rand 16. Ietsje 20 meter misschien. Remco Sandberg en Jesse Mulder staan er beiden bij. Hij zou in één keer kunnen. Er staat een tweemansmuurtje. Ik denk dat Jesse hem gaat nemen. Maar in principe kan Remco ook mee. Nee, Remco Sandberg gaat hem nemen. Remco Sandberg die gaat ervoor. Keeper zegt nog even, of de strijd zegt nog even een muurtje wat er achter hem. En hij fluit nu. En nu gaat hij ervoor in. Hij draait zich. Ah! Oh, hij draait er. Oh, hij draait er net. Die vindt de eerste paal. Keeper kan hem net nog pakken. Maar hij liet hem los. En als ze even attenter waren, was het nou 0-1 geweest. Maar ja, is niet gebeurd. Dus Jesse Jaasma, ook ex-FC Harlingen, die heeft de bal uiteindelijk toch. En die kan die bal weer in de wedstrijd brengen. Nou, zo huppelt het spel een beetje heen en weer. Laatste minuten waren echt voor FC Harlingen. Werd wat sterker. Maar het is nog steeds 0-0. En we zitten ongeveer in de 20e minuut.

0: Milo en You Don't Know hier op Omroep Zilt. Piet Schaaf doet verslag van de bekerwedstrijd Zwaagwesteinde tegen Verrut. Hoe verloopt de wedstrijd?
1: Nou, we zijn inmiddels 24 minuten bezig. En het weer Verrut wat in de 12e minuut een heel goede aanval hier oerjocht. We hebben even telen dat ook om. En die looide de bal weer om op Mark Polsja. En toen weer de koud kuntje van Mark om die 1-0 te maken. Daarna had Verrut wel een licht overwicht gewoon. Maar nu weer kijk de kranten van de Zwaagwesteinde. En dat resulteert in een penalty. En die wordt nou zo de nummer 10, wat die nam. Bertie Boomster zit op goal. Die beziek hier die bal uit de goal te ranselen. En we zien wat er gebeurt. En die bal wordt er gewoon heel beheerst in zitten. Dat betekent dat het hier nou 24 minuten 1-1 is. En het is, wat in de opstelling voetbal staat te blijven. Ik niet van voetbal. Dus de voetbal is voor jou hoor. Het krijg je 1-1 ongeveer. En ze proberen de BB's steeds weer de kastjes te zien. En dit is natuurlijk in de 24 minuten een domper. Dat je de vlak na 24 minuten die 1-1 valt. Ze zullen nog zich gewoon herpakken, maten. Maar wat ik bedenk me van een meisje, want ik zie zelf een letter hier. Het is voetbal degelijk, de voetbal is rustig. En het is, ja, zonde van deze, deze penalty nou. Maar gewoon, we hebben nog een hele eind te gaan. En het is, na 24 minuten is het 1-1 bij Zwaagwesteinde Verrut.

0: Dit is Omroep Zilt met Ziltemiddag. Zometeen meer verslag van de bekerwedstrijden. Je hoort ze van Piet Schaaf en Erik Zandberg. En ook zo dadelijk op Omroep Zilt, muziek van Ed Sheeran. Omroep
1: Zilt. Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek. Zilte middag. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom terug bij Ziltemiddag voor zaterdag 5 september 2026. Deze middag volgen wij twee bekerwedstrijden in het voetbal. We houden je op de hoogte van Zwaagwesteinde tegen Verut en SC Vraneke tegen FC Harlingen. Het is de derby van deze zaterdagmiddag. Piet Schaaf doet verslag van Zwaagwesteinde tegen Verut en Erik Sandberg doet verslag van SC Vraneke tegen FC Harlingen. Op dit moment is de eerste helft bezig en je hoort zometeen meer verslag hier op Omroep Zilt. Na Ed Sheeran en Justin Bieber. Dit is I Don't Care.

0: Ed Sheeran en Justin Bieber. En I Don't Care, hier op Omroep Zilt. We doen deze middag verslag van onder andere de wedstrijd SC Vraneke tegen FC Harlingen. De wedstrijd is om 14:30 begonnen. Je zei dat het een gelijkwaardige wedstrijd is. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, het is nog steeds het geval. Het is wel zo, ik moet eerlijk zeggen, dat Vraneke ietsje geteriger is dan Harlingen. Harlingen leidt iets meer balverlies dan Vraneke. Maar net was er weer een corner voor FC Harlingen. Nou, dat was best wel weer gevaarlijk voor het doel van Vraneke, van Jesse Jaarsma. Maar uiteindelijk kwam er niks uit. En nu is er een kansje voor Jort Scheffer. Jort Scheffer die zit bij de randsessie, maar die probeert 1-2. Die moet tussen twee man in. Ja, je moet niet even te veel doen om die bal te krijgen. Maar nou is het, dat Jort van Harlingen, van Vraneke, dat is vecht wel hoor, dat vecht wel. Die vecht precies, dat is een twee man helemaal rond. Hij krijgt ook applaus, maar hij krijgt een vrije trap mee. Eerst werd er gekeken of er voor de regel toegepast werd. Nou ja, wat ik zeg, het is wel vechtvoetbal, maar het gaat ook ergens om. Het is tenslotte ook een stadsdeur van het VC en die altijd wel iets met elkaar te hebben natuurlijk. Dus er was één grote kans voor FC Harlingen, van FC Vraneke nog een keer. Was een misverstand op het middenveld en de speler van Vraneke die kon zo doorlopen. Maar was het gelukkig onze keeper, Nick, die standby was en op de 5 meter schoot die man, maar hij hield hem alsnog. Dus anders was het inderdaad een 1-0 geweest. En ja, dat zijn eigenlijk de grootste wapenfeiten van de laatste minuten. En het is nu, kijk, het is 14:50 bijna, maar ze zijn er later. Dus het is 35 minuten onderweg nu. En nu is het Wessel Roorda die een beetje rand 16 die bal een beetje zit te pielen. En dat is wel gevaarlijk, want het is een gevaarlijke spits. Hij geeft hem af van de nummer 11 middenvelder. Nou, dan zijn er nu wat er toch wel heel veel spelers van Vraneke, doelmond van Harlingen. En die nummer 7, de rest buiten van Vraneke, ja, die speelt een goede wedstrijd. Daar hebben ze wel houdende keren mee. Zowel de middenvelder Nick Hogeveen als achterin Gideon. Die houden keren hebben. Want dat is een celjochie. En die houdt er ook van om mensen te passeren. En dat geeft natuurlijk altijd wel diepte. En dan als je de achterlijn haalt, ja, dan kan je in ieder geval nooit buiten spel staan. Dus dat is altijd wel lastig. Maar nu is het Jesse Jaarsma die tussen twee man in de bal naar Nick Hogeveen probeert te krijgen. Maar ja, Nick Hogeveen had dat niet begrepen. Dus dat zijn die kleine dingetjes die nog niet echt ingeslepen zijn in dit elftal. Als dat een beetje goed loopt, ja, dan kunnen ze er zo doorheen snijden. Maar op dit moment nog steeds 0-0. En we hebben nog 10 minuten te gaan bij Vraneke tegen Harlingen.
0: Oké, dankjewel Erik. Dan horen we zometeen meer verslag van de bekerwedstrijd SC Vraneke tegen FC Harlingen. Dan hoor je zometeen ook nog Piet Schaaf bij de wedstrijd Zwaagwestijnen tegen Verruut. Je hoort zometeen hoe de wedstrijd daar verloopt. Het is zaterdagmiddag 5 september 2026. Het is deze middag op steeds meer plaatsen droog. De zon schijnt regelmatig. Het wordt maximaal 18 graden. Mijn naam is Mark Ettinga. Dit is Omroep Zilt met nu de kleischijf van deze.

0: Kleischijf van deze week hier op Omroep Zilt. We doen live verslag van twee bekerwedstrijden, waaronder zwaagwedstrijden tegen Verhuurd. Daar zit namens Omroep Zilt Piet Schaaf. De laatste keer dat we bij jou waren stond het nog steeds 0-0. Is dat op dit moment ook de tussenstand?
1: Toen ik in Verhuurd weer stand al 1-1, want Verhuurd ging in de 12e minuut de 1-0 maken. Zo, Mark Polstaan, nou een onval waarbij Evert Zelinga de bal heel goed voorzetten. En in de 24e minuut weer de penalty van zwaagwedstrijden. Die zwaardig van de 1-1. En Fruit had het er nog heel goed oppakt. Het begin van hele mooie kansen. In eerste instantie Mark Polska. Die kortstutsen waren. Alleen nog op de keeper al kwam. En de keeper kwam als winnaar. Uit de match. En Glickenoy wie het. Martijn Hoekstra. Die ik op een links heel veel goed kortstutsen waren. Vroeg Gerko Tom de Boer. En daar weer de keeper. Ik de winnaar in dat duel. Maar correct, op het moment dat ik hier in uitschoring kom, is het een onval waarbij Mark Polstra, Jelmer Naarwijn ongespeeld. En Jelmer die helpt verwoest uit in de kwarte hoeken. En dat bescheurt op dat moment de 2-1 van Fruit. Ja, en wat ik op dit moment zie, Fruit voetbalt gewoon heel degelijk. Hulp tot de positiewisseling. En ja, voor de meesten die het voordat hier Fruit zien hebben. Er zit wat naar je naam in. We willen doorspelen. We hebben dit met Dirk Boomsma op goal staan. Sander de Boer is nog steeds geblesseerd. Achterin staan Gerke Tom de Boer. Op Rosachter, Menne, Langhout en Erik Kat centraal. En dan hebben we links Evert Auken. Dan hebben we centraal in middenveld Harm Schuitmaker, maar Tycho de Groot. En aan de zijkant staan dan Martijn Hoekstra en Jelm Naarwijn. Voor de dieptegang. En dan gaat het in Evert Zelinga en Mark Polstra. Ja, en dit is het iets ander systeem dan we voor de hier voetballen. En dus kijk, ja, het is verdiend wat je hoort. We zien het, ik zie de voetbal, ik zie hem weer niet. De boer die op de rechterkant de bal vrij speelt. Ja, en dan ben je verdiend heel rustig op te bouwen. Daardoor is het dit moment heel goed. En ja, dit was de eerste goal weer een goede goal. Die tweede goal weer heel goed. En we zijn nu richting het rustsignaal. En ik denk dat Fruit die mooi een 2-1 voorsprong rustig zil.
0: Oké, dan komen we zometeen naar de rust weer bij je terug in de tweede helft van de wedstrijd zwaagwedstrijden tegen Fruit. Dankjewel nu voor Piet voor deze zaterdagmiddag. Zometeen Ilse de Lange, Good to You. Na deze van Janet Jackson.

0: Ilse de Lange en Good to You hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. We doen deze middag verslag van twee bekerwedstrijden in het voetbal. We houden je op de hoogte van Zwaagwedstrijden tegen Verrutte en SC Vraneker tegen FC Harlingen. Piet Schaaf doet verslag van Zwaagwedstrijden tegen Verrutte en Erik Sandberg doet verslag van SC Vraneker tegen FC Harlingen. Nou, op dit moment is het rust bij beide wedstrijden. Zometeen de tweede helft en dat hoor je natuurlijk hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. En dan volgende week zaterdag staat mijn naam helemaal in het teken van punkrock. Dan vindt de allereerste editie plaats van Werkplaats Live. Het punk- en rockfestival voor liefhebbers van rauwe sounds, pure energie en stevige live optredens. Josse Kuiper van Zeelte Vrijdag sprak met Auke Grijpma van de organisatie. Hij vertelt wat je kunt verwachten van deze allereerste editie.
1: Ja, we hebben vier bandjes. Wel wat van het iets hardere segment. We eindigen met Wodan Boys als headliner. En daarvoor spelen Taxi Taxi, een Groningse band. Fit, een band uit Utrecht. En Zeewolf uit het beeld van Friesland.
2: Oké, dat is ook echt wel lokale bands uit het noorden. En hoe ben je er zo bijgekomen om dit festival te organiseren?
1: Ja, dat gaat denk ik een paar jaar terug. We gingen altijd met een vaste groep naar diverse festivals en concerten. En dan vaak ook over de provinciegrens heen. Omdat je hier in Friesland gewoon voor het segment wat wij goed vinden iets minder hebt. Dus dan vlieg je toch wel gauw naar of een Utrecht, Amsterdam. Maar ook wel naar Werchter in België. En toen zijn we ooit een keer op het idee gekomen. Ik denk op een camping van Werchter van joh. Waarom organiseren we zelf niet zoiets? En dat groepje wat er toen bij was, dat zei dat is wel wat. Locatie was een ding. En ik denk dat anderhalf jaar terug, of een jaar terug, zei mijn vader, want die was ongeneeslijk ziek. En die zei van joh, die loods van mij, die wordt straks niet meer gebruikt. Als je dan toch nog een locatie zoekt, dat die zat ook bij dat originele groepje die bedacht had dat het best wel een goed idee was. Die zat erbij en zei, gebruik dit dan. Vanuit dat initiatief is, of vanuit dat idee, is dat nieuw leven ingeblazen. En volgende week is de eerste editie van Werkplaats een feit.
2: Ja, dus zo kan het heel snel gegaan. En hoeveel mensen kunnen er in de loods aanwezig zijn?
1: Ja, richting de 350, 400 mensen.
2: En hoeveel tickets kan men nog aanschaffen?
1: We zitten nu ruim over de helft op het gebied van het aantal tickets. Het gaat de laatste weken wel hard ook. De reportage die we met jullie gedraaid hebben, die heeft daar echt wel voor gezorgd. Dus ik zou ook zeggen, koop vooral deze week nog je kaarten. Er is ook deurverkoop trouwens nog mogelijk. Dus voor degene die last minute beslissen, ook op basis van het weer of wat voor omstandigheden dan ook. Ze kunnen nog een kaartje halen, maar het geld wel vol is vol. Dus we zitten ook echt wel aan die max van richting de 350 mensen.
2: Ja, je zei net al het heeft ook met je vader te maken, hè, als je dit festival doet, ook op die locatie.
1: Klopt.
2: Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Hij was natuurlijk, hij had kanker en hij had altijd een bouwbedrijf. Hij was al aan het afbouwen. Hij liep ook tegen de 65 aan en was aan het afbouwen. En hij was altijd nog in die loods bezig. Dat vond hij gewoon hartstikke mooi om nog te doen, om ook te bouwen, aan te werken aan dingen. Vorig jaar is hij gestorven in oktober en het mocht niet meer zo zijn, ook niet dat hij bij het eerste festival was. Maar we hebben wel ook gezegd, noem het altijd de werkplaats. Daar heeft hij zelf heel veel mooie dingen gebouwd, of er zijn heel veel mooie dingen ook bedacht. En vandaar ook de naam werkplaats waar we mee gekomen zijn. Omdat er nu ook gewoon bands zijn die we toch ook wel als talentvol achten. En dat die daar ook verder kunnen bouwen aan hun naam. En ook dat ze daar hele mooie dingen kunnen maken samen met het publiek.
2: Ja, en ook een deel van de opbrengst, hè, gaat ook naar Kika, toch?
1: Ja, klopt. Het was hij zelf vorig jaar op deze tijd, eigenlijk precies een jaar geleden, volgende week. Dus dat was 13 september. Hebben mijn oom en een neef, die hadden een idee om nog een soort van afscheidsfeest voor hem te organiseren. En we hebben toen ook opgeroepen van joh, om uit de kosten te komen, doe even een donatie. En alles wat overblijft gaat naar een door mijn vader genoemd goed doel. En hij zei, wat mij overkomt, dat is niet best. Maar hij vindt het nog veel erger als het kinderen overkomt. Dus vandaar ook dat hij zei, we brengen het naar Kika, we doneren het aan Kika. En ook dit jaar hebben we gezegd van, mocht er iets overblijven, dan zullen we dat aan Kika doneren.
2: Nou, het is hartstikke mooi omdat jullie dat ook zo doen.
1: Zeker, ja.
2: En dan, waar kan men tickets aanschaffen?
1: Ja, op de site van Werkplaats. Dat is www.werkplaats.live. En daar kan je vrij snel door naar het ticketmenu en daar kan je de tickets, aanschaffen.
2: En dan tot slot, zijn jullie van plan om meer editie van het festival te gaan organiseren?
1: Sorry, wat zei je?
2: Zijn jullie van plan om meer edities te organiseren van het festival?
1: Ja, dat is het idee wel. Daarom benoemde ik ook de eerste editie, maar zeker niet de laatste. We willen ook volgend jaar gewoon weer iets kwalitatief goed neerzetten. En dan gaan we met volle overtuiging voor.
3: Dit is...

0: Maar geen trabant.
1: No friends. Only chance.
2: Pieter Wilkens met zijn Mercedes-Benz hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Het is zaterdag 5 september. Deze middag volgen wij twee bekerwedstrijden. We houden die op de hoogte van Zwaagwedstrijden tegen Verruut en SC Vraneker tegen FC Harlingen. Nou, de tweede helft van beide wedstrijden is zojuist begonnen. Je hoort zometeen het verslag van Piet Schaaf. Hij doet verslag van Zwaagwedstrijden tegen Verruut. En Erik Sandberg doet verslag van SC Vraneker tegen FC Harlingen. Dat is de derby van deze zaterdagmiddag. Zometeen na UB40.

0: UB40 op Omroep Zilte in Zilte Middag. We doen deze middag onder andere verslag van derby SC Vraneker tegen FC Harlingen. Daar is het op dit moment nog steeds rust. Dat komt door een lange blessurebehandeling. Erik, wat is er precies gebeurd in de wedstrijd?
1: Ja, we zijn de rust ingegaan met een 1-0 voorsprong voor SC Vraneker. Maar ik moet zeggen, de goal is kan je een bizarre goal noemen. Want er was een lange bal van SC Vraneker, waardoor de speler, de verdediger eruit liep en recht op de keeper kwam. En vervolgens knalt hij bovenop de keeper. Keeper houdt de bal, maar hij knalt bovenop de keeper. Keeper blijft roerloos liggen. En die bal die druppelt een beetje naar de zijlijn. En hij kan die bal pakken en hij schiet hem in de goal. Dus iedereen denkt, nou, keeper, wat is er aan de hand? En de goal wordt afgekeurd, maar de scheidsrechter keurt de goal goed. Dus dat was een heel grote consternatie. Maar vervolgens hebben we een kwartier blessurebehandeling gehad. Zoiets van minimaal 10 minuten voor de keeper. En de vraag is, kan hij doorgaan? Waarschijnlijk niet. En ik hoop het wel, want vandaag heeft FC Harlingen ook niet echt een reservekeeper mee. Dus dat zou een speler op goal moeten. Dus dat zou vervelend zijn voor de hele wedstrijd. Want de wedstrijd zelf is verder hartstikke mooi. Het park is vol, zon overgroot. En staan inderdaad, ik denk al tussen de 300 en 400 man. Zowel Harlingen als Vraneker gezellig langs de lijn met een biertje en een sapje, weet ik het allemaal. Dus dat is heel vervelend en het is echt wel bizar dat deze goal is goedgekeurd, moet ik zeggen. En dat zegt vriend en vijand zegt dat ook, hoor. Dus dat is een smet op de eerste helft. En ik denk dat we pas over 10 minuten pas weer beginnen. Dus het zal wel 3-4 worden dat de wedstrijd weer verder gaat. En dan moeten we maar kijken wat er gebeurt.
0: Oké, dan horen we dat zometeen weer van jou bij de wedstrijd SC Vraneker tegen FC Harlingen. Dankjewel voor de update voor dit moment. En dan gaan we zometeen ook eventjes naar Piet Schaaf voor het verslag van Zwaagwedstrijden tegen Verhut.

0: Douwe Bob en Slow Down hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. We doen onder andere verslag van Zwaag-Westeinde tegen Verrut. De tweede helft van de wedstrijd is begonnen. Het is op dit moment een tussenstand van 3-2. En ik begrijp dat er veel is gebeurd in de wedstrijd.
1: Ik zeg, Verrut, je moet de stand 2-1 en dat weer vlak voor rust. Dat is dan 2-1 in het voordeel van Verrut. En dat is dan een heel goede goal voor Jelmer Naarwijn. Maar de scheidsrechter liet nou even wat langer terug in. En ze werd in de 44ste minuut een onval van Zwaag-Westeinde, de oerrechter kwam. Die bal weer voor, jong. En die bal werd in het dak van de goal zitten. En ze werd door Erik Boomsma, die daar verslooid. En ze gingen weer plissen met 2 in de rust in. Ze gingen weer met 2 uitstand de rust in. En inmiddels hebben wij het 8 spelen in de tweede helft. En kijk, de 12 minuten lang, die heeft de foutje op het middenveld. En die waren gelijk ongestraft. En dat bezitten de twee waar voor Zwaag-Westeinde. Dus wat dat betreft is er een heel grote gebeurd. En nu is het de vrije trap van Even Telinga, die net op de goede plek komt. En nu is het gelijk weer een counter van Zwaag-Westeinde. En dat is dus binnen de lessen die je van deze wedstrijd moet leren kennen. In de derde klas worden de foutjes worden gauw ongestraft. En foutjes kun je net mooi zien. Dus het is hier, we hebben op dit moment de 8 minuten speel in de tweede helft. En de stand is 3-2 voor Zwaag-Westeinde. En nu is het de verdediger van Zwaag-Westeinde. Die speelt de bal uit op het moment dat de Jelmer Naarwijn doorkomt. Nou, ik denk dat we hier eerst een bal zullen. We hebben 9 minuten spelen. De stand is 3-2 voor Zwaag-Westeinde.

Stars on 45 met Stars on 45 hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. Door een lange blessurebehandeling bij de wedstrijd SC Vranica tegen FC Harlingen is de tweede helft pas zojuist begonnen. De tussenstand is daar 1-0. Zometeen hoor je meer verslag van onze verslaggever Erik Sandberg. Hij zit namens Omroep Zeelt bij deze derby van deze zaterdagmiddag.

0: Piek. En of fietsen. Hier op Omroep Zeelt. De tweede helft is begonnen bij SC Vraneke tegen FC Harlingen. Je hoort Erik Zandberg.
1: Ja, het is zo. We zijn een kleine 10 minuutjes aan de gang. Kwart voor. Hij heeft ook nog een kortere pauze. Dus onze keeper heeft geen mogelijkheid gehad om via de fysiotherapie nog wat te doen. Dat houdt in dat er een speler nu bij FC Harlingen op goal staat. Maar Deuken. En dat houdt ook in dat eigenlijk de eerste beste kans van SC Vraneker een goal werd. Trouwens hebben ze een mooi goal was het ook. Van Wessel Hoorda. Dus het is 2-0 voor Vraneke. En het is echt wel heel jammer dat, dat die 1-0 echt een stempel op deze hele wedstrijd drukte op verschillende momenten eigenlijk dus. Waardoor ik denk ook dat de tweede helft dat zal een show van SC Vraneke worden. Want het is wel heel veel wissels van FC Harlingen. Er zijn 4 mannen gewisseld. Achterin Daan Mulder ook een beetje een blessure die gewisseld is. De rechtsback Kent hij erover is gewisseld voor Gideon. En Arjen Oudhuizen zit er nu in. En David Amar is er nu in. Dus er zijn allemaal nieuwe spelers die hoop ik een beetje een nieuw elan kunnen brengen. En nu is het zaak dat ze eigenlijk onze keeper een beetje, een beetje de ruimte geven. Dat er niet heel veel, heel veel druk op de goal van FC Harlingen gaat komen. En tot nu toe is er 1 kansje geweest voor FC Harlingen. Een kans voor Nick Hogeveen, die net gewisseld is voor Arjen Oudhuizen. Die werd vrijgespeeld werd door Jesse Mulder met een mooie steekpaas. Maar die bal ging over. Daarna was het een corner voor FC Harlingen die op de paal belandde. Dus FC Harlingen heeft zeker wel kansjes. Maar het is SC Vraneke wat er toch iets meer druk heeft. En ik verwacht eerlijk gezegd dat het eerder 3-0 wordt dan dat het 2-1 wordt. Maar we zullen het zien, de bal is rond. Dus hierbij wil ik het laten.

0: Katy Perry. En I Kissed a Girl hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Zometeen Randé en ook natuurlijk de bekerwedstrijden. Omroep Zeelt.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Welkom terug bij je Ziltemiddag voor zaterdag 5 september 2026. Wij volgen deze middag twee bekerwedstrijden. En dit uur hoor je natuurlijk hoe de wedstrijd uiteindelijk gaat verlopen. Ik heb ook het laatste nieuws van de afgelopen week. Dat lees je natuurlijk ook de hele week op onze website omroepzeelt.nl of heel eenvoudig in de Omroep Zeelt app. En dit is Randee.

0: Dit is Omroep Zeelt met Zeeltemiddag en muziek van Randé. We doen verslag van de wedstrijd Zwaag-Westeinde tegen Verud. De tussenstand is op dit moment 4-2 in de tweede helft.
1: Klopt helemaal. Verud, we hebben inmiddels 4 bestanden voor te spelen. En ik verliet die mooie keihard waarstand. En dat werd toen een foutje middenveld. En 4 minuten later werd het een onval van Zwaag-Westeinde. En de speler van... Zwaag-Westeinde wordt op het oorlog van straks betrekt ondertekken. En de scheidsrechter besluit tot het jaar van de penalty. En die waren voor de tweede keer heel beheerst inschitten. En dat werd het jouw twaalf. En ja, Fruit, je bent nooit wel weer op een moment ongeval. We hebben even tegen een heel goed teruggekomen. En die waren in Nieuw-Zeegen. Ja, ik ben natuurlijk ik net. Maar gewoon, die waren in Nieuw-Zeegen deel ooit. En toen werd het een paar moment geen penalty. Dat is dan favoriet dan zonde dat op een moment scheidsrechter met twee maten heeft. Maar het is nu eerder nog een sooi zonde om te spelen. Is 4-12 voor Zwaag-Westeinde. Fruit beziek het nou wel om de stand wat draaglijker te maken. Er zijn inmiddels enkele wisselingen geweest. De eerste Groeneveld is in veld, komt voor David ook de Heemstra. Rowan Vaas is erin, komt voor Erik Kats. Erik Tedstra voor Jelmer Nawijn. Dus er zijn de wisselingen terug. Het is nu Sjen nog in de laatste 10 minuten nog een goaltje erbij te maken. En dan maar zien hoe dat verder gaat. Maar we hebben hier op dit moment zo'n stand moeten spelen. En de stand is 4-12, Zwaag-Westeinde.
0: Zometeen hoor je meer hier in Zeeltemiddag op Omroep Zeelt. Vanavond en vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon en dan blijft het droog. En de temperatuur loopt dan op naar 21 graden. En dit is Jelle Amersfoort met Verkochtena hier op Zeelt.

0: Jelle van Amersfoort, verkochte na hier op Omroep Zilt. Het is 11 minuten over 4, zaterdagmiddag 5 september 2026. En we gaan naar Erik Zandberg voor de tweede helft van SC Vraneke tegen FC Harlingen.
1: Ja, nog steeds 2-0 voor Vraneke. Is net, kijk, ik weet niet wat er aan de hand is. Er moet opnieuw in gooi gedaan worden. Ik moet scheidsrechter, het bepaalt wel een heel groot gedeelte van de wedstrijd. Hoor, moet ik ook zeggen. Dat is wel jammer. 2-0 Vraneke. En ik moet eerlijk zeggen, Harlingen is wel echt beter op dit moment, tweede helft. Lange ballen spelen ze veel op de buitenspelers. Op met name Arjen Oudhuizen, Jort Scheffer had laatst net een heel mooi kansje nog. Alleen ze vinden elkaar net nog niet. Of ze, en als er een schot op goal is, is hij net nog niet zorgvuldig genoeg. Maar ik moet eerlijk zeggen, de kansen zijn nu wel voor Harlingen. En dat is mooi. Ze houden wat dat betreft onze keeper ook een beetje uit de wind. Ik zeg net 4 wissels van Vraneke. Ik ken ze niet allemaal. Maar dat betekent dat de basisspelers, 4 basisspelers er toch uitgaan. Het is een wedstrijd die wel heel veel energie kost, want ze rennen en vliegen als maloten naar elkaar toe. Dus Chris Alkema, de trainer van Vraag, moet er even wat fris bloed in hebben. Wat nieuwe energie. Nou ja, dat zal misschien helpen voor hem. Wat ik zeg, het is gewoon, het blijft gewoon heel jammer dat die 1-0 eerst zelf door hem gegeven is, de scheidsrechter. Nu is het Arjen Oudhuizen die de 16 inkomt, die de Sessionik, en hij kan, hij houdt de bal, en het wordt een corner, hij zou de bal kunnen houden, maar het is een verdediger van Vraneke die toch wel heel dicht op hem zit, via spelen gaat hij naar corner toe, en is weer een corner, ik geloof het al, de 4e corner is in de tweede helft of zo. Dus nu gaat de corner naar Henkie Helmers die gaat, het is een hele mooie goal. Het is heel slim van Henk Helmers, die tikt hem erin en gaat via Jort Scheffer, tikt het laatste tikje. Nou is het 2-1 en dat is weer heel leuk voor de wedstrijd. Want het is inderdaad in een fase dat Vraneker het even laat afweten en dat Harlingen even wat beter is. Dus laten we hopen dat het hiermee weer nieuwe energie geeft voor Harlingen. Het is 2-1 en het is inderdaad, ik zat geen tijdsklok hier, maar laat zeggen in de 25e tot 30e minuut ergens tweede helft.

0: Dit is Omroep Zilt met Zilte Middag. We doen deze middag live verslag van twee bekerwedstrijden. Je hoort zometeen weer Erik Sandberg met de wedstrijd SC Franeker tegen FC Harlingen. Maar eerst gaan we naar Piet Schaaf. Hij doet verslag van zwaagwedstrijden tegen Verut. Wat is de tussenstand in de tweede helft?
1: Nou, wij hebben inmiddels 86 minuten spelen. En ik zie hier mooi de fjouwe klaarstand van zwaagwedstrijden. Wie in de, volgens mij weer in de zonstanders met wie het zwaagwedstrijden wat heel keurig woonvol hier. En wat beschutten ze. En die maken het heel netjes zo. En dat we op dat moment de vies klaar. En direct van dat ik hierin kom, is het op een bepaald moment heel keurig Even Telinga die de vies klaar maakt. En nu is het Erik Terpstra die Mark Polster voortstekt. En Mark maakt hier de vies jouwer. Dus wat dat betreft, we hebben hier een heel protocol. Het is wat dat betreft is het het is leuk blijven spannen tot de laatste minuten. Toen vies klaar weer toch weer goh. Hoe komt het verder? Maar nu weer de Mark Polster die de bal heel keurig benut. En we hebben hier nog officieel krijgen de zilver blessure dit bijkomen. En de stand is hier op dit moment 4 jaar van zwaar gesteinde.

0: Dit is Omroep Zilt. Met de Ziltemiddag voor 5 september 2026. We doen live verslag van twee bekerwedstrijden. En de wedstrijd Zwaagwedstrijden tegen Verrut nadert zijn einde. Dus voor de laatste minuten gaan we terug naar onze verslaggever Piet Schaaf.
1: We zitten hier al inmiddels in de 90ste minuut. En wie krijgt een hele goede ongeval van Verrut. We hebben bij eerder tijd van even Telingen voortstuurd. En Sibbal was uit de keeper, krijgt hij de goal tikken. En nu wie krijgt al, ik alweer een schot van Erik Terpstra. Wat krijgt nooit de goal gewoon. En Fruit doet het naar alles om die vier geluk te maken. En als de bal die voorkomt, en het wordt goal, een harde goal. En op een moment de keeper let de bal uit de hoorn. En hem jij het publiek bal. En de keeper kan gelukkig die bal weer krijgt van de linie pakken. Dus het is Fruit wordt heel erg druk om die 4-5 te maken. Ja, en dat is natuurlijk voor het publiek. Is het heel mooi met je. Hey, je hebt er nooit al nul een goal, jongen. Ja, publiek is hier de winnaar van deze wedstrijd. En het is nu Zwaagwedstrijden die ingooien mooi. Het is inmiddels blessuretijd. Zij nemen de tijd ervoor. Ik ben net al de Sky. Ja, de Sky zegt de pak weer de regels op. Dat er snel ingooid worden, maat. Dus dat is sowieso wel een winstpunt. Maar gewoon, het is Fruit. Op een moment komt 4-12 weer. Hinje, Joegje again. Kom eens met Mano is weer de bal verspelen. En is de spits van Mano is de relevage. Heel goed ingriep. Die heeft nooit de middellijn. En die is, oh, hij verjet. Even Telingen voor te steken. Mano is het. Gerke Tom de Boer. Die de bal nooit. Even Telingen stuurt. En die zet die bal voor. En nooit net eerder tijd. Dat is op een keeper. En het is. En de keeper wil nooit lezen. Dus het is. Ja, ik weet nou net wat de keeper nou doet. Zo volle gebeurde er net. Het is volgens mij het idee van hoe het. De scheidsrechter komt erbij. En het veel, die krijgt nog. Keeper krijgt nog een blessure behandeling. En de scheidsrechter weet eigenlijk net wat hij op dit moment vierde maat. Maar het is hier op dit moment in de. Ja, vierde blessure tijd. Is het de 4-4 gastvraagbestijnde. Die hebben vliegbol een stukje. Les geleerd in effectiviteit. Dat wordt je foutste mondje, wordt je oorstaft. En ja, het is wat dat betreft. Deze bekerronde, die vroeg hier. Zijn kleine, gerenommeerde, derde klasses. Als ik gewoon leer, hoe moet je op dit niveau voetballen? Hoe foutjes moet je voorkomen? En ja, hopelijk dat deze fout in de competitie net moet zien. En nu is het even te zien, nooit de blessurebehandeling van de keeper. En dat is, ja, ze nemen de tijd ervoor. Ik ben net wat de scheidsrechter door het kwartier. Ik weet niet hoe ik in de uitstoring zit. Maar op dit moment begint de keeper weer erin. En op een bepaald moment, zullen we zien wat er nou gebeurt. De keeper had de bal onder voet. En die geeft hij het af. Maar gewoon, de spelers, Zwaagwedstrijden nemen alle tijd. En dat jouw zich helemaal geluk in. Maar nou is Fruit die de bal opvangt. Jorrit Boomsma, onder de linkerkant. Die heeft heel keurig om zijn man heen. Alleen dan verliest hij de bal. Krijgt weer. Die krijgt hem heen toe. En nou is het. Nou is de keeper. Die had geen lijst meer van zijn voet. En die scoopt de bal uit. En het is. Fruit wat een ingooi krijgt. Op het onderste van de 16 meter. Jesper Jonneveld had die bal. Die gooit in. Het is Erik Kat, die zet die bal ingooien. Hij smokkelt al weg 10 meter, dus hij gaat alleen mooi om. En ze zien dat hij bij Erik Terpstra komt. Je krijgt ook Erik in, maar even Telingen staat er nog. Maar die bal krijgt vast die voeten voor Helen. En nu is het Mark Polster die de bal weer oppakt. Even Telingen die bal voorzet. En die komt maar een krultje komt ervoor. En nu is het Gerke Tom de Boer die uithelt van afstand. En nu is het. Ja, we heel goed weg in de county. En nu is het een overtreding op Gerke Tom de Boer. En het is een vrije trap voor Fruit. Op 24 meter van de goal. Mark Polster zit achter de bal. De alle lange man bij mij naar voren staat. Erik Terpstra die de bal. En die wordt verboden, moet de spul, jongens. En no fluitje de scheidsrechter voor de laatste keer. Fruit had hier een hele enerverende wedstrijd spelen. Daar hebben we jammer genoeg een 4-4 overleend. Maar we hebben een hele mooie wedstrijd gewonnen. Fruit had geleerd dat ze geen fout moesten maken op dit niveau. En wedstrijd 9 had Joost won. En na een week mooi weer thuis om 12 uur. Dat is voor de meesten uit mijn naam en ontsteken voor. Het voetbal na een week om 12 uur thuis. Sjen Geelwiet. Dan begint de competitie. En als je hem zien hoort, dan vierde je.
2: Oké, nou dankjewel Piet voor deze middag. Voor het verslag van de bekerwedstrijd. Zwaagwestijn tegen Verut. En dan horen we jou natuurlijk ook weer tijdens de competitie hier bij Omroep Zeelt. Fijne middag en goed weekend nog.
1: Oké,
2: dat was Piet Schaaf. Voor live verslag van Zwaagwestijn tegen Verut. Nou, zometeen gaan we nog even terug naar Erik Sandberg voor de wedstrijd SC Vraneke tegen SC Harlingen. Je hoort zometeen de verloop van de tweede helft. En dit is Kelly Clarkson en Breakaway.

0: Kelly Clarkson en Breakaway. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. De slotfase van SC Vraneker tegen FC Harlingen gaan we volgen met Erik Sandberg. Hoe verloopt de slotfase op dit moment?
1: Het is nog steeds... Het is nog steeds 2-1 voor Vraneker. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is Harlingen wat de klok slaat, hoor, tweede helft. Behalve die tweede goal is Vraneker bijna niet bij de goal van Harlingen geweest. Dus Maat Beuker heeft als keeper een makkie vanmiddag. En het is... Harlingen speelt veel te lange bal en komen veel aan. Het gaat veel op Jort Scheffer af. En Arjen Oudhuizen die rechts buiten speelt. Net als Remco Sandberg een beetje in de buurt met een mooie bal. En nou is de kwestie van Lara. Nu komt er weer een lange bal en nu is het Remco Sandberg. Oh ja, maar hij wordt net een beetje weggeduwd. Anders had hij alleen op de keeper af kunnen gaan. Nou, zo gaan die lange ballen. Het is een mooi stevig windje. Dat had de Vraneker weer zelf ook steeds lange ballen geven. Het is mooi voor de wind. Als je hem over de verdediging krijgt, dan is het mooi. En dan kan je gewoon voetballend kan je heel veel linies overslaan natuurlijk. En wat ik zeg, Harlingen verdient gewoon ook op basis van de goal eerste helft, de manier waarop, verdient gewoon nog een goal. Het verdient gewoon een 2-2 deze wedstrijd op basis van de hele wedstrijd. Maar ja, het is 2-1. En op dit moment is het David Amar die een duel uitvecht tegen Vraneker. En het is heel mooi. Hij duwt de tegenstander over de zijlijn. Iedereen zit wat te crimineren, maar het is gewoon een ingooi voor Harlingen. En dat moeten ze doen. Ze moeten mannelijk voetballen. En nu gaat die bal naar Henk Helmers geeft hem aan Remco Sandberg. Remco Sandberg denk ik, ga hem toch maar in één keer schieten met links. En hij had hem eigenlijk niet voor moeten geven, want Jort Scheffer en Arjen Oudhuizen kwam erachter ook nog vandaan. Maar ja, een paar keer gingen die ballen mis. Stonden ook nog twee gelen van SC Vraneker tussendoor. Je moet af en toe ook wat proberen. Dus weer een kansje, mogelijkheid voor Harlingen was dat. En het is Jesse Jaasman die bal nu probeert weg te peren. Die bal gaat heel hoog. En die moet stijf in die wind. En het is... Kenzie erover die net een gele kaart heeft gegeven. Want die maakt best wel veel overtredingjes. Maar die was net te laat nu. Maar de bal gaat nu, die is nu bij, nu lijkt het een beetje gevaarlijk voor Vraneker. Die gaat, nu gaat hij alleen op de keeper af. En het is geen goal voor Vraneker. Ik denk, gaat alleen op de keeper af, maar hij verspeelt de bal zelf. Dus het is Harlingen wat niet kan uitverdedigen en dat doen ze niet goed. Maar het is Mark Beuken die uiteindelijk de bal heeft en hij zit een lange bal naar, even kijken... Nou, Henk Helmers, die een beetje naar voren gelopen is, die zal wel denken, ik heb de eerste goal bijna ook gemaakt. Je zingt via hem, of via een eigen speler, of via Jos Scheffer, we weten het niet precies, want het was een klein voetje. Was eigenlijk wel de verdienste van Henk Helmers dat hij 2-1 viel. Nu is het Vraneker wat probeert te voetballen en die probeert een kansje, een schot op goal aan van de 16, maar die gaat over. En het is nu, even kijken... Afgelopen, dat is toch wel eerder afgelopen. Het is 2-1 gebleven voor Vraneker. En ik moet eerlijk zeggen, heb ik al een paar keer gezegd. Behalve die eerste goal was het een evenwichtere wedstrijd. Harlingen verdienen niet te winnen, Vraneker eigenlijk ook niet. Dus helaas is het daardoor deze omstandigheden 2-1 geworden. Maar dat betekent dat Vraneker, denk ik, tweede of derde geworden is in de beker. En Harlingen laatste.
0: Dankjewel voor je verslag van deze middag bij de wedstrijd SC Vraneker tegen FC Harlingen. En dan gaan we jou ook weer natuurlijk horen in de competitie. Dankjewel.
1: Ja, zeker. Oké, okay,
0: is goed. Oké, fijn weekend. Hoi. Dat was Erik Sandberg bij de wedstrijd SC Vraneker tegen FC Harlingen, de zaterdagmiddag derby. Mijn naam is Mark Hettinga, dit is Omroep Zeelt, met nu Hessel van der Wal. Dit is Maaike op Omroep Zeelt. Een lied.

0: van uw slok.
1: Estel van der Wal en Maaike hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Deze middag volgden wij twee bekerwedstrijden. Zwaagwest zijnde tegen Verrut en SC Vraneke tegen FC Harlingen. En deze middag was er ook nog een oefenwedstrijd. Sint Anne tegen Marm. De wedstrijd is om 3:00 begonnen. En ik begrijp dat de tussenstand op dit moment 4-0 is voor Sint Anne. Het is zaterdagmiddag. 5:08. Mijn naam is Marek Hettinga. En zometeen gaan we weer eens even het laatste nieuws doornemen. Het nieuws van de afgelopen week hier in de regio. Ook hoor je zometeen George Ezra met Pretty Shining People. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90. Dit is Aerosmith en Dream On op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag.

0: Dit is Omroep Zeelt met Josh Ezra, Pretty Shining People. En daarvoor ook nog Aerosmith en Dream On. Je luistert naar Omroep Zeelt met Zeelt in Middag. En dit is het nieuws van de afgelopen week. De 18-jarige Katie uit Harlingen is inmiddels weer terug uit Stockholm. Daar vertegenwoordigde hij Nederland tijdens de Stockholm Junior Water Prize. Met zijn onderzoek naar het verwijderen van PFAS uit water. Hoewel Katie de internationale prijs niet won, kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn deelname. In Stockholm presenteerde hij zijn onderzoek aan een internationale jury en ontmoette hij jonge onderzoekers uit verschillende landen. Het was een bijzondere ervaring, vertelt Katie. En de watersituatie in Noordwest-Friesland is de afgelopen weken flink verbeterd. Dankzij de regenval en de buien die de komende tijd worden verwacht, kan het waterbeheer weer grotendeels terug naar normaal. Het neerslagtekort in Friesland is gedaald naar ongeveer 220 mm. Daarmee is in Noordwest-Friesland een deel van de droogte achter de rug. Op de Waddeneilanden blijft het wel uitzonderlijk droog. Daar ligt het tekort rond of boven de 300 mm. En op de plek waar vroeger de Harnehal in Smarum stond, wordt hard gewerkt aan een nieuwe multifunctionele buitenvoorziening. Een plek waar straks voor het hele dorp iets te doen is. Verslaggever Jan Kampen ging kijken hoe de nieuwe voorziening eruit komt te zien. En daar sprak hij met Anke van der Keur.
1: Op de plek waar vroeger de Harnehal stond, wordt nu druk gebouwd. Op de plek waar vroeger de Harnehal stond, wordt nu druk gebouwd. Smarum krijgt er een multifunctionele... Op de plek waar vroeger de Harnehal stond, wordt nu druk gebouwd. Smarum krijgt er een multifunctionele voorziening bij, waar in de toekomst door jong en oud gebruik kan worden gemaakt. Zo komt er bijvoorbeeld een pumptrek,

0: lekker actief wezen. Dus we denken dat het echt een leuk iets is voor en hele lietse benen, maar ik voor volwassenen. Dus een pumptrack, maar er komt een speeltuin voor peuters en kleuters specifiek. Een speeleiland, dat je mooie stapstenen en een wiebelbrege heen kunnen. En er komt een mooi klimtoestel. Verder komt er een hele hindernisloopbaan, dat je een hele rond eigenlijk mooi kunnen. En ik denk dat het heel mooi green wordt. Dus er komen bermen, fruitbermen, andere soorten bermen, bloemen. Dat maakt echt wel een green plak wezen, dat ik de natuur daar zijn plak heb. En waarom al ooit te treffen? Nou, die zal mooi opknappen worden, dus die zal herstraten worden. De Sjeu de Boelbaan, die worden weer helemaal mooi netjes omgelooid. Dus ik, er is een clubje actief om Sjeu de Boel op vreten, jong. Dus die ben ik heel blij dat er weer netjes uitziet. En dan is er nog iets moois. Er is een podium hier achter mij. En
1: mag
0: dat komt.
1: Aankijken,
0: en op het podium, we hopen dat er misschien dansen wordt, zongen wordt. Of dat de squallen het broekt om leuke toneeloptredens te doen. We hebben hier een korps die heel actief binnen, dus die zonder ik optredens zou herkennen. En hier in het is dan een tribune waar je lekker zitten kennen. Dus ja, bedenk het, wij zijn creatief, de keer van alles plak vinden eigenlijk.
1: Ja. Dus voor alles, voor iedereen jong en oud, is er straks wat te doen hier?
0: Ja, we stellen zwaar van mooie, daar kom ik mooie bankjes. Daar ben ik een hele soort die hebben actief werken aan een buurtbank van Mozaïek. Ik die zal hier een plak krijgen. Dus dan kan ik lekker chilled worden. En misschien, er komt ik nog een wandelpaad om alles heen. Dus ik stel me voor dat ik alle mensen er even een mooi rondje maatje kunnen. En lekker even zitten kunnen. En elkaar even treffen kunnen. Want dat is vooral wat we belangrijk vinden. Ja. Leefbaarheid en plak om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, dus het gaat ook, het is ook dus een beetje plek. Het is voor het dorp, maar het is ook echt door het dorp dus.
0: Jazeker. Want het weer natuurlijk in 2021 kregen wij de opdracht van Dwarsbelang om iets moois te betinken op dit plak. En ja, wie ben wij als werkgroep? We zijn misschien sizen volgens mij op mijn holle. Om te betinken wat er precies komen maakt. Dus daar hebben wij het dorp echt actief bij betrokken. Er waren twee jongens die hebben een handtekeningenactie gehouden. En die wonen heel graag een skatebaan of pumptrack. Nou, die hebben er 160 handtekeningen uiteindelijk van verzameld. Die hebben ze bij de burgemeester Waanders toen nog omgebeen. Nou, dat ingrediënt dat hier wie, dat we zo in dat maat er komen. Maar ja, het plak is heel groot, dus er kan nog volle meer moois. Dus we hebben toen joen georganiseerd waarop het de meest mooi brainstormen kon. Hoe ze de platte groen globaal van dit plak verspreid. En daarin kon mensen intekenen of opschrijven wat zij graag zien wonen op dit plak. Nou, daar ben ik 110 reacties ben erop komen. Dus dat vinden we heel mooi, dat er echt wel mooi tacht waar. En toen hebben we zo een we hebben speelkracht in die eerste fase. Die heeft bij ons mooi geholpen, mooi tacht om die eerste ontwerpfase te doen. Om al die ingrediënten die uit het dorp kwamen, om die in te tekenen in dit plak. En dat ontwerp, dat is her en der nog wel wat onpast naar haalbaarheid en naar wens. Maar dat we wel het begin en daarmee ben we verder gegaan van welke partij kan dit nou voor ons uitvieren. Nou, bureau Smit die is er ook bezig geweest, die heeft van alles de ondergrond helemaal uitzag. Wat komt dat te kast in en hoe moet dat eruit zien? Nou, en verder ben ik met andere partijen bezig geweest om het aanstaande straks om te klauwen.
1: Ja, dus er zijn natuurlijk wel meer plekken in Tjumeren waar nog wel wat gebouwd kan worden. Dus dit is denk ik een heel mooi begin voor leefbaarheid voor het dorp.
0: Ja, wij vinden dat Tjumeren dit verzint. En dat hebben ik zo. Wij moesten natuurlijk subsidies hebben. En we hebben het vitaliseringsfonds daar bij geweest om een pitch te houden voor dit project. En dat wie ik hier van u zei, dat dingen dat we zo in Tjumeren het zafvolle verlende hoor onder tijd. Een zwembad had je vroeger geweest, de sporthal. Twas kwallen ben in je worden. Daar ben je heel grutskop. Het is een prachtige nice verbouwde squallen worden. Nee, maar een supermarkt, een bibliotheek, zij er een heel soort ik vertrokken. Dus wij zijn Tjumeren, we zien het iets moois, wat ze grutskop bij ze kennen. Had je tot Tjumeren reden dat je zei, wow, wat gebeurt er? Dat we daar, als je nog een grutskop bij ze kennen.

0: de bankzitters en Roxy Dekker een huisfeestje hier op Omroep Zielt. Tot zover Zieltemiddag. Morgen vanaf 1 uur, dan hoor je weer een nieuwe aflevering hier bij Zielt. Omroep Zielt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog. Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl. Borreltime.

Gold, Peter Koelewijn en zijn Rockers. Lekker hit uit de 70e jaren toen ik nog zo'n klein jongetje was. Maar wat was ik een fan van deze man. Angelina, mijn blonde seksmachine. Ja, wat dat gaat is er eigenlijk nog helemaal zoveel veranderd natuurlijk in de jeugd. Want ja, ze vliegen allemaal nog naar Spanje natuurlijk. Grote feesten daar te beleven. En ze komen blondes Angelinas tegen natuurlijk, maar ook donkere Juanitas. Jawel! 11 minuten over de klok van 5 uur. Het is zaterdag 5 september. Dat betekent het is weer tijd voor een nieuwe borreltime. En jawel! Vanaf nu zijn we tot 9 uur te beluisteren, ook bij Omroep Zilt. Dus dat betekent een viertje. Uurtjes met de leukste muziek. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. Ik zag net al even dat er aardig wat mensen weer ingeschakeld zijn sowieso op het internet. Dus hartstikke fijn. Kwart over zes gaan we even bellen met Rutger van Barneveld. Gaan we het even nou eens een laatste single hebben natuurlijk. Want die man die brengt er nogal wat singles uit. Zomerzon en strand. Ja, zo in de nazomer moet dat kunnen, vind ik. Morgen en overmorgen wordt het weer warm. En daarna kakt het weer even in. Maar ja, de voorspellingen zijn voor de tweede helft van deze maand toch weer warm. Dus barbecue hoeft nog niet naar zolder, om het zo maar even te zeggen. Kwart voor zeven gaan we bellen met Gilles van de Wannabies. 2 weken terug toen mislukte dat helaas, omdat zij op de planken stonden. Ja, afspraken. En hebben een single uitgebracht, Lekker Shaken. Dus daar gaan we het ook even over hebben natuurlijk. Om een uurtje of half acht gaan we bellen met Johan Flemings natuurlijk. Mijn grote vriend uit het zuiden van het land. En die gaat dus even bijpraten over het laatste shownieuws. En de oplettende kijker heeft het al even kunnen zien op Facebook. We hebben een nieuw klein rubriekje. We gaan even kijken hoe lang dat het gaat duren. We gaan even bellen met mijn grote vriendin uit het Spaanse. God, waar komt ze ook alweer vandaan? Nou ja, het maakt niet uit, in ieder geval uit Spanje. Inge van Iperen. Als je weet wat die allemaal beleeft. Ze is 4 maanden in Spanje. Nou, is 10 keer verhuisd. Maar ze blijft lachen. Dus we gaan daar ook even met haar over praten. En dat is vlak na de klok van 8 uur. En voor de rest allemaal de leukste muziek natuurlijk. De leukste praatjes, de plaatjes. De lekkerste hits. Hij zit momenteel op de camping in Italië. Ik was gisteren even met hem aan het beeld bellen. Ik zei, man, trek even wat aan. Wat zie je eruit? Ik zei, volgens mij op een nudiste camping. Zou kunnen. Ik heb het over niemand minder dan de Vraneker zingende brandweerman. Hij heeft de laatste single uitgebracht. En gaat op vakantie. Nou, dan heb je sterrenlures. Dan durf je het wel. André, speciaal voor jou. De nieuwste single. Jij bent vandaag. Ik zeg allemaal een hele goede middag.

Ja, zoals gezegd, straks aan de telefoon om 6:15. Rutger Barneveld is de grootste hit natuurlijk van deze zomer. Zwoele nachten, zomernachten. Zal ik het wel even goed zeggen natuurlijk. Dus daar gaan we zo meteen even mee bellen. En dan gaan we even hebben over zijn nieuwste single Zomer, Zon en Strand. Jawel, en mocht je een verzoekje hebben, dames en heren, kun je het ook even aanvragen op 06300 84 651. En ik draai ze eigenlijk allemaal wel. Dus ja, je kan ook even vertellen wat je aan het doen bent natuurlijk. Zit je in de auto? Of zit je op een camping ergens? Of loop je door het bos met oortjes in? Sta je oog in oog met een tijger in een dierentuin? Ja, noem het maar. Nou, laat het eens even weten op 06300 84 651. En ik ga vertellen wat je aan het doen bent op de radio natuurlijk. En misschien draai ik dan ook wel een plaatje voor je. Deze krijg ik gisteren binnen. Heel leuk nummer. Raymond van Hermans.

hoor niks geks. Nou, soms hoor je wel eens wat geks, maar kun je beter maar niet uitspreken in ieder geval. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Vijf voor half zes maakt het hier in de studio. Narlingen. Muziek op je radio. Omroep Zeeland met het programma Borreltijn. En dit is bezig.

0: Ja, je zal het wel te horen krijgen.
1: Huilen is voor jou te laat.
0: Je zou denken, Corrie Konings. Nee. Het is een stukje AI. Kunstelijk. In elkaar gebakken. In een paar uurtjes, ja.
1: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent.
0: 3:30. Zie ik op je radio.
1: En we gaan hem draaien. Tamara

0: paar weken terug, hier in de studio. Niemand minder dan Tamara Samantha met Summer Heat. Wat lekker.
1: Hallo, daar is hallo. Ja. Kijk eens even op mijn klokkie.
0: Oké. Okay.
1: Het is weer tijd voor een onmuldig dikke polka.
0: Oké, noem het.

Ja, ik moest er vorige week nog even aan denken. Het was visserijdagen hier in Harlingen. Toen liep ik even een klein stukje over de kermis. En toen dacht ik even terug aan de tijd dat ik zo'n jongetje was. En samen met mijn zus over de kermis liep. En dat je dan bij de Hully Gully, ja dames en heren, de Hully Gully was zo'n schijf. Die draaide dan scheef en dan ging je tegen de stroom in draaide die. Ja, de jeugdige luisteraars die zullen wel denken, man, waar heb je het over? Dat is helemaal niet spannend. Nou, voor die tijd was het wel spannend. En toen draaiden ze dat nummer altijd. Hoe mooi is dat? Abba was natuurlijk de Dancing Queen. Afgelopen zondag waren we even op de Hollandse Middag hier in Harlingen in het centrum. Dat slaat eigenlijk de slot, de day after, om het zo maar even te noemen, van de visserijdagen. Het was weer gezellig, met een duo Heesbeen, leuke muziek erbij. Prachtig mooi weer. En een glaasje drinken, wat wil je nog meer? En toen stond hij naast me, in één keer. Jawel, de reus van de KNRM. DJ Brambo, oftewel Bram Visser. We hebben een biertje samen gedronken. Ik zei tegen hem, ik ga je volgende week gewoon draaien. En ik weet niet of je mee zit te luisteren, Bram. Maar daar komt hij aan. Wie s'nachts uit Visser gaat. Zo heet hij.

de buurt van Harlingen. Wesley Wassenaar, je bent zo veranderd. Tijdje terug alweer. Wesley, het wordt tijd voor een nieuwe single. Ik weet dat je mee zit te luisteren in ieder geval. Hij is wel vaak een van de vaste luisteraars van dit radiostation. Getuige de duimpjes en de likes die ik altijd van hem krijg. Dus vandaar. Gisteren kreeg ik de nieuwe muziek binnen. En daar zat een hele leuke een tussen. Van Jeroen Verstelt. Je kent het wel, de ladder naar de hemel. Deze heet Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Oké. Als je maar geen roos hebt. Daar is shampoo voor. Ik zeg een hele goede middag. Het is 10 minuten voor de klok van 6 uur.

0: van Zelst met zijn nieuwste.
1: Leiding is te groot, ik blijf u trouw tot aan mijn dood.
0: Ik ga niet van Roosje naar Roosje, zo heet hij. Ja, ik heb trouwens nog een relatie gehad met Roosje. Die heette eigenlijk R-O-Z en die noemde ik altijd Pink. Dat is een beetje roos. Om dat zomaar even te zeggen. Nou ja, goed, hier informatie heb je ook weer helemaal niks aan natuurlijk. Ja. Ik zat gisteren eens een keer een beetje door het archief van dit radiostation te bladeren. En toen zat ik te denken van, goh, zal ik eens een keer een hele lekkere, gouden, oude knijter gaan draaien? Want er is af en toe wel eens even een vraag naar. En nou ja, goed, ik doe er af en toe wel de luisteraars een beetje plezier mee. De man die de Nederlandse muziek natuurlijk gigantisch gepromoot heeft, zat in Etten-Leur, had een radiostudio op een geluidsstudio daar, Johnny Hoes. En heeft hele mooie nummers opgenomen natuurlijk. En ook geproduceerd. Kennen jullie deze nog?

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.

Ja, zo heet hij. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. 5 minuten over de klok van 6 uur. Het zijn de Gebroeders Co. Het Sprout.

naar Marloes Oosting. Ik weet het niet. Krijgen we in één keer dubbel door. Ja, een ongeluk komt nooit alleen natuurlijk. Nou ja, dat mag je niet zeggen. Even kijken, een tijdje terug had ik er ook aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend. Een geweldig leuk nummer. Ook van een upcoming artiest. En want ze doet het zo verschrikkelijk goed, dames en heren. Ook een hele leuke meid. Heb ik heel spontaan. En ze wordt overal gevraagd. Dus wat geweldig mooi is dat. Gaan we draaien gewoon. Lara Mila.

Bastian Pell en Give a Little Love op deze zaterdagmiddag. Zaterdagavond is het zelfs al. Prachtig mooi weer hier in Harlingen. En ik probeerde hem te bellen, dames en heren. Ik heb het al even via de pluggen gedaan, want ik had hier nog een nummer liggen van die man. Ze zei dat het bestaat al lang niet meer. Nou ja, nog lang niet meer. Vorig jaar net gebeld. Toen heb ik hem weer gebeld. Maar toen nam hij niet op. Dus ze zei, ik ga er wel even achteraan. Nou, we krijgen hem zometeen vast aan de telefoon. Misschien staat hij wel op de planken. Je weet het niet. Dit is Wesley Bronkhorst. Tutti colori.

0: zo heet hij, Tutti Colori.
1: Echt in alle kleuren.
0: Van Wesley Bronkhorst.
1: Betalen doe ik zwart, maar ik heb een gouden hart. Want deze is om mij.
0: Dat is ook echt zo'n tekst op zijn lijf geschreven natuurlijk. Betalen doe ik zwart, want ik heb een gouden hart. Ja. En we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Rutger van Warneveld. Ik zeg een hele goede avond, Rutger.
2: Hey, goedenavond, John.
0: Hey, goedenavond, man. Hoe is het met je?
2: Ja, lekker. Ik heb een goede zomer, hè.
0: Ja, dank je. Ja, dat kan jij rustig zeggen. Want ik bedoel, dat is hit op hit deze zomer. En ja, waar stopt dit? Het gaat maar door bij jou.
2: Ja, het is waanzinnig. Nou ja, ik hoop dat het voorlopig nog lekker doorgaat. En ik hoop dat ik de mensen ook kan blijven bedienen. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Kijk, we willen lekker muziek maken, mooie liedjes maken, leuke liedjes maken. Dus dat is een beetje wat op de planning staat.
0: Ja, nou ja, maar ja, dat gaat jij sowieso heel goed af. Want ik bedoel, als ik jou op een podium zie staan, dan staat daar gewoon iemand die staat daar vol overgave een hele zaal op de kop te zetten. En gewoon altijd een uitstraling. Maar volgens mij heb jij altijd een goed humeur.
2: Ik ben niet vaak chagrijnig. Nee. Natuurlijk zit er wel eens een dag tussen dat je even wat minder hebt, maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft.
0: Ja.
2: Maar over het algemeen geniet ik van elke dag die ik krijg.
0: Ja, prachtig mooi. Want we hebben het natuurlijk even over de laatste, ja, wat ik bedoel, Smoele Zomernachten. Dat was natuurlijk de hit van deze zomer. Dat is Cheerio, maar die van jou, ja, die staan gewoon bij ons eigenlijk wel een beetje op gelijke hoogte, Rutger. Maar die daarna kwam, Zomer, Zon en Strand, want dat is eigenlijk een hit van jou van een jaartje of, wat is het, 20 jaar geleden volgens mij.
2: Nou, ik zat het even op te zoeken, maar het is 23 jaar geleden.
0: Zo! Ja.
2: Ja.
0: Kun je nagaan.
2: Ik had ook niet verwacht dat juist die dan om de hoek kwam zetten. Want
0: nee.
2: Ik heb best wel heel veel leuke liedjes gemaakt. En dan komt eigenlijk het meest simpele liedje van waar ik ooit mee begonnen ben, kon dan in één keer om de hoek zetten.
0: Ja.
2: Maar misschien is dat ook wel het succes, dat kan ook, hè.
0: Nou ja, goed, het ligt goed in het gehoor natuurlijk. En het is natuurlijk een hele bekende melodie van onze generatie eigenlijk. Look the Love van G. Bastos. Ja. En daar heb jij natuurlijk een hele mooie in één op teruggezet. En is er op een gegeven moment zoiets als TikTok. En ja, dan gaat iedereen daar een dansje op doen op dat mooie melodietje.
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een dansje wat ik natuurlijk daar deed op dat mooie volletje.
0: Ja.
2: Ja, weet je, dat niet verwacht dat dan nu juist lekker naar boven kwam. Maar ontzettend leuk dat dat natuurlijk met social media allemaal kan. En dat we dat, zo ontwikkelen. Dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, kijk, want ik bedoel, ze hadden ook gewoon dat de Loop Die Love kunnen gebruiken. Maar jij hebt dat dansje inderdaad. En ja, dat is natuurlijk wel een... dat is een tango gelijk uiteindelijk, wat jij daar doet.
2: Nou, nee, ik kon toen niet zo goed dansen. Maar je kunt wel nagaan als je eerste videoclip opneemt, dat het allemaal een beetje onwennig is.
0: En ja, tuurlijk.
2: Dat je best wel onwennig staat te dansen. En kijk, tegenwoordig doe ik dat stapje niet meer. Ik zeg ook altijd, dat is zo'n... Een Nederlandstalig pasje, weet je wel.
0: Oh ja.
2: Als mensen niet wisten wat ze moesten doen, stapten ze naar links en naar rechts.
0: Ja.
2: Dat was het. Dat is ook echt zo. Kijk maar, als iemand ongemakkelijk op het podium staat, gaan ze dat doen.
0: Ja, klopt. Klopt inderdaad. Nou ja, zet mij op een podium in. Ik doe hem ook. Ik doe hem zelfs voor het podium, want ik kan totaal niet dansen. Ja, ik kan trouwens heel verdienstelijk de Polonaise dansen.
2: Oh ja, maar dat kan ik ook wel heel goed.
0: Ja, maar ja, ik doe dat dan ook wel eens dat de muziek daar niet zo goed verleent. Maar ja, goed, dan staan mensen me wel raar aan te kijken. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Als je maar plezier hebt, toch?
2: Ja, zeker. Plezier is belangrijk, hè?
0: Zo is dat. Hey Raymond, wat zit er aan te komen? Want je bent natuurlijk absoluut ben jij bezig met iets. Kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten?
2: Nou, ik ben natuurlijk bezig met nieuwe muziek. Ik heb wat gesprekken gehad met wat leuke collega-artiesten waar ik eventueel een samenwerking mee kan doen.
0: Okay.
2: Maar daar ga ik uiteraard nog niet te veel over vertellen. Want dat ligt natuurlijk allemaal aan de liedjes die wat binnenkort heb geschreven kan. Met wat leuke schrijvers en componisten.
0: Yeah.
2: En daar moeten natuurlijk wel weer goede liedjes uitkomen. En wie weet komt daar wel een heel mooi duet uit. En wie weet is een van mijn collega's daar wel de juiste persoon voor.
0: Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik voel een duet aankomen in ieder geval.
2: Nou, dat zal niet de eerstvolgende single zijn. Ik ga hier zeker nog wel voor een solo plaat.
0: Okay.
2: Maar misschien begin van het jaar of eind van dit jaar met mijn eerste wedstrijd. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. En keep us posted, zou ik zeggen. En dan hebben wij natuurlijk absoluut wel weer even contact. Want dan haal ik je weer even in de uitzending.
2: 100%. Jullie horen dat.
0: Ja, geweldig, man. Hé, ik denk dat je onderweg bent naar het eerstvolgende optreden weer, of niet?
2: Zeker. Ik heb net een geweldig optreden in Os gehad. En nu onderweg naar Rotterdam. En daarna heb ik er nog twee te gaan vandaag.
0: Zo.
2: Dus ik ben nog even onderweg.
0: Jij bent nog wel even onderweg. Nou, man. Ik zou zeggen, pas goed op jezelf. Rij voorzichtig. Ik denk dat je wel een chauffeur hebt, of niet?
2: Ja, zeker. Dus dat komt goed.
0: Ja, oké. Okay.
2: Wij rijden heel voorzichtig.
0: Ja, nee, dat moet ook. Want we willen natuurlijk nog heel lang van jou genieten.
2: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, komt goed, jongen. Hey, Rutger. We gaan hem draaien natuurlijk. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, dan ga je zomers onder strand draaien, neem ik aan.
0: Ja, of wil je de andere hebben? Dat kan ook.
2: Ja, dan ga je ze lekker alle twee.
0: Is goed.
2: Prima, hè?
0: Ja, nee, prima. Ik ga hem zo meteen, die andere ga ik ook doen. Zet de radio daar in de auto aan, dan weet je zeker dat ik hem draai. We gaan in ieder geval... Ja, nee, ik geef je zo de informatie. Zomers, zon en strand, zullen we die eerst doen?
2: Zeker weten, gaan we doen.
0: Kondig jij...
2: luisteraars, heel veel luisterplezier... met mijn nieuwe single Zomer, Zon en Strand.

man met die lange lok. Virgil Shaggy. En dan gaat het hard. Naast je 1985, 86. Toen we allemaal nog jong waren. En niet grijs haar hadden in ieder geval. 7 minuten over de klok van 6:30. Dat betekent dat we alweer mooi op weg zijn naar de klok van 7:00. Maar, dames en heren, we zijn tot 9:00. Want de winterprogrammering is van start gegaan op dit radiostation. Dus dat betekent gewoon een uurtje meer. Dus wat een gezelligheid op de zaterdagavond. Ja, wat moet je anders? Dan maar naar die koopmans luisteren natuurlijk. Nou, achter hebben we nog een heel leuke interview met een hele leuke dame uit het Spaanse. Waar kwam het ook alweer vandaan? Je zit mee te luisteren, dus Inge, stuur even een berichtje waar je ook alweer precies zit. Je zit in Andalusië, dat weet ik dan weer wel natuurlijk, maar in ieder geval. Straks nog even met de Wannabes bellen en natuurlijk Johan Flemings komt er voorbij. Dus nog volop gezelligheid op dit radiostation. Mocht je denken van, allemaal wel leuk en aardig, John, maar we willen eigenlijk nog een leuk plaatje, hoor. Laat het even weten op 06300 84 651. Dan ga ik voor je draaien. Dit is Otto Lagervet. De Nederlandse Duitser. En hij zingt. Kleine Annabel. Jawohl. Schöne guten Abend. Die Sonne is shining. Das Bier ist kalt.

Ja, goeiedag hem. Spreek hem met broer Harm, hè. Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Ha, ha, ha. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

Druk als een Gea. Met Baby Don't Go. Op deze zaterdagavond. En ja, dan probeer je weer de wannabes te bellen. En dan krijg je weer de voicemail ervoor. Vanmiddag afgesproken dat wij zouden bellen. Maar ja, het schijnt toch heel lastig te zijn. Gaan ze meteen nog één keer proberen. En anders gaat het gewoon voorbij. Dat is wel jammer eigenlijk. Want de tweede keer gaat het dan regelen. En dan, nou ja, goed. We gaan het gewoon beleven. We gaan gewoon kijken wat gebeurt, joh. Geen stress, toch? Wat kan ons het schelen, joh? We gaan het leukste meisje van Volendam bellen. Het mooie blonde meisje. Het zusje van Jan. We hebben het natuurlijk over Monique. En ze zingt niet naar haar.

Want volgens mij zijn de Volendammer kermis op dit moment. En geloof het, dat is een feest. Monique Smit, en ze gaat al lang niet naar huis. 13 minuten voor de klok van 7. Muziek op je radio. En onder de zil natuurlijk.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

de vloek van Barcelona. Jari Helgers was dat natuurlijk. En de Spaanse kust zingt hij over. Straks na achter hebben we iemand echt van de Spaanse kust. En die spreekt heel goed Nederlands. Zou het Sinterklaas zijn? Nee. Het is gewoon een hele leuke dame. Als je er ziet, dan denk je van... Oh, die staat lachend in het leven. Nou, dat klopt ook. Goed, het is bijna 7 uur. We gaan een hele mooie heen draaien uit de jaren 80. Iedereen kent hem nog wel.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Fijn jongetjes worden groot. Jij dan nog bij mij. We hebben Thomas Bergen. Als je de keuze had, ik zie hem nog staan bij Piratenfestijns. Vroeger dan was het zo'n klein blond jongetje. Het is nou een hele grote kerel. Ik denk dat hij. Ik denk dat hij ook wel zo groot is als mij. Ook meter of vijf. 7 minuten over de klok van 7. Fijn dat je er allemaal nog bij bent. We gaan zo meteen even bellen met Spanje. Oh, dat ze moesten medicijnen nog even innemen, zei ze. Dus, whatever. Vorige week heb ik hem al even gedraaid. Ik kreeg hem vorige week binnen via de pluggers. En toen zei ik van, wat is dit lekker. Numidia. Lekker voor de DJ's, ik hoop dat even heel snel te zeggen. Numidia. En John West. Ze hebben een hele mooie nummer. Habibi. 06-300-84-65-1 voor een lekker verzoekje. Of een praatje. Of een plaatje. Je weet zodra ik ze allemaal. Dit radiostation. Zeg een goedenavond.

0: Ja, zo, Numidia. Zo heet ze, Numidia. Ja, John West natuurlijk met Habibi. Ja, en dan moest ik ook een leuk muziekje. Zelf even gemaakt voor mijn grote vriendin van de Spaanse Costa. Ik heb haar aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Inge van Iveren. Een hele goede avond, Inge.
1: Hallo, goeie avond.
0: Goeie avond, wat klinkt je leuk voor de telefoon, hallo. Zeg.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, gezellig. Het is net of schuif je gewoon gezellig bij mij aan in de studio. Wat leuk.
1: Hey, echt wat leuk om te horen ook, joh.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja, zeker. Heel gezellig.
0: Nou, mooi zo. Dat is, iedere zaterdag hebben we dit feestje. Dus je kan iedere zaterdag gezellig aanschuiven. En met een lekker glaasje sangria of zo'n kleine neut die op de poster drinkt. Op de Facebook van ons, zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, heb je de bloemen van mij al gekregen van het nieuwe huis, of niet?
1: Ja, van welk huis bedoel je precies?
0: Ja, nou ja, inderdaad, ik stuur zo'n 10 bossen bloemen per maand.
1: Ja, het is bizar, hè. Ik ga echt van appartement naar appartement naar appartement. En dat was zo niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik zou eigenlijk naar Spanje gaan voor rust, maar iets ging er helemaal mis.
0: Nee, inderdaad. Want ik zal je even een beetje introduceren, dames en heren. Ik ken Inge natuurlijk, dat u niet denkt van waar kende hij haar nou weer van, die womanizer. je weet het nooit hoe dat allemaal geïnterpreteerd wordt natuurlijk, wat een mooi woord. Ik ken Inge, die kwam op een gegeven moment voorbij op mijn website, of tenminste op mijn Facebook, dat ze in Harlingen stond, dat ze haar moeder in het geheim zou gaan bezoeken op de Schelling. En toen had ze de boot gemist.
1: Dat klopt.
0: En hier was het groot feest. En ik liep de Polonaise te dansen bij de veerboot. Oh nee, dat was iets dat was anders. En toen zag ik jou op een gegeven moment voorbij komen. Toen dacht ik van, ja, die hadden wij ook wel even op het eiland kunnen brengen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar toen bleek
1: we elkaar leren kennen, ja.
0: Ja, toen hebben we elkaar zo leren kennen. En toen heb jij later een boot genomen, ondanks het hartstikke gezellig was in Harlingen. Ja, het is natuurlijk wel een minus detail. Maar ja, goed, je komt toch wel een keer terug in Harlingen en dan drinken we er dan wel heen. Maar goed, toen hebben wij dat contact wat gehouden. En toen bleef ik haar een beetje volgen op Facebook. En toen dacht ik, wat is dat een leuk, optimistisch, vrolijk mens. Want het is eigenlijk gewoon soms even brandhout bij jou, hè?
1: Nou, het is inderdaad niet altijd heel erg gezellig. Ik probeer altijd wel heel positief te blijven, ondanks alles eigenlijk. Want ik maak elke dag wel weer wat mee. En al is het niet een verhuizing, is het wel weer dat mijn auto in de prak gereden is. De eerste voorkant, nou is het de achterkant weer. Dus
0: nee joh, echt waar?
1: Ja, serieus, ja. Ja, dus en ik heb nu net een nieuw appartement en ik kreeg de sleutel. En nu zijn ze precies aan de overkant van mijn nieuwe appartement aan het verbouwen. Dus ja, het is echt, het is elke dag wel weer iets. Maar weet je, als je erom kan blijven lachen, dan hou je het voor jezelf ook nog een beetje leuk, hè?
0: Ja, nou ja, goed, weet je, je kan met de pakken neergezitten. Dat zei ik van de week ook tegen, want we belden even met z'n tweeën. En toen zei ik zo van, ja, je kan met de pakken neergezitten. Maar dan zit je op een gegeven moment na een week in het eerstvolgende vliegtuig terug naar Nederland natuurlijk met tranen in je ogen.
1: Ja. Naar Harlingen.
0: Nou ja, ik haal je van het vliegveld. Dat weet je. Dat doe ik. Ja, natuurlijk. Nee, ik help je door dik en dun. Met de bosbloemen.
1: Ja, daar is het eigenlijk ook wel begonnen met Harlingen. Dat ik inderdaad een verrassingstrip had geregeld om naar mijn moeder te gaan. Die was op vakantie in de Schelling.
0: Ja.
1: En het was het vliegtuig. Het vliegtuig was 1,5 uur vertraagd. De huurauto duurde best wel lang. Voordat ik die kon huren. Nou, toen was ik echt op 2 minuten na voor de boot. En ik hoorde die toeten van de boot. En ja, ik kon eigenlijk de boot uitzaaien die ik echt moest hebben.
0: Ja.
1: Dus ja, het is, mijn leven is nooit saai, zeg maar.
0: Nee. Oh, hij gaat net weer, hoor je hem?
1: Ja.
0: Ja, René.
1: Dus je de groetjes voor mij, hè?
0: Ja, nee, natuurlijk. Ik sta te zwaaien. Ja. Ik sta me uit te zwaaien. Nee, maar goed. Jij woont in Spanje. Je bent daar gewoon eigenlijk heen gegaan. Je zei van, ik ben er klaar mee in Nederland. Ik ga naar Spanje te wonen. En ik kom nooit weer terug. Klopt. En er gebeurden allerlei zaken. En je bent daar ook bezig met iets om op te bouwen natuurlijk. Maar ook een bedrijf.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben met eigenlijk heel veel dingen bezig. Ja, daar kan ik ook nog niet alles over zeggen.
0: Nee.
1: Ik probeer elke keer weer mijn leven eerst op orde te krijgen. Nou ja, dat... elke dag een beetje.
0: Ja.
1: Maar het is soms ook best wel pittig, omdat ik inderdaad hier alleen naartoe geëmigreerd ben. En alles ook wel zelf op wil bouwen.
0: Ja, nou, dat doe je heel goed. Ik heb ook heel veel respect voor je, absoluut.
1: Ja, oh, nou, dat is lief, ja.
0: Ja. Want ik bedoel, ga er maar aan staan.
1: Ja, nee, ik ben hard bezig.
0: Ja, nou ja, goed, weet je, daar in Spanje ook. Ik bedoel, spreek je überhaupt Spaans of niet?
1: Ik moet zeggen dat ik 3 maanden les gehad heb op school. Alleen, mijn hoofd zat blijkbaar zo vol dat ik niks opgeklaard heb. Dus het enige... het enige is iets lekkers te bestellen bij... Als ik aan het lunchen ben, maar dan houdt het ook op.
0: Ja,
1: maar dat wordt wel vervolgd, hoor.
0: Ja,
1: gaat er komen.
0: Dat gaat er komen, daar ben ik van overtuigd. Je bent een sterke gedreven dame, ben je.
1: Ja,
0: ja,
1: nou
0: absoluut.
1: Ja, eigenlijk kan je het wel zo zeggen, ja.
0: Ja. Gedreven dame, ja, die boot die dreef weg, maar goed, dat is wat anders. Ja. Anders, ja, maar stel, dan anders hadden wij elkaar nooit leren kennen.
1: Nee, nou, dat is ook zo. Alles gebeurt met een reden, zeggen ze altijd.
0: Alles heeft een reden.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, klopt, ja.
0: Maar ik zou wat zeggen tegen je. Hoe kunnen mensen jou volgen? Want dat is natuurlijk wel heel erg leuk om dat te doen.
1: Ja, zeker. Ja. En zeker omdat mijn leven is een soort niet standaard. Bij mij gebeurt er altijd wel eens iets. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk allemaal op social media te zetten. Hoe het leven ook eigenlijk in het echt is. En niet... Ja. Met alleen maar filters. Dus ik heb op Insta kan je mij volgen en op TikTok onder de naam Viva.Inge.
0: Viva.Inge.
1: Ja, dan lach je rot, denk ik.
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, blijf haar volgen, dames en heren. En natuurlijk hier af en toe te beluisteren op dit radiostation met de leukste verhalen.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Wil je moeder ook even de groeten doen? Want die zit volgens mij te luisteren, zag ik.
1: Ja, klopt. Mijn moeder die zit te luisteren. Dus, moeder, de groetjes vanuit Spanje.
0: Oh, ook echt zo van...
1: Dat zal ze leuk vinden, hoor. Dat zal ze leuk vinden.
0: Ja, nee, absoluut. Je zegt het ook echt zo van hoe ik dat vroeger ook altijd deed. Als we op vakantie waren, mam, de groeten! Over de telefoon en dan hing ik op. Want ja, dan was het bel de groeten erheen gejakkerd natuurlijk. Maar, ja, geweldig.
1: Dat was nog niet dat je van die postkaarten had. Dat je op vakantie altijd die brieven van kaartjes moest sturen.
0: Ja. Zonder postzegel.
1: Ja, en die dan nooit aankwam. Dat je eerder terug was van vakantie dan de kaart zelf.
0: Nou, inderdaad. Ik heb eens een keer een kaart verstuurd. Dat is ook weer zoiets. Ik ga geregeld naar Brazilië. En dat weet je. En wij zaten een keer in een restaurant en daar lagen kaarten. Die kon je dan versturen. Dat is een stukje reclame natuurlijk, een stukje marketing van zo'n bedrijf. Ik denk, weet je wat, ik stuur hem terug naar mijn eigen adres. Zuinige Nederlander dat ik ben. Maar goed, die heb ik dus gestuurd. En ik was, ik denk dat 2 maanden thuis was of zo. En dan kwam die kaart binnen.
1: Ik denk, dat is een soort reminder van, oh ja.
0: Ja, ik wist niet eens dat ik hem geschreven had eigenlijk. Nou ja, goed, dat is een heel ander verhaal.
1: geweldig, ja.
0: Ja, dus... waar zit jij eigenlijk in Spanje? Je zit in Andalusia, maar waar aan de kust?
1: Ik zit nu in Estepona.
0: Estepona, oké, dat moet ik opschrijven. Ja. Want ik heb je vandaag al 3 keer genoemd op de radio, maar ik wist niet waar je zat.
1: Ja, Estepona, ja, nu.
0: Zo betrokken.
1: En ik moet zeggen, ik ben inmiddels 10 keer verhuisd in de afgelopen 3 maanden tijd. Maar de omgeving Estepona, die ken ik nu zeg maar wel.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus als iemand vragen zou hebben van wat is leuk om te zitten. Nou, na al die ervaring van verschillende appartementen. Mag je me ook altijd even een berichtje sturen op Insta.
0: Nou, kijk aan. En stel dat ik een keer naar Spanje kom, kun jij mij mooi rondleiden daar.
1: Ja, nou zeker, ja.
0: In die grote witte slee van je.
1: Ja, in die mini Fiat. Nou, ik ben zo blij met het autootje. Hij brengt me echt van A naar B met heel mijn hebben en houden.
0: En, ja, dat is inderdaad... Ja, maar wat ik van de week tegen je zei, hè? Even zo'n vacuümding. Nou gaat iedereen denken, wat een vacuümding. Wat bemoeit die koopman zich nou weer mee? Nou, dames en heren, dat is een zak. Daar doe je een dekbed in. En dan trek je hem vacuüm met de stofzuiger. Niet dat je wat anders gaat denken. Want mensen denken altijd zo fout over me.
1: Ja, oh, is dat zo, ja?
0: Ja, dat is zo.
1: Oh.
0: Nou, dan moet jij eigenlijk ingrijpen en zeggen, dat is helemaal niet nodig.
1: Oh, maar dat moet ik nu doen dan, zeg maar.
0: Zo spontaan ook, heerlijk. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat komt de volgende keer natuurlijk, hè, dat weet je.
1: Ja. Ja, niet alles verklappen, hè, de eerste
0: keer. Nee, natuurlijk niet. Dit was een kennismakingsgesprek, een inleiding, zeg maar. En volgende week dan ben je gewoon weer te gast, tenminste als je dat wil. En dan,
1: hartstikke gezellig. Dan
0: ga jij gewoon, dan ben jij aan het woord. Dan ga ik gewoon even naar het toilet en zo, en even drinken halen. En dan ben ik gewoon even weg.
1: Ja, nou, vind ik een heel goed idee.
0: Oké. Okay.
1: Gezellig, leuk.
0: Ja, toch? Gaan we dat volgende week weer afspreken. Moeders, ook een hele goede avond natuurlijk. Je dochter is volgende week weer op de radio.
1: Ja. Dat zal ze leuk vinden. Ja,
0: toch?
1: Gezellig.
0: Hey, ik heb een heel mooi liedje voor je klaarstaan.
1: Oh, ben benieuwd.
0: Ga ik draaien. Ik spreek je zo nog even buiten de uitzending om. En dan, dan spreek ik jou volgende week gewoon weer op de radio.
1: Is helemaal goed. Gezellig. Super. Okay. Hey, fijne avond.
0: Hey, fijne avond. Ik spreek je. Doei, doei.
1: Oké. Hey, doei, doei.
0: Hoi.

Die Martje Hooghamer was dat natuurlijk met die in Spanje. En daar woont het leukste meisje uit Nederland. Ja, ze luistert nog mee, dus je moet af en toe naartoe wat te aardig zeggen. Toch? Inge van Dieperen aan de telefoon gehad. Volgende week is ze weer te beluisteren, want hilarisch wat ze af en toe beleefd daar in Spanje. En kijk af en toe eens even op Facebook van haar. Inge van Dieperen gewoon even op Facebook en anders FIFA. Wat zei ze ook alweer? Helemaal vergeten. Nou ja, in ieder geval, dat gaan we volgende week allemaal uitbouwen. En dan gaan we eens even kijken wat ze allemaal te beleven heeft. Harmeijering, ook een hele goede avond aan. We zitten te luisteren. Ik kan ook niet, even zien, als ik het ook niet vraag, komt ze ook niet. Wacht nog steeds op Marianne Weber. Nou, gaan we wat aan doen. Komt ze aan. Marianne Weber, speciaal. Voor mijn grote vriend uit Leeuwarden. Harmeijering.

0: Marianne Weber. Speciaal voor mijn grote vriend in Leeuwarden. Ja, ja. Het is bijna 19:30. Dat betekent dat we zo meteen gaan bellen met Johan Flemmings. Oh, wacht even.
1: Steen 2.
0: Ja.
1: Kijk eens even op mijn klokkie.
0: Ja, het is bijna 19:30. Dat zei ik.
1: Het is weer tijd voor een onmiddellijk dikke polka.
0: Dan doen we dat eerst.
1: Polka

0: Volendamse formatie, WZN. Van de week werd ze 60 jaar, volgens mij 60 of 65, weet ik veel. Carola Smit was jarig gisteren, weer gisteren. Ziet er trouwens nog heel goed uit, moet ik zeggen. Ja, Carola Smit, toch? Ik was eigenlijk altijd verliefd op Annie Schilder. Die vond ik altijd veel leuker in ieder geval. Maar ja, waar gaat dit nou weer over? Ik heb hem aan de telefoon, dames en heren. En hij is de hele dag al aan het rijden in zijn auto. Want alles wordt omgeleid en weet ik veel allemaal meer hier in Nederland. Dus vandaar, ik heb hem aan de telefoon. Mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Niemand minder dan Johan Flemmings. Een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Ja, ik kom vanuit Vathorst. Maar dat hadden we alles afgesloten. Helemaal weer via Rotterdam. Terug aan het rijden allemaal. Dus ja. Ik mocht vandaag fietsen erin presteren. En ik moet zeggen, er werd een partij ingefietst. Dat wil je niet weten. Dus er was er een die had gewoon echt helemaal compleet natte ballen gekregen. Maar ja, dat moet ik even natuurlijk wel even bij zeggen. Ja. Die had zo'n pak aan. Ik sta voor lul. En die had zo'n penispak aan. Met had hij onder van die ballen aanhangen helemaal. Maar hij viel het water in. Dus heel die ballen waren er. Hij liep dan met een paar natte ballen tussen de benen. Ja, maar dit was gewoon echt gebeurd. Ja, ik bedoel, dan mag je het vertellen. Want het was heel netjes.
0: Ja.
1: Hij zat gewoon in een penispak. Ja.
0: Nou ja, goed, ik bedoel, ik ken jou niet anders dan dat je een hele nette meneer bent. Dus ik bedoel, dat verbaast me helemaal niet.
1: Nee, daarom dus. Het ging, ik moet zeggen, het was gelukkig wel droog. Hoe is het bij jullie allemaal geweest?
0: Goed weer, want ik had vanmorgen vroeg gisteren een kleine verhuizing. En ik moest even richting in de buurt van Leeuwarden en even een tafel ophalen voor mijn moeder. En toen zat ik al eens naar de lucht te kijken. Ik denk, jongens, ik mag wel even doorrijden. Maar ik heb vanmorgen een heel klein 2-3 drupjes gehad en toen was het ook weer droog. Dus wat dat er gaat, komen wij er heel goed voor weg hier.
1: Ja, dat is in ieder geval heel mooi. Nou, gelukkig bij je fietsen was het boven het water in ieder geval helemaal droog. Ja, en heel veel mensen gingen het water in. Die waren allemaal nat geworden. Maar het water was in ieder geval goed, van goede temperatuur. Dus dan mocht de pret niet drukken.
0: Nee,
1: maar wie er van mindere temperatuur is, vind ik. En dat denk ik ook dat het best wel moeilijk heeft. Ik vind het toch allemaal wel. Dat zie je met Henny van der Most. Die wordt helemaal uitgekleed. Die pakt ze helemaal. Maar volgens mij willen ze Peter Gillis ook helemaal zijn parken afpakken, want afgelopen week hebben ze borden neergehangen daar bij zijn parken, dat zijn parken geveld kan worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen allemaal.
0: Ja, het is niet best allemaal. Ik bedoel, die mensen die, ja, oké, er zal natuurlijk wel wat aan de hand zijn, maar om die mensen nou zo verschrikkelijk te stenigen, dat vind ik toch wel heel erg.
1: Ja, dus ik denk dat je ook wat probeert om alles goed te doen. En soms zitten mee en soms zitten tegen. Maar het lijkt wel of ze allebei helemaal neergesabeld worden, Henny van der Most. Want ook zijn privézaken worden nu geveld. Zijn landgoed gaat in de verkoop. En ja, nu zijn ze dan Peter Gillis worden zijn park allemaal in de verkoop gezet. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal op gaat lopen. Dus ik heb er allemaal een hard hoofd in. Ik vind het allemaal wel sneuvel voor al die mensen.
0: Ja. Ja, absoluut. Maar hoe kan het, hè? Henny van der Most ook. Die man die heeft zo verschrikkelijk veel geld. En dat dan in één keer gewoon compleet verdampt uiteindelijk, hè? Want dat gebeurt.
1: Ja, maar daar stond in de quotes voor 75 miljoen.
0: Ja.
1: En Peter Gillis ook niet. Ik dacht dat hij ook wel behoorlijk hoog. Hij zei ook altijd. En dan denk je van, hoe kan dat dan? Dat het gewoon in één keer op zo'n manier. Ja, dat werd dan nu gezegd. Ik zet alleen maar wat ik hoor.
0: Ja.
1: Dat die actie stond met de betalingen allemaal. En dan denk ik van, hij is toch allemaal dingen aan het bouwen dan. Met de kasteel, met de verzameling allemaal. Ja. Denk van, goh, hoe kan het? Ja, we weten het final niet van. Dus we gaan hem even afwachten hoe dit gaat aflopen.
0: Ja, want ik heb toen een stukje op televisie van hem gezien. En dat ging over het feit van dat hij een of ander pretpark gemaakt had of zo. En dat mocht niet open of wat dan ook. Wat was dat ook alweer? Er was iets mee in ieder geval.
1: Maar over wie heb je nu?
0: Henny van der Most.
1: Oh ja, nee, ik had het over Peter.
0: Oh, je had het over Peter.
1: Nee, maar Henny van der Most, idem dito. Die had dan natuurlijk in Rotterdam. Heeft hij miljoenen in de park gestoken. Is hij natuurlijk jaren mee bezig geweest.
0: Ja.
1: Maar ja, het heeft natuurlijk iets te lang geduurd. En ja, ik vraag me nu af hoe het nu met de nieuwe eigenaar gaat. Want die ligt natuurlijk weer overhoop met de gemeente Rotterdam. Want ze willen natuurlijk, want ik vraag me af hoe dat dan in elkaar zit. Want ze hebben natuurlijk, ja, hij heeft dat park overgenomen in Wim Beelen om dat kinderpark te maken. En, maar ze hebben maar een erfpakconstructie tot 2030.
0: Ja.
1: Dus nu heeft hij dit bijvoorbeeld 6,5 miljoen overgenomen. Maar in 2030, officieel moet je het dan het terrein schoon opleveren. Ja. Al de gebouwen eraf. En moet je het gewoon ja, leeg opleveren. Dus ik vraag me af, zo'n complete afvalwerk, hoe ga je dat dan doen? En kunnen ze dat zo ook maar even maken? Dus ze zeggen van, ja, bij Annie van der Most was het ook opgezegd. Dus ze zullen... Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Het is al met al een hele trieste zaak in ieder geval.
1: Het ziet er allemaal niet zo goed uit.
0: Nee.
1: En wel, voor wie het wel een lichtpuntje is... wil je trouwens nog gaan trouwen?
0: Ja, maar vrouwen willen mij niet. Dus nee, dat wordt lastig.
1: Oh, dan hoef je Gordon in ieder geval niet te vragen. Want hij is de nieuwe trouwambtenaar. Dus
0: nee, joh.
1: Van zingen naar trouwambtenaar. Dus mocht je nog willen trouwen... kan je Gordon vragen als je nieuwe ambtenaar.
0: Ja. Nou, ik denk dat er een vloek op is als die man voor mij staat aan het altaar. Ik denk niet dat het goed komt.
1: En als je nou gaat zingen?
0: Nou, dan ook niet. Nee, dan rent iedereen eruit volgens mij. Nee, niks te nadelen, maar dat komt niet goed. Maar hoe heet het? Wat zou ik zeggen? Ja, Gordon, het is blijft en lastig met die man. Ik bedoel, het schiet niet op.
1: Nee, jammer is dat dan, hè? Ja.
0: Ja, hij heeft natuurlijk heel veel aan hemzelf te danken. Ik bedoel, zijn kameraad Gerard Joling doet het dan daarentegen wel weer heel goed. Ik denk dat dat ook een beetje de slimste is van hun twee.
1: Ja, want hun programma's die waren eigenlijk wel heel erg top. Als je dat zag, de Gordon over de vloer, of Gordon en Joling over de vloer en al die programma's allemaal... Ja, die hadden toch... Die hadden het wel, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ik zag toevallig zo straks nog een stukje. Ik lag helemaal in een duik. Dat was, ja, dat was gewoon goed. Maar ja, doe maar. Zo is het.
1: Ja, soms kan het verkeren, zullen we maar even zo zeggen.
0: Ja. Johan, volgende week gaan we weer praten weer even verder. Want ik heb het idee dat jij je auto even aan de kant gezet hebt. En jij wil ook wel naar huis, volgens mij.
1: Ja, het is een beetje... Begint hieronder een beetje te knorren allemaal. Ja.
0: Nou, dat wil ik niet weten. We gaan een mooi liedje draaien.
1: Oh, en welke gaat het worden?
0: Jeffrey Hazen met Loco. Want dat worden we in dit land wel.
1: Oh, die is leuk. Oh, geweldig.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, ik spreek je volgende week weer, Johan.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi.

Sophie Hazen op deze zaterdagavond. Het is 7:15. Tot 9:00 ben ik bij je met de leukste muziek op dit radiostation. We gaan Aukje Fijn draaien.

onmiskenbare geluid van Robert Pater natuurlijk. Het blijft toch bij mij. Hier om 10 minuten voor de klok van 8 uur. Hier in de studio in Harlingen. Omroep Zilt, radio 599 natuurlijk. De Frieske Piraten en Hollander Wem. En natuurlijk Omroep Zilt op de FM 106.2, 107.5 en op DAB+. Volop gezelligheid. Tot 9 uur ben ik te beluisteren. Dit radiostation met Borreltrein. En wat zullen we het laatste uur eens even gaan doen? Zullen we lekkere golden oldies gaan draaien? Zullen we het wat rustig aan gaan doen? Of zullen we er gewoon een dikke vette party van maken? Ja, jou. De keus. 06-384-65-1. Het is betrekkelijk rustig. Ondanks dat er heel veel luisteraars zijn. Dus ik vind het heel apart. Iedereen zit passief een beetje te luisteren. Denk ik. Nou, in ieder geval. Maakt niet uit. Ik had ze straks aan de telefoon, dames en heren. Rutger van Barneveld hebben ze onderweg naar Rotterdam. En dan blijkt dat hij nog in de auto zit. En dat hij zit te luisteren, want ik kreeg een appje van hem. Ik heb nog niks gehoord. Nou, hier komt hij aan. Speciaal voor jou, één chauffeur daar. Spoelen zo benachten.

het lekker, jongens. Wat een lekker liedje is dit van John Westen. Weet wat je begint 2.0. Want het is eigenlijk al een nummer van een paar jaar terug die hij eerder uitbracht. En dan komt hij toch nog een keer uit en net even een andere beat eronder. En wat klinkt het dan allemaal heerlijk, jongens. Prachtig. Het wordt langzaamaan al een beetje schemerig in Harlingen. En ik had een beetje problemen om de verlichting hier in de studio aan te krijgen. Maar ik drukte de hele tijd op de verkeerde knop. Kun je nagaan. Zomer geweest en je weet er gewoon niet meer hoe de afstandsbediening werkt van de verlichting hier in de studio. Hoe mooi is dat? Even kijken. Ja, we hadden net even tropische klanken natuurlijk. Zullen we er nog eentje draaien? Want dat is ook een hele leuke een. Oh, het kan nu nog. Ik wil dat je blijft. Het is nog zomer dus, wat dat gaat. Robert van Emert. En hij zingt De Zandloopster.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op! Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.

De nieuwste van Belinda Canaar. Geweldig leuk mens. Samen met Patrick natuurlijk, die bij Ancora zit. Haar nieuwste single. Het is mijn leven. Geweldig mooie tekst. Ja, lekker up-tempo. Ja, dat is meestal een beetje rustige nummers van haar. Maar in ieder geval, maakt niet uit. 4 minuten over de klok van 8 uur hier in de studio in Harlingen. Fijn dat je er altijd nog bij bent. We zijn tot 9 uur bij je met de leukste, de gezelligste en de heetste hit. Wat je kan bedenken. Mocht je nog een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06-300-84-65-1. 06-300-84-65-1. En dan draai ik ze natuurlijk allemaal voor je. We gaan er mooi in één draaien van Marianne Weber en...

Mannen die zo goed met hun schoonmoeder kunnen opschieten. Gaan we deze even draaien. Even kijken wat het goede origineel is trouwens. Want ik zocht eigenlijk de andere, maar als ik dit zo hoor, ik weet het niet. We gaan het gewoon bekijken. En anders draai ik wat anders.

Wat zei de gooie schoonmoeder uit het raam? Dat was een of andere Amsterdamse artiest, waarvan ik de naam helaas niet hier heb. Maar in ieder geval, het was een Amsterdammer, dat kon je sowieso horen. Gooie schoonmoeder uit het raam, volgens mij zong zanger Alex het normaal. Maar dit was zanger Alex, nou, absoluut niet. 7:15 hier in de studio. En ik heb nog ook een nieuwtje trouwens. Want sinds kort zijn wij ook op de televisie te bewonderen. En ja, je ziet mij niet helaas. Want de stream van mijn studio naar de studio in Harlingen en Vraneker is nog niet tot stand gekomen. Dus daar zal absoluut wel aan gewerkt worden. En ja, je hoort me wel daar natuurlijk. En je ziet dan het prachtig mooie landschap van Noordwest-Friesland voorbij komen. In ieder geval op kanaal 47 volgens mij bij Ziggo zijn wij te bekijken op de televisie. Hoe mooi is dat? Ja, omroep, televisie, Zilt. Zoiets. Nou, in ieder geval. Django Wagner ga ik draaien. De nieuwste. Bachata. Ballando.

klanken op je radio. Samenwerken. Django Wagner natuurlijk met Bailando. Ja, prachtig. 17 minuten en over de klok van 8 uur tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borreltime. We gaan er mooi in één draaien van de Dutch Boys. Omroep Zeeland. En dan voor de medley. De leukste hit van hun.

0: Nou, vooruit. Naar hier.
1: Kom op, Roes. Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco.
2: Ja, leuke medley van de legendarische Dutch Boys natuurlijk op deze zaterdagavond bij Muziek op je Radio. De Omroep Zilt, Radio 599. En natuurlijk de Frieske Piraten en Holland de Wem. En we doen het met z'n allen op de FM. Ja, en op DHB Plus natuurlijk ook nog. Ja, dat dan ook nog. Ja. Tot 9 uur ben ik bij. Dus mocht je nog willen dat er een verzoekje gedraaid wordt, dan moet je er wel bij zijn. Het is allemaal hartstikke stil vanavond, maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Kan ik lekker mijn eigen muziek draaien. Ik krijg heel af en toe wel eens even een klein steekje onder water via de social media. En ja, steken van leven natuurlijk. Volgende week hebben we hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan DJ Brambo. Oftewel Bram Visser, ook zijn single. Begin vanavond draaide ik hem even. En ik heb nog iemand volgens mij geboekt, maar dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar goed, hou de social media's in de gaten. Het komt helemaal goed. We gaan het hele mooie ineen draaien. Even een soort formatie uit Volendam die een reunie hield. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan BZN. Ze zingen Thanks. Zeg een hele goede avond.

waren de Sunstreams met Ik hou nog steeds van jou deze zaterdagavond. 5 minuten over de klok van 8:30. En ik kreeg zo straks een telefoontje van mijn vader. Je hebt er niet een plaatje voor me gedraaid. Oh, sorry. Ja, ik weet niet dat je aan het luisteren was natuurlijk. Het was wel mooi weer. Ik denk, jullie zijn vast even een rondje om. Nee, ik luister de hele avond al. Nee hoor, dat is niet waar. Maar ik ga hem voor je draaien, pap. Rozen voor jou. Komt-ie aan.

een hele mooie jonge Marianne Weber. Samen met Jan Vroeven, die helaas niet meer onder ons zit. Samen was dat het Holland Duo. En samen zijn ze op een gegeven moment uit elkaar gegaan. Nadat ze heel veel mooie muziek gemaakt hebben. Deze speciaal ook even voor Harm Eijering. Want ik weet dat ik jou daar ook een enorm plezier mee doe. Nog een kwartiertje eraan. En dan gaan we er ook absoluut mee stoppen. Dan ben ik er volgende week natuurlijk gewoon weer tot 9 uur. Ik hoorde dat wij ook op televisie te bewonderen zijn. Tenminste, niet met beeld, maar wel met geluid. Dus daar ga ik nog even mee wijzen. We gaan de Fortunes draaien. This is Caroline.

Wayne Vroger en Billy Jans. Was dat met de stad. Niet uit die jongen. Maar die jongen wel uit de stad. Nee, andersom volgens mij. Nou ja, maakt niet uit in ieder geval. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit radioprogramma. En we gaan nog twee hele mooie draaien. Sowieso. En volgende week zijn we er weer. Ik weet bij God niet wie we aan de telefoon hebben. Maar sowieso Brambo, DJ Brambo. Goedenavond Bram. Rekening stuur ik zo meteen wel. En voor de rest volgens mij, ik heb geen idee. Sorry, het spijt me. Deze gaan we sowieso even voor je draaien nog. Michael Schuitmaker. Hij zingt Luzu. Zal vanavond wel heel veel Luzu gaan volgens mij.

vanavond gaan we Loesoe. Daar zingt je over. Ja, zeker. Nou, als je Loesoe wil gaan, dat je afgelopen rijdagen even de stad in moeten gaan. Want ja, het weer was natuurlijk niet zo heel geweldig, maar het was toch wel heel gezellig. Dus. En de prijzen leken er ook op. Jongen, niet best. Maar goed, niet klagen. Zolang je kan betalen, dan moet je gewoon gaan. En anders moet je thuis blijven. Ook zo gewoon zelf drank meenemen. Dat kan natuurlijk ook. Mag niet. Jawel, we gaan een hele mooie een draaien. Echt een hele mooie romantische om af te sluiten. Blue Eyes Crying in the Rain.

met deze prachtig mooie romantische klanken zijn we aan het einde gekomen van het programma Coral Time. We hebben het weer met heel veel genoegen en toewijding gedaan voor je. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren. En maak er nog een hele mooie avond van. Wees een beetje lief voor elkaar. En volgende week om 5:00. Gewoon weer op dezezelfde zender te beluisteren. De leukste hits. De leukste praatjes. De leukste...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt wel over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter heeft vervolgens besloten de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. Andere wedstrijden in de Eredivisie werden vanavond wel uitgespeeld. Zojuist won PSV met 3-1 van Ajax. En Feyenoord won eerder op de avond met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. En hij is daarmee de jongst scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joerts.

0: Het is een echt retriedersmekka, café Markswal in Oudsjerk. Het Alversterrencafé. Maar nu stiert het café aan de Alversterrenroute te keep. Zil de traditie in stand blijven? Henk Breusma hoopt het van wol. Hij vertelt om verslagjouwer Anne-Marije Reitsma van RTV NOF over de memorabele traditie.
1: Ja, achter jou zit een bruine balken met al je verskaze nam erop. Wat voor nam ben dat?
2: Die bruine balken, dat klopt, daar hebben wij al je namen op zetten. Dat ben dan de eerste reders. Zodra het winter is, dan ben de reders die proberen van jou naar je Oudsjerk te komen. Die pakken wij je dan van deze aan en die zetten we eerst maar een stukje kriet op het groene bordje op de balken. En dan letten we ze vereeuwigen op die balken. En we hebben die traditie van al 1949. Dus we proberen. Maar we moeten wel iets hebben, want anders komen we niet naar je naam op de balken. Ja.
1: Ja, en ik zag de balken zit al aardig vol. Ja. Er is ook nog wat plak. Hoeveel naam maakt er nog op?
2: We hebben die hele grote balken, die dwars door het café heen naar in, die zit al vol. Maar we zijn op een gegeven moment verder gegaan op een lietse balken. Dus ja, ik hoop dat het zo verder gaat.
1: Jim Harder bent kwart mee op.
2: Ja, wij hebben ons café te keep. Wij hebben 14 opvolgers. Dus wij moeten ook weer even de volgende stap zetten. En wij proberen weer ondernemers te vinden die ons bedrijf op deze manier voortzetten wil. En dan ik mij het behoud van die balken. Het stiet ik in beschreun in de papieren van dat die traditie er is. En eigenlijk met die balken, maar die naam moet eigenlijk trots zetten worden. Maar ja, je weet nooit wat de koper, wat hij ermee doen gaat.
0: De bijnaam Alversterrencafé komt dus mooi doordat het aan de route zit. En de retri-traditie, maar ik het bestuur en vrijwilligers van de Alversterrentocht, die weten alle jaar het café te vinden. Verzels onder leiding van voorzitter Jan Bakker.
3: Wij gaan als het ware een beetje een kick-off met vrijwilligers. Eén keer in de zafel hier, dan zetten wij met rayonhoofden en vrijwilligers. We komen even bij me kwamen van voor het seizoen. Ja, en dat is goed.
1: En waarom krijgt u in dit café?
3: Nou, waarom in dit café? Wij lezen dat altijd in de regio deel. En dit hier weer Bethlehem aan de beurt. En Bethlehem had gekozen voor dit café.
1: Nou hing er een balken, of meerdere balken in het café, maar verskaat een naam erop. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, nee, dat is prachtig inderdaad. Dat Jerry Kik letter. Maar je hing het inderdaad een balken waar de eerste ridders vanuit Lauwert die hier aankomen, dat die vereeuwigd worden in de balken in het plafond.
1: Ja, want nu is dat net altijd de Alversterrentocht, want dat is in Wurgelaars niet zo vaak meer. Maar dat had wel een beetje met de Friese rietcultuur, dat had wel mij te meiden zijn. Hoe belangrijk vind je dat die balken hier blowen?
3: Die balken op zich, maar binnen de verhalen van een Alversterrentocht, het rieten in het algemeen, en die worden hier verslijnen. En dat is natuurlijk voor u hartstikke belangrijk om dat een beetje vers te houden.
1: Ja, en het café zit te keep. Wat moet er maar gebeuren?
3: Nou, het moet gewoon verkocht worden aan kritzokken enthousiaste eigenaren dat we de nou in haar die het reetrieden ondersteunen en die dit voortzetten, denk ik.
1: Ja, dus deze traditie moet even zo wel echt behouden worden.
3: Het zou mooi zijn als deze traditie behouden worden en zo zijn er heel veel mooie punten in Friesland waar we een stukje traditie zorgen die we behouden.
0: Ja, dat zou het voorzitter Jan Bakker van de Alversterrenvereniging.
4: Alles wat je op Dijn is hebben, jongens, dus kunt zien.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
0: De première.
3: Ja, het is december, maar weer eens keihut duidelijk worden. We kennen net om die klimaatverandering zinnen. De droogte, jaren en die verschrikkelijke oestremers in Nepal. Het is er gewoon. In het Fries Scheepvaartmuseum in Snits, hier met Derm Takkenwieke, een bijzondere foto-uitstalling van Sascha de Boer over de klimaatverandering op de Noordpool. Maar ik denk dat we het wel breder loeken kennen, want Sascha die maakt een heel soort foto's over wetter en over verandering. Welkom, Sascha de Boer. Ging het tot zover goed?
4: Ik verstond het allemaal.
3: Ja, want ja. We hebben ontdekt, je hebt Friese roots.
4: Ik heb Friese roots, nou, ja. Mijn oma was gewoon Fries. Ja. Aukje Hoortinga uit Wommels.
3: Oké. Okay.
4: Jazeker, dus ik had een hele reeks aan de ooms en tantes die allemaal uit Friesland kwamen. Dus ik kwam hier nog wel eens.
3: Dus deze klanken die...
4: Ik ken het allemaal,
3: maar als ik nu in het Fries ga spreken... Wat
4: nou, denk... doe maar.
3: Oké, okay, dan doen we dat.
4: Daag maar uit.
3: Ja. Maar eerst eventjes naar Hester. Want Hester, dat is de directeur van het Fries Scheepvaartmuseum. Hoe kwam je hem op het idee om je nou een uitstalling moeten maken?
5: Nou ja, precies wat je zei. De klimaatverandering en die uitdagingen waar we mee te maken hebben, dat zijn actuele thema's die eigenlijk ook heel goed bij ons museum passen. Het gaat over water bij ons. Het gaat over hoe je omgaat met de natuur. Nou, we wilden al heel lang een keer iets met Sascha doen. We volgden haar al een beetje. Wisten wat ze ook met die thema's deed. Dus nou, 1 en 1 was 2.
3: Ja. En dan voelde het ook leuk om naar Snits te gaan?
4: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, daar kwam ik dus ook heel vaak, omdat daar ook weer allemaal tantes wonen. Dus ik voelde me daar heel erg thuis. En ik vind het ontzettend leuk om daar te exposeren. En het is ook een heel mooi museum. Dus ik vind het heel fijn.
3: Ja, en de Skipfeert, ja, dat Tinkstone, ja, wat we hier natuurlijk jarenlang dien hebben om de visserij en alles. Past dat ook bij dit thema? Zit het er ook bij? Of?
5: De visserij wel. En daar kan Sascha meer over vertellen natuurlijk. Even wat ze in Gooihaven allemaal heeft meegemaakt. Maar ja, de visserij en de binnenvaart bijvoorbeeld ook. Zit ook met die uitdagingen, hè, van klimaatverandering en droogte. Wat we afgelopen zomer ook gezien hebben. Dus juist dit soort thema's aanstippen is denk ik heel goed. Om het verhaal relevant te maken.
3: Oké, dan zullen we het hebben over Scylla. Want dat is eigenlijk de titel. Mm-hmm. Waar staat Scylla voor?
4: Scylla staat voor de spirit van de Inuit. De Inuit die wij kennen als de Eskimo's, maar dat mogen we niet meer zeggen. Want zij noemen zichzelf Inuit. En zij hebben dus zo'n soort van geest. En die zit in alles. In alles wat leeft, alles wat ademt. Het zit in de natuur. Dus het zit in jou, in mij. Het zit in de bomen, het zit in de planten, het zit in de dieren. Het zit over, maar het zit ook in het weer en in het klimaat. En dat is dus Scylla. En toen zei een van de Inuit die ik sprak, die zei, Scylla is in de war. Oh. En ik vond het zo aangrijpend dat ik dacht, want omdat die ook betekent dus naar het ik. En het klimaat is in de war. Nou, dat merken we dus inderdaad heel erg aan. Nou, en Nepal en alles wat er, de droogte en de bosbranden. Wat er zeker de laatste tijd nog veel erger is dan ooit. En dat merken ze daar ook. En daar merken ze het eigenlijk al veel eerder dan wij. Omdat de Noordpool is toch een soort... een beetje een kanariepietje in de kolenmijn.
5: Ja, ja.
4: Weet je, die als eerste hebben ze daar gemerkt toen... Nou, dat was in 2008 dat ik daar voor het eerst naartoe ging. En toen hadden wij het nog helemaal niet over klimaatverandering. En toen zei iemand dat dus tegen mij daar... van ja, Scylla is in de war. Dat raakte me echt heel erg.
3: Ja, want dan ben je er hinnegong, maar een journalist.
4: Mm-hmm.
3: En wat wie het idee?
4: De bedoeling was om... misschien dat ik niet alles versta, hè? Dus als
3: wat
4: ik iets geks zeg... Ik had het vermoeden al dat je dat bedoelde. Maar praat vooral Fries verder, vind ik heel erg leuk. Het idee was inderdaad om die klimaatverandering daar proberen vast te leggen. Maar dat is dus heel moeilijk, want klimaatverandering zit in bijvoorbeeld het weer wat plotseling omslaat. En dat merkte ik toen ik daar was en onze gids Louis Kamokak en zijn vrouw Josephine namen ons mee naar hun buitenhuisje. een hutje ergens op de toendra. En we gingen daarheen op een hele mooie dag. En opeens slaat dat weer om. En we moesten hals over kop inpakken. En weer terug naar het dorpje, naar Joe Haven. Omdat het anders gewoon niet veilig was. En dat omslaan van het weer, daar hebben zij dus ook heel vaak mee te maken. Terwijl ze vroeger wisten van, nou ja, net zoals wij, weet je wel, als je met je boerenverstand weet je van, weet ik van, avondrood is water in de sloot. Ja. En zo hadden zij ook van die uitdrukkingen, of in ieder geval van vader op zoon. En iedereen wist
5: oude
4: dat.
5: Kennis,
4: generatie oude kennis. Van je weet dat als de noordenwind opsteekt, dan wordt het storm. Ik noem maar wat. Maar dat is nu niet. Die wetten gelden niet meer. Dus zij zijn ook in de war.
5: En mooi vind ik wat jij zegt. Scylla is het weer is in de war, maar ook wij zelf dus ja, ook, als ook. Mensen met ja. in het geheel.
4: Ja.
3: Nou ja, dat komt ook wel naar voren, hè? Want we letten even wat foto's in die sto de makken heeft. Want er is het trakje west, hè?
4: Ja, zeker in 2008 en 2015.
3: Ja, om ook te zien wat er dan verloren is. Ja. Heeft een paar mensen kunnen volgen, want ja, alleen nog maar foto's van die witte snieën, ja.
4: Ja,
3: dat is echt leuk, maar dat is op een gegeven moment altijd op. Dus van nu de eigen van de mensen heeft dat ik fotografeerd. En dan liet ik even een foto zien van 12 famkes. Die ben je hier op het scherm te zien. Maar omschrijf ook even wat we zien. Ja. Wie zijn dit?
4: Dit zijn twee jonge meiden. Ze waren, ik geloof, 12 en 13. En je ziet ook dat ze het een beetje... Ze staan een beetje alsof ze het koud hebben. En dat was ook zo, want zij dragen kleding... die helemaal niet de bedoeling is die je daar moet dragen. Maar wel zoals pubers, die willen ook er leuk uitzien.
3: Ja, winterjas, spijkerbroek, van die snowboots-achtige dingen. Maar
4: dus een skinny jeans. Ja. Nou ja, en normaal hebben ze
5: veel
4: dan gewoon...
5: Koud.
4: Veel te koud. Het is -20, -30.
5: Oh ja, het is in de mini-rock. Naar buiten, zeg maar.
4: Eigenlijk wel, ja. Maar ze wilden er gewoon leuk uitzien. Ja. En die ene had ook nog de haar een beetje geverfd en zo. Gewoon zoals pubers zijn. En die zetten zich dus ook af tegen... dus ook tegen de traditionele leefwijze daar. En dat merk je daar ook heel erg. Dat is ook die verandering die daar plaatsvindt. Dat ze niet meer dat leven van jagen en vissen willen. Maar dat ze gewoon... Ja, ze willen gewoon Facebooken en diepvriespizza eten.
3: Diepvries,
4: ja.
5: Klinkt ook Sila in de war. Klinkt dat?
4: Hun Sila is ook in de war. Ja,
3: want toen heeft ze interviewd en dan zei het een van die famkes: ja, hoe saffel hier, dan wil ik dat. Dan wil ik dat bereiken. En dan treft ze dus hoeveel tolwee letter vers een keer? Of nee, 18 letter. Treft ze weer, hè? Voor de 12e keer is ze dan.
4: Ja.
3: Wat vertellen ze dan hoe hun leven gaat?
4: Ik merkte veel meer. Dus de eerste keer in 2008 viel het inderdaad nog wel mee. Maar in 2015 werd het veel meer. Ze merkte er veel meer van. Ook omdat ze leven op een eiland. En alles is bevroren van september tot mei. Dus ze zijn gewend dat ze over het ijs kunnen reizen ook. En dat eiland ligt heel, heel geïsoleerd. Maar opeens wordt het onbetrouwbaar. En het ijs wordt onbetrouwbaar omdat de zee wordt warmer. Dat merk ik wel, hè? De Noordzee en de Waddenzee, alles wordt warmer hier. Waardoor wij in de kuststreken veel meer regen krijgen de komende najaar. Nou, en daar is het veel gevaarlijker. Omdat de zee kalft af aan de onderkant. Dus het ijs kalft af aan de onderkant door die warme zee. En toen ik er in 2008 was, toen waren er net twee jagers waren verdronken. Omdat die met hun sneeuwscooter waren zij over het ijs gegaan, jagen, zoals ze dat altijd deden. Maar in één keer vallen ze dus in een...
5: Wak.
4: Onbetrouwbaar iets. Ja, wak. Of een wak wat bedekt is met sneeuw, maar wat ze niet hebben gezien. En dat ze ook weer een soort van de vooruitgang versus de traditie. Vroeger jaagden ze altijd met sledehonden. En die sledehonden hebben een zesde zintuig. En die voelen, die lopen dus... En die gaan ook om een wak heen. Dus die voelen gewoon waar het wel of niet betrouwbaar is. En, maar die sneeuwscooter heeft dat natuurlijk niet. En die is ook nog een keer veel zwaarder.
3: Ja, we zien hier ook een foto van het vissen.
4: Ja, dit is ook een traditionele manier van vissen. Dat gaat wel fascinerend trouwens, want je ziet een wak en op het ijs. En, dus dat is op de bevroren zee en daarachter zie je een sneeuwscooter. En dit is de manier waarop zij vissen. Ze maken twee gaten, eentje stroomopwaarts en eentje stroomafwaarts. En er gaat een soort houten, ja, het is een klein soort surfplankje aan een touw, gaat daar in dat gat. En dat trekken ze steeds met een rukje aan en dan... gaat het via de stroming naar dat volgende gat. Daar halen ze hem boven water. Daar zit een touw aan vast. En dan kunnen ze met dat touw kunnen ze een net onder water trekken. En dat net zit dus daar de hele nacht onder water. En daar zwemmen vissen in. En dat is hun manier van vissen. En daar leven ze ook van. Weet je wel. Ze hebben twee keer per jaar komt er een vrachtschip met voorraad. Maar voor de rest moeten ze het eigenlijk van het land en van de zee hebben. Maar goed, als de zee onbetrouwbaar wordt... en dus het ijs wordt onbetrouwbaar... ja, dan kan die manier van vissen die ze eeuwenlang hebben gedaan... kan niet meer.
3: Nee. Daar horen we ook een fragment van. Want je spreekt ook
4: een
3: audiotour.
4: Ja.
3: Dus zullen we die er ook even bij pakken? Want het klinkt ook heel mooi.
0: De Inuit hebben honden. Niet als huisdier, maar als trekkracht. Ze leven buiten aan een ketting. En hebben hooguit een houten hok om te schuilen. Of nou de wasmachine. Zoals Stormy. In 2008 kwam ik nog een aantal traditionele jagers met hun hondensleeën tegen. Maar 7,5 jaar later zie ik vooral werkloze honden die toekijken hoe hun baasjes zich verplaatsen met sneeuwscooters. Of skidoos, zoals zij ze noemen. Die hoef je alleen te voeren als je ze gebruikt, met benzine. Je hoeft ze niet in te spannen voor de slee en ze gaan braaf de kant op die jij wilt, zonder morren.
2: Ja, mooi.
4: Ja, mooi. Ja, het is wel grappig, want ik zeg die tekst ook van ze gaan braaf de kant op die jij wil zonder morren.
5: Maar dus wel het wak in.
4: Maar ja, ja. Nou ja, dus dat inderdaad. Dat is gevaar.
5: Een soort vooruitgang.
4: Ja, dat is een vooruitgang die dus ook weer een soort achteruitgang is. Ja. Maar was wel grappig, want kijk, honden kunnen nog wel eens bokkig zijn. Ja. En ik ben ook in 2008 heb ik op een wel met zo'n hondenslee ben ik op pad geweest. Met een Inuit. En toen sloegen de honden op hol, terwijl ik in mijn eentje op die slee zat. En ze waren ergens midden op de toendra. En ik zit op die slee. En voor mij komt George Kamukak zitten. De vader van mijn gids. En alleen die honden zijn irritant. Die willen niet rechtdoor lopen. Dus die lopen de hele tijd de ene kant op of de andere kant op. Dus George stapt af. En die gaat met zijn zweep even die honden de juiste kant op. Nou, niet slaan hoor, maar gewoon een beetje ernaast. Weet je, dan dat ze rechtdoor zouden gaan. En ik heb een paar foto's nog gemaakt. Daar zie je die honden een beetje naar elkaar kijken. Van, oh, ze zitten alleen op de slee. We kunnen er nu vandoor. En die gaan inderdaad gewoon zo, die galopperen weg. En ik zit zo in mijn eentje op die slee. Maar die heeft helemaal geen, er zijn geen teugels. Dus ik kan het helemaal niet tegenhouden. Dus gewoon, ja, op hol geslagen.
2: Rodeo.
4: Ja, echt een rodeo. Dus ik probeerde me nog vast te houden aan die slee. Dus gewoon slee was eigenlijk gewoon een soort plank met een touw en een dierenvel erop. En pas kilometers verder, ik probeer mijn camera die zweefde ergens. En ik probeer me vast te houden. Want ik dacht, ja, als ik die slee nu loslaat, dan is het echt, hebben we echt een probleem. En opeens zie ik naast die slee een soort ankertje bungelen. Ik denk, een ankertje, wat moet het nou? Weet je, echt gewoon een anker waarmee je je boot ergens voor anker legt. En ik dacht, wat moet dat, die anker? En ze opeens dacht, oh, wacht, is dat om misschien de rem? Dus ik drukte dat ding in de sneeuw. En die honden die komen tot stilstand. En ergens in de verte zie ik dus George aankomen met zijn zoon op de sneeuwscooter. Die kwamen mij achterna. En ik stond inmiddels achter of naast de sledehonden en te wachten tot zij kwamen. En toen heb ik, dus die 7,5 jaar later, ben ik weer naar George en Louis gegaan. En ik heb de foto laten zien van, kijk, dit is de foto die ik had gemaakt. En die wisten dat hele verhaal nog. En die waren helemaal trots op deze zuiderlingen.
2: Oh, ja. Dat kon,
4: wij zijn allemaal zuiderlingen voor jullie ook. Jullie zelfs. Ja. Jullie zijn ook zuiderlingen. Hier in Noorden.
5: Ja. Trots op jou dat jij dat
4: had ik dat bedacht. Gedaan heb. Ja, ja. Dat ik hem toch tot stilstand wist te brengen, die slee.
2: Ja, jeetje, wat een avontuur. Maar sowieso was het een groot avontuur.
4: Ja, dat is geweldig.
2: Je bent er nu al een tijdje niet geweest, denk ik.
4: Nee, ik ben er sinds 2015 niet meer gehad. Ja, ik af en toe nog wel eens Louis is helaas overleden, George is overleden, maar Josephine is nog wel, die leeft nog wel. En daar heb ik af en toe via Facebook contact mee.
2: Ja, want er speelt natuurlijk wel wat rondom die klimaatverandering. Is het dorp er überhaupt nog?
4: Het dorp is er zeker nog. Ja,
2: dat zou toch ook verdwijnen?
4: Nee, dat is weer, weer meer in Alaska. En daar breekt, dat is net eigenlijk als de Waddeneilanden. Weet je, die kalven een beetje af aan de ene kant en die groeien aan de andere kant. Dat heeft gewoon met de stroming te maken. Dat heeft dan maar niks met klimaatverandering te maken. Maar dat is gewoon de natuurlijke groei van eilanden en van landschap. Maar dit dorp, dat is er nog wel. Maar ja, mensen leven daar zo geïsoleerd dat die willen op een gegeven moment allemaal wel een beetje weg. Alleen je komt er niet zo makkelijk weg. Want je kan alleen maar daar weg met een klein vliegtuigje. En dat ticket kost gewoon best wel veel geld. Dus niet iedereen heeft dat.
2: Maar eigenlijk pak je daarmee het hele stuk van klimaatverandering ook aan. Hè? De arme mensen die daar het meeste last van hebben.
4: Ja.
2: Wat je nu in Nepal ziet, hè? En op allerlei plekken.
4: Ja.
2: Want dit is dus een fotoreeks van 10 jaar geleden. Maar hoe past het in het werk wat je nu nog steeds maakt en wat jou drijft als fotograaf?
4: Ja, nou, omdat het gaat dus inderdaad heel erg over die klimaatverandering en hoe dat mensen raakt. En ik heb op dit moment op Soestdijk, Paleis Soestdijk, heb ik ook een expositie. Die duurt nog tot het eind van deze maand. En dat gaat ook weer over klimaatverandering, maar dan over de positie van vrouwen en meisjes die water moeten halen in, zoals in Afrika. Dit speelt in Kenia en in Indonesië, West-Timor. En dat is weer een heel, in feite een ander verhaal, maar eigenlijk hetzelfde verhaal. Van hoe raakt die klimaatverandering de mensen die daar leven?
6: En dan specifiek vrouwen en meisjes.
4: En dan vooral vrouwen en meisjes, want daar gaat het over water halen. Dit heet ook de weg naar water. En vrouwen en meisjes zijn verantwoordelijk voor het halen van water. Dus die merken dus dat ze gaan naar een waterput lopen om daar water te halen. Omdat ze geen kraan hebben zoals wij. En dan lopen ze naar die waterput. En dan blijkt dat die waterput leeg is vanwege de klimaatverandering. En dan moeten ze verder lopen. En dat betekent dus ook dat de meisjes niet naar school gaan. Die hebben geen tijd. Want ze moeten nog verder lopen vanwege die klimaatverandering.
6: Dat is eigenlijk weer slecht voor hun ontwikkeling.
4: Dat is slecht voor hun ontwikkeling. Ja. Dus bedoel, die klimaatverandering die raakt iedereen op eigenlijk op een andere manier.
2: Maar toch zijn er ook mensen, we krijgen ook wel berichten van, nou, we krijgen nu mensen die sturen een appje. Ja, het valt wel wat mee. In het Noordpool is het helemaal niet zoveel warmer geworden. De ijskwaliteit is hetzelfde.
4: Dat is niet waar.
2: Dat
4: wie zegt dat?
2: Ja, dat ga ik al. Maar er zijn mensen die geloven het nog niet. Of die ontkennen dat. Hoe komt dat bij jullie naar voren? Ga je een discussie daarover? Of is het... wat je ermee doet.
5: Het is mooi als mensen op reflecteren natuurlijk. Dat is wat je altijd wil. Die discussie is ook alleen maar goed. In onze tentoonstelling kijken we echt mee door de ogen van Sascha. En hoe zij de wereld daar beleefd heeft. En de uitdagingen die de mensen daar ervaren. Dus de grote verhalen in het klein ook, zeg maar. Ik hoop dat de discussie oplevert. Laten we daar maar voor gaan. Dat zou mooi zijn.
6: De juist verhalen zijn daarin zo belangrijk. Hè? De menselijke belevenis delen daarin.
4: Ja. Ik denk nog even trouwens aan. Ik ben dus hier. Dit was bij de Inuit. Dat is in het Canadese gedeelte naar het noorden. Ik ben ook op Spitsbergen geweest in de zomer van 2017. En daar was toen al de temperatuur 14 graden. Dat is dus echt veel warmer dan normaal. En daar heb je de Global Seed Vault. En dat is een kluis waar alle zaden van de hele wereld in zitten. Stel voor dat er een nucleaire oorlog of weet ik wat voor orkanen, toestanden de wereld zouden vernietigen. Of een deel van de wereld. Dan kun je daar altijd nog de originele zaden van werkelijk elk gewas ter wereld kun je ophalen. En die zit daar veilig in de permafrost, in de berg, hoog in de berg, diep in de berg ook. En ik was daar geweest en ik hoorde daar op een gegeven moment water druppelen. En ik dacht, wat is dit bij die kluis? En toen bleek dat die kluis is dus lek, want die permafrost, dus permanent bevroren grond, is aan het smelten. Dus ze hebben dat helemaal moeten uitgraven. En daar, zoals vloerverwarming, maar dan vloerverkoeling, hebben ze daar inderdaad zo'n hele, zoals bij ijskasten weet je ook, dat je zo'n heel draden- of buizensysteem hebt om dat weer te gaan koelen. Want die permafrost is dus aan het smelten. Dus ja, er is wel degelijk wat aan de hand.
2: Ja, nou ja, goed. Dat hou je toch. En jij laat het zien in de beelden in het Fries Scheepvaartmuseum aan de hand van deze mooie SILA-tentoonstelling. We zijn bijna bij het einde van ons programma. Dus Hester, wanneer begint het? En kaartjes? En wat gebeurt er allemaal
5: vanaf meer? Volgende week zaterdag 12 september te zien in het museum. En tickets via de website of gewoon aan de balie van het museum natuurlijk.
2: En ben jij er ook nog bij? Ga je nog eens wat vertellen? Is er nog lezing? Mensen alles in vragen?
5: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Is er een moment?
5: Dat wordt allemaal nog gepland. Maar in ieder geval de audio toe van Sascha. Die is echt de moeite waard om te luisteren in de tentoonstelling.
2: Oké.
5: Okay. Leuk.
2: Nou, was nog de groeten van om het familie in het Fries gewoon. Ja, we sluiten dus Eggemon in het Fries.
5: Ja, ik zou zeggen dikke tuut.
2: Maar wat voor een kist nog van het Fries?
4: Wat was ook weer? Butterbrie en groene cheese. Wie dat niet Sizekin is geen oprochte Fries.
6: Ik vind het fantastisch. Goed gekeurd.
4: En een dikke tuut.
2: Dikke tuut van Beppe en van Moike. Hey, hartstikke fijn dat je weer is. En succes met de tentoonstelling.
5: Dankjewel.
7: Alles wat je dice mist hebben. Jongens, dus kunt zien en alven.
8: Dit is de dive voorbij.

0: alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
1: Haast 100 mensen de gewoon mooi om een benefietactie om geld in te samelen voor een Friese hetziekte. Er is nog geen behandeling voor de ziekte mogelijk, wils de verwachting is dat 10.000 mensen het hebben. Maar de actie, de tikkende klok challenge, kunnen mensen rondjes rennen op het Formule 1 circuit in Zandvoort en daar mooi geld op heli. Aan de telefoon Pieter Glijnis, voorzitter van Stichting PLN. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, voor iedereen die het niet weet, wat is PLN?
2: PLN is een afkorting voor het eiwit fosfolamban. En dat is een eiwitje wat heel belangrijk is voor het functioneren van het hart. En de mutatie die dus tussen 6 en 8 eeuwen geleden in Friesland ontstaan is, mist er een heel klein stukje in dat eiwit, waardoor dat eiwit niet goed functioneert.
1: Oké, en het gevolg is?
2: Het gevolg is, mensen die dat dragen, die hebben meer dan 50% kans om gedurende hun leven ernstige hartproblemen te ontwikkelen. En dat kan hartfalen zijn, maar dat kan ook ritmestoornissen zijn. En vooral dat laatste is heel gevaarlijk, want ritmestoornissen kunnen ook gewoon dodelijk zijn. Ik ben erbij bekend dat binnen een paar families iemand in de 20 ochtends dood in bed gevonden werd. Dus
1: ja.
2: Ja, dat kan echt heel ernstig zijn. Ik ben er zelf ook heel ernstig ziek van geweest. En ik strompelde na 7 jaar ziekte uiteindelijk achter een rollator. En het mooiste cadeau in het leven wat denkbaar is, heeft mij weer een geweldig leven teruggegeven. Dat is een harttransplantatie. Dus ik ben de gelukkige drager van het hart van iemand anders.
1: Ja, wanneer heeft u die transplantatie gehad?
2: Dat is ruim 13 jaar geleden al.
1: Oké. Ik zei in mijn voortekst dat er mogelijk 10.000 mensen deze ziekte hebben. Van hoeveel mensen is bekend dat ze de dragers zijn van dat gen?
2: Van in Nederland ongeveer 2.000 mensen is het bekend. Dus er zijn er nog wel 5-6 keer zoveel als dat we nu weten.
1: Ja, en dan hebben we het dus over een gemuteerd gen. Dat betekent ook dat het erfelijk is?
2: Dat klopt, dat klopt. Wij hebben zelf ook 3 kinderen. En de overervingskans is precies 50%. En wij hebben dan nog enigszins geluk. Maar 1 van de 3 kinderen is drager. Maar het is het laatste wat je aan je kinderen mee wilt geven. En vooral in mijn geval, als 1 van je kinderen die martelgang hebt gezien, ziekenhuis in en uit, een heel aantal keren kritiek, strompelend je vader achter een rollator zien, en als je met hem aan het wandelen bent, dat iemand zegt, oh wat leuk dat je met je opa wandelt. Ja, ja, dat is voor die kinderen dan ook wel heel heftig. En die zijn natuurlijk enorm bang dat ze er ook mee geconfronteerd worden.
1: Ja, want je kunt een test doen om erachter te komen of je drager bent van het gen?
2: Ja, klopt. Als je hartproblemen hebt, als je denkt van ik weet het niet, ik heb bijvoorbeeld een heel onregelmatige hartslag. In de familie komen ook hartproblemen heel wat voor, of wat vroegere sterfgevallen. Dan is het goed om de huisarts te raadplegen en die kan je verwijzen naar een ziekenhuis. En daar wordt er dan een paar bijsjes bloed afgenomen en daarmee kan het getest worden.
1: Ja. Vindt u dat het deze ziekte al genoeg bekend is?
2: Nee, want u geeft zelf al aan, hè, van die 10.000 of 12 of nog wel meer die we nu denken dat ze er zijn. Ja, we kennen er maar 2.000. Dus al die mensen die het niet weten, ja, die lopen een kans om opeens uit het leven weggerukt te worden.
1: Ja.
2: Dus ja, het is van ongelooflijk belangrijk dat er meer aandacht voor komt en dat mensen een keertje in hun gedachten teruggaan. Wat is er allemaal in onze familie gebeurd? En als daar aanleiding voor is om dat toch een keertje met de huisarts te bespreken.
1: Ja, ik begrijp wel dat je vooral voorzichtig moet zijn als je bij meerdere familieleden, als daar hartproblemen voorkomen.
2: Ja, dan, klopt. Als het echt in de familie is, het gaat van generatie naar generatie. Dus als je een opa hebt en een tante waar dingen mee aan de hand zijn, en die klachten lijken een beetje van ernstig gaat falen, of ritmeproblemen, dan is het goed om toch een keertje tegen die huisarts te zeggen, zullen we hier niet beter naar kijken?
1: Ja. Nu is er dus die tikkende klok challenge. Vorig jaar is er €200.000 opgehaald. Wat is er met dat geld gedaan?
2: Dat is voor een heel belangrijk gegaan in een therapieontwikkeling. En er zal ook een team van de mensen die aan die therapieontwikkeling werken, aanwezig zijn om precies te laten zien wat we daar allemaal mee hebben gedaan. En die hebben een hele presentatie daar ook. Want het probleem is, omdat het dus een Nederlandse ziekte is, omdat het een hele kleine ziekte is, dat heet een AMW-ziekte, ja, is er vanuit de farmacie weinig aandacht om echt behandelingen voor deze ziekte te ontwikkelen.
1: Ja.
2: En ja, daarom moeten we dat. Het bijzondere is ook, al die dagen, we zijn allemaal familie van elkaar. Dus we hebben met elkaar een familieprobleem, want we stammen allemaal af van die vroegere vervader, vermoeder. Overgrootvader, overgrootmoeder uit Friesland vandaan. Dus met elkaar moeten we ook zorgen dat we de schouders eronder zetten, dat we daar het geld voor bij elkaar krijgen en dat we die therapie voor elkaar gaan krijgen.
1: Ja. Rondjes lopen dus op het Formule 1 circuit in Zandvoort. Bij het circuit staat ook een bloedbank waar je bloed kunt doneren voor de PLN-databank. Kunt u uitleggen waarom dat wordt gedaan?
2: Dat klopt. Wij hebben zelf een mobiel laboratorium. En mensen kunnen daar bloed af laten nemen. En dat gaat dan om mensen die de mutatie dragen. Familieleden van de drager. En mensen ook de mutatie dragen en ziek zijn. Dus die drie type mensen. Dus als je drager bent, wel of niet ziek, kan je laten prikken. En als je familielid bent. En wij gebruiken dat bloed om dat ter beschikking te stellen aan wetenschappers die daar onderzoek aan doen. Het bijzondere is dat wij uit het bloed een speciaal celtype kunnen isoleren waar we stamcellen van iemand mee na kunnen maken. En daarmee kunnen we iemand zijn hartspiercellen namaken. En dat is een enorme besparing op het aantal dieren wat nodig is om een therapie te ontwikkelen. Want dan kan je op hartspiercellen van patiënten kan je al een heleboel dingen testen zonder dat je dieren daarmee hoeft te belasten.
1: Ja. Erg belangrijk dus. Kunnen mensen zich nog steeds aanmelden om mee te doen aan de tikkende klok challenge?
2: Nou, niet op de website, maar wel gewoon bij het circuit. Als mensen naar het circuit toe rijden en je komt daar aan en je meldt je, dan moet je nog wel een parkeerkaartje kopen. Maar daarna ben je van harte welkom en word je meteen ingeschreven. Want het is echt een fantastisch evenement op het iconische circuit van Zandvoort. Het weer ziet er geweldig uit. Hoe mooi is het om daar heerlijk te wandelen, voor de meer sportieve hard te lopen. Je kan zelfs een dubbele marathon rennen voor de echte turbo sportfans die er zijn. En het is, vorig jaar was het ook gewoon super gezellig. Het is gewoon heel leuk om met je gezin daar naartoe te gaan en met elkaar dat te doen. En ook geld op te halen voor het goede doel.
1: Precies. En wanneer is het precies?
2: Het is morgen, zondag, op het circuit van Zandvoort. Vanaf 9 uur starten de eerste mensen met wandelen en hardlopen.
1: Oké, ik wens jullie een hele mooie dag toe. En ik hoop dat er veel geld binnenkomt.
2: De klok staat nu al ruim over de 200.000 euro heen. En we beginnen richting de 1000 deelnemers te gaan. Nou. Dus het wordt ook weer een fantastisch evenement.
1: Dat klinkt heel goed. Dank u wel voor de toelichting.
2: Heel graag gedaan.
1: Dat weer Pieter Glijn is. Hij is voorzitter van de stichting PLN.
3: Alles wat er spielet.
0: Yes, hier.
3: Alles wat er spielet. De dij voorbij.

0: Hier is de dag voorbij.
1: Ja, de VN speelt het komende snijd midden, dus moord midden, de thuiswedstrijd tegen AZ. De ploeg uit Alkmaar had als enige in de eredivisie nog geen enkel puntverlies. Het weer een rozige week bij SCRV. Arune Wazi sluitte de transfermerk. Dat weer de laatste dag dat voetbalclubs nog spelers contracteren kon. Drie spelers maken ze correct voor het sluiten van de merk nog de oerstap naar het Abel Enstra Stadion. En dus wie het echt vertrekt. Trainer Robin Veldman, een drukke weekend.
2: Hectisch, weinig thuis geweest, maar voldaan met het resultaat.
3: Ja, maar dat heeft voor zelfs alles te krijgen met al die transfers op het allerlaatste moment nog natuurlijk hier in het Abel Enstra Stadion.
2: Ja, we waren voor de meeste waren we wel echt voorbereid. Dus van mocht er iemand vertrekken, wat gaan we dan zeg maar als volgende zet doen? In het geval van Roberts was het eigenlijk wel op het laatst van hey, we willen nog wat toevoegen aan onze selectie. Wat gaan we dan doen? Nou, dat is een andere spits. En dat is dus nu vrijdag, woensdag best wel in heel kort tijdsbestek heel snel goede keuzes maken. Goed uitleggen hoe dat er dan uit gaat zien. En voor Robert zelf ook dat hij nog vanuit Duitsland hier naartoe moest komen om alles rond te maken. Dus dat was een lange dag, maar ook wel uiteindelijk wel voldaan met het resultaat weer.
3: Ja, Werm is blij dat Ulrikus er nou bij is. Want ja, het is inderdaad, was toch zo. Dus een orenspits als Dylan Vente en Laurent Machine.
2: Ja, nou, dat betekent dat we ook wat anders kunnen toevoegen aan ons spel. Met Dylan en Lanroy hebben we spitsen die meer in de combinatie zitten of meer zitten in het aanvallen van ruimtes. Met Robert Ulrikus zitten we natuurlijk ook met flankballen, dat we de bal kunnen brengen. Zowel vanaf om mee te starten. Dat is de concurrentie die hij aan moet gaan met Dylan. En ook met Lanroy. Maar je zou ook kunnen zeggen, in de eindfase van de wedstrijd gaan we het opportunistische spelen. En we gaan met 1,96 meter spits gaan we ballen brengen in de 16. Of dat nou diagonaal van achter is of vanaf de zijkant. Daaromheen mensen creëren die kunnen lopen of hem misschien zelf wel gelijk in een scoringspositie te brengen. Ja, dat is wel iets waar we denken wat we vorig jaar met Lasse Noras hadden. Wat toevoegt aan onze selectie.
3: Ja, nou had Ulrikus van Zels een verliener bij Cambuur. Is het echt specifiek nog Maaien Moerhoorn? Want dan is het zelf ook wel eens een keer mij maken.
2: Ja, ik heb dat meegemaakt van Anderlecht naar Club Brugge en dan krijg je wel eens berichten. Roberts heeft hij ook gehad en daar staan we best wel heel low profile in. Wij hopen gewoon op het gezond verstand van mensen dat sporters kiezen voor een club, daar spelen ze voor. Maar uiteindelijk hebben ze ook een carrière te maken en hier ligt een perspectief om te gaan spelen en dat lag daar niet. Dan maak je ook sportieve keuzes en ja, dat voor sommige mensen gevoelig ligt, prima, maar wel gezond verstand blijven gebruiken.
3: Ja, en dan nog even over AZ, dat is de wedstrijd van komende snuit een beetje. Ben je ook zo onder de indruk van dit AZ?
2: Nou, ze maken veel doelpunten. Ik vind ook de manier waarop ze spelen heel indrukwekkend. Als je kijkt naar de aanvalsdrang van het elftal, zowel van de vleugelaanvallers, maar van de backs, maar ook wat ze vanuit het middenveld laten ontstaan. En ook nogmaals het aantal doelpunten wat ze scoren. Dus ik vind het heel knap wat ze tot nu toe hebben neergezet.
3: Ja, ben je in die negen echt titelkandidaat?
2: Als ze spelen zoals ze nu spelen, ja.
3: Ja?
2: Ja, heel duidelijk, ja.
3: Ja. En wat kun je derde jaar vinden aan het genoeg zetten?
2: Nou, een goed plan. Want ik denk dat wij vorig jaar in de Kuip ook een goed resultaat neergezet hebben tegen een topclub. Misschien niet een topclub in vorm op dat moment, maar wel tegen een selectie waar je u tegen zegt. Nou, dat vind ik bij AZ ook. En wij gaan daar niet heen en denken van AZ komt hier. Of wij spelen niet thuis met AZ komt hier. Nou moeten we uitkijken. Wij zien het ook gewoon als een kans om weer een goede reactie te geven naar Zwolle en Willem II.
1: Robert Ulrikus zit trouwens bij de wedstrijdselectie tegen AZ. De spits uit Letland begint op de bank.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
1: Cambuur had hem op de laatste dag van de transferperiode nog versterken met twee nieuwe spelers. De ene is Jason Tjeka. Dat is een 26-jarige rechtsboeten uit Duitsland. Dit voor één jaar hier wordt van Bundesliga-club Elversberg.
5: Ja, weil ich glaube, die Liga ist sehr interessant. Ich bin auch hier, um so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln, weil das war mir in Elversberg nicht gegeben. Und das ist eigentlich der Plan.
6: Am Sonntag gegen Telstar, kannst du spielen?
5: Also ich bin fit. Ob ich spielen kann, entscheidet der Trainer dann letztendlich. Aber ich bin fit auf jeden Fall, ja.
1: Ja, de Jenwe, Ander Faber is je beste Duits praten. Jason Tjeka zei dat hij de competitie interessant vindt en dat er hier is om zijn volle mogelijke speelminuten te maken, want dat wie hem in Elversberg net gunt. Hij zei ook dat hij fit is om morgen in Telstar te spelen. Alleen nog dat de trainer bepaalt of er echt speelt. De Orenij-speler is de middenvelder Wout Asselman. Ex-inkomst kwam pas roen in de laatste oerkes van de transferperiode. En dus weer te spannende dag voor de 21-jarige Belg.
4: Ja, inderdaad. Het was heel spannend. Het is allemaal heel snel gegaan. Ik kreeg ook pas vanuit Gent uit ook het nieuws heel laat dat ik mocht vertrekken. En dan is alles heel snel gegaan. Dus, maar ja, ik ben heel blij om hier te zijn. Dus ik kan niet

0: gaan sowieso komen.
1: Je bent een controlerende middenvelder. Ik las wat berichten van collega's van mij in België. Die zeiden nou, Wout is wel iemand met gif. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ik ben wel een speler die wel met risico durft spelen. Maar soms zeggen ze high risk, high reward. Maar ik ben wel iemand die heel controlerend speelt. Maar ik ben zeker iemand die altijd de voetballende oplossing zoekt. En altijd graag naar voren wil spelen. Ik ben iemand die graag terug naar de keeper, naar de centrale verdediger. Dus van mij mogen ze zeker het spel naar voren verwachten.
1: En ook gif als in dat je niet bang bent om je voet in te zetten, zeg maar?
0: Nee, zeker niet. Want ook in de divisie waar dat we met Jong uitkwamen, was meer ook sommige wedstrijden echt duelvoetbal. Dus ik heb zeker geen schrik om hier mijn voet te zetten.
1: Nou is het je eerste buitenlandse avontuur, maar ja, voelt het ook zo? Want ik bedoel, Vlaanderen en Holland verschilt niet heel veel, toch?
0: Nee, maar Friesland wel. Als ik jullie soms hoor praten, dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Maar het is ook niet dat ik aan de andere kant van de wereld zit. Ik kan wel altijd gewoon mijn moedertaal Nederlands praten. Dus zo anders voelt het ook niet.
2: Nee, nou, Fries leert er misschien nog bij. Asselman is nog net heel nog fit en dus is hij er morgen nog net bij. Als Cambuur op bezit ik je bij Telstar. Tjeka zou dus wel debuteren kunnen. De wedstrijd begint om jou betreien en is vanzelfs live te volgen bij Omroep Friesland op radio en op internet.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert. Alles wat er speelt.

0: man die is er weer.
1: De dag heeft voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
3: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ja, de nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
5: Mierskip zeggen ze in Friesland toch?
6: Ja, wat zeiden ze hier dan?
5: Ja, nou, mierskip.
7: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een mogelijk akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuur afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet afgelopen week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. En met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. En de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd vanavond. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op en daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen wordt een mix van zon en wolken en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: De man die de AfD morgen in Sachsen-Anhalt mogelijk naar een absolute meerderheid leidt, was vroeger verkoper van parfums. Maar vergelijkingen met het verleden zijn natuurlijk altijd gevaarlijk. Dat er toen een geurtje aan zijn werk zat, zegt niks over het verhaal dat hij nu verkoopt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Amerika heeft een idee voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. En onderhandelaars Witkoff en Kushner waren vanavond bij Poetin. Hubert Smeet straks daarover. Verder, hoe komt het dat juist in Oost-Duitsland de rechtsradicale AfD zo populair is? We buigen ons ook nog over het weerfenomeen El Niño. Er is een biografie verschenen over Willem Eindhoven. Maar wie was dat ook alweer? En Michaela Krajicek probeert haar mopshondje te trainen als ballenhondje tijdens wedstrijden. Hoe dat zit, hoort u aan het einde van het uur. Maar we gaan eerst beginnen met het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 5 september.
2: Een wonder in Nepal. 10 dagen na de verwoestende overstroming zijn er alsnog mensen gered. Zo werd een vrouw levend gevonden in haar huis en door tientallen mensen bevrijd. Ook werd een man gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Daar werden gisteren ook al 2 mensen levend uit bevrijd. In de tunnel zitten nog tientallen mensen vast, maar de kans op overleving wordt kleiner. Toch wordt er hard gewerkt, zegt de minister van Informatie.
4: Our people, they are working day and night to get the people alive out.
2: Volgens hem is er contact met de mensen die nog vastzitten in de tunnel.
4: I hope that we can rescue more alive people than we have been in conversation with them.
2: Het aantal doden in Nepal blijft oplopen en in hoofdstad Kathmandu was er daarom een herdenking voor de slachtoffers.
5: We organiseren een heel klein memorial voor alle victims die we lost during Nepal's flood.
2: Na dagen van onrust waren de straten in Overasselt gewoon weer.
6: Zover ik zie, lekker rustig, hè? Dus ja, we hopen dat de rust voorlopig weer teruggekeerd is.
2: De bewoners zijn blij dat ze na een heftige week weer relaxed hun boodschapjes kunnen doen.
7: Het was even schrikken, zonder meer, maar ik heb het idee dat het nu weer business as usual is.
2: Toch doet de politie nog onderzoek in en rondom het dorp. Agenten zijn aan de slag met metaaldetectoren. En de bewoners zijn er nog niet helemaal gerust op.
6: Eindelijk hebben we weer de normale gang van zaken, totdat ze natuurlijk weer gek gaan doen.
2: Bij het Engelse Dover hebben demonstranten een paar uur de haven geblokkeerd. Een groep van honderden gemaskerde mannen protesteerde tegen illegale migratie.
8: Hold in that line. Look at these people. They are not messing around.
2: De betogers riepen leuzen als... Stop the boats dus. De Britse politiek van links tot rechts spreekt schande van de actie van de gemaskerde mannen.
9: I do not approve of what is happening in Dover today. I do not approve of masked people turning up and protesting anywhere, whatever side of the argument they're on.
2: En comedy zit in de lift. Comedyclubs in ons land breiden zich uit en de zalen zitten vaker vol.
10: Dat is volgens mij in de afgelopen jaren veel populairder geworden, ook door TikTok en filmpjes. Ja, en ook veel jong publiek, omdat het ook vaak wat betaalbaarder is.
2: Zo is Utrecht een comedyclub rijker.
11: Ja, welkom lieve mensen in de nieuwe Comedy House Club. Hebben we zin in stand-up comedy?
2: En zo'n fysieke locatie, dat is toch anders dan op je telefoon.
12: Nou, online is leuk om te zien, maar dat zijn snippets. En je moet echt in het theater zijn om die hele set te zien, om die hele beleving mee te maken.
2: Maar zo'n avondje lachen, dat brengt wel risico's met zich mee.
13: Hoi, ga lekker zitten. Ik heb hier nog 2 plekken en ik heb daar nog 2 plekken. Maakt niet uit waar je gaat zitten. Ik zie je sowieso, dus ik ga met je praten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Wat zijn de kansen van een nieuw Amerikaans vredesinitiatief om de oorlog in Oekraïne te beëindigen? President Trump heeft zijn onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou gestuurd. Die hebben daar vanavond gesproken met president Poetin. En morgen reizen ze door naar Kiev om president Zelensky te spreken. Daar zijn ze dan voor het eerst. Hubert Smeets van Raam op Rusland, goedenavond.
14: Goedenavond.
2: Ja, Witkoff en Kushner die presenteerden in Moskou een idee voor vrede, zo werd het genoemd. Enig idee wat dat dan voor een idee was?
14: Nee, absoluut niet. We weten alleen dat ze 3 uur gesproken hebben. Dat ze ook heel veel vrolijke ervaringen hebben uitgewisseld. Witkoff heeft gezegd dat hij een belangrijke plaats in zijn memoires zal toebedelen aan Poetin. Ja. Want ze allemaal prachtige avonturen hebben beleefd en mooie gesprekken hebben gevoerd. Maar wat het idee is, weten we niet. We weten wat uit het verleden, in welke richting ze dachten, en dat was het bevriezen langs de huidige frontlijnen van de bezette gebieden, en dus met andere woorden, de status quo in Oekraïne min of meer bepalen langs de bezettingslijnen. Dat weten we. We weten dat ze van plan zijn geweest om Oekraïne voor te stellen om de annexatie van de Krim de jure te moeten erkennen en de bezetting van de provincies in het oosten van het land, Lugansk, Donetsk, een deel van Zaporizhzhia en Gerson, de facto te moeten erkennen. Maar of dat nog in dat idee zit, geen idee.
2: Nee.
14: En ook in Oekraïne hebben ze er geen idee over. En dat is ook logisch, want je zei het al in je intro, Witkoff en Kushner zijn nog nooit in Kiev geweest. Ze zijn alleen maar op audiëntie geweest bij Poetin in het Kremlin.
2: Ja. Die mooie woorden van Witkoff waren er dan, die hij in zijn dagboek gaat schrijven. Maar heb je ook een idee of zij daar een gewillig oor hebben aangetroffen bij Poetin? Of dat Rusland bereidwillig is om over compromissen te praten?
14: Dat weten we ook niet. Als je luistert naar Poetin, dan krijg je altijd 2 geluiden te horen. Wat hij vandaag zei, altijd in voor vrede, altijd praten, altijd bereid om wat concessies te doen. Zo heeft hij vannacht een 3-daagse staakt het vuren van de bombardementen op louter de stad Kiev afgekondigd. Meer niet, maar Kiev zal hij de komende 3 dagen met rust laten. En dat lijkt dan allemaal een vorm van een concessie. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf ook, zo heeft hij bijvoorbeeld aan kinderen uitgelegd, dat deze oorlog gezien moet worden als een deel van de voedselketen. En toen zei hij, om het aanschouwelijk te maken, kijk, op de Noordpool jagen haaien op polberen. Mm-hmm. Op ijsberen. En Rusland is de beer in dit geval. En de haaien, dat zijn wij, het Westen. Dat is ook, zei hij, het geval in Oekraïne. Daar zijn de haaien, het Westen, bezig om de gemoedelijke beer Rusland aan te vallen. En wij moeten ons daartegen verdedigen. Zoals het ook in de voedselketen gebeurt door de ijsberen op de Noordpool en de gewone beren in Siberië.
2: Ja.
14: En dit soort associaties die hij vervolgens ook bevestigt als hij daar nog nader naar gevraagd wordt, wekken niet de indruk dat Poetin heel veel concessies in zijn achterzak heeft.
2: Nee.
14: Tot nu toe heeft hij er geen 1 gedaan.
2: Dus eigenlijk is zo'n nieuw initiatief van de Amerikanen dan al bij voorbaat gedoemd om te mislukken?
14: Nou, dat vind ik te ver gaan. Maar er is wel een initiatief gaande en een offensief gaande vanuit de Verenigde Staten. En vorige week is de CIA-directeur Radcliffe in Moskou geweest. Het was vrij pijnlijk voor Washington dat de regering van de Verenigde Staten moest vragen aan Oekraïne om die dag even Moskou met rust te laten, om Radcliffe rustig te kunnen laten invliegen en uitvliegen. Wat daar besproken is, weten we niet. Maar het wijst er wel op dat Washington haast heeft om inderdaad successen te gaan bereiken. Laten we het niet vergeten, toen Trump 1,5 jaar geleden weer president werd in de Verenigde Staten, zei dat hij binnen de kortste keren daar het zaakje zou hebben geregeld, het varkentje zou hebben gewassen. Is allemaal niet gebeurd. Er zijn verkiezingen in aantocht in de Verenigde Staten. En ik kan me voorstellen dat de Verenigde Staten nu haast hebben om voor de midterms in november iets te kunnen laten zien aan het Amerikaanse publiek. Maar de Russen zien dat als zwakte.
2: Dat is de reden dat het nu gebeurt, zeg je. Vanwege
14: dat is wat men in Oekraïne zo ziet. En in Rusland eigenlijk ook wel. Dus men ziet deze initiatieven van Witkoff en Trump op de achterhand niet als een uiting van kracht, maar eerder als een uiting van zwakte. Amerika heeft een bestand nodig. Amerika heeft een soort van akkoord nodig. Rusland niet.
2: Aha,
14: Rusland denkt eigenlijk aan de winnende hand te zijn.
2: Ja. Nou gaan Witkoff en Kushner dus morgen door naar Kiev om met president Zelensky te praten. Hoe gaan ze eigenlijk? Want ja, normaal gaan Europese regeringsleiders altijd met de trein, omdat ze niet kunnen vliegen. Maar...
14: Nee, sinds 21 februari 2022 is het luchtruim voor burgerluchtvaart in Oekraïne gesloten. En met recht levensgevaarlijk. Maar het verhaal gaat, althans dat bericht een Oekraïnse krant, dat Witkoff niet met de trein durft. En dat hij dus per se met een vliegtuig op een van de recent nog door Russische droneaanvallen beschadigde vliegvelden rondom Kiev wil gaan landen. We gaan het zien. Okay. Ik weet het niet.
2: Treinangst, dat hoor je ook niet vaak.
14: Nee, vliegangst is een bekender medisch probleem.
2: Ja. Maar goed, het wordt dan de eerste keer dat ze daar zijn. Dat is toch wel bijzonder. Wat zegt dat jou, dat ze dat nu wel willen doen?
14: Dat zegt dat ze haast hebben. Dat ze werkelijk iets willen realiseren. Dat ze in ieder geval de indruk willen wekken dat ze er alles aan gedaan hebben. En het zegt ook wel iets over de wijze waarop Witkoff en Kushner tot nu toe gewerkt hebben. Het is de eerste keer dat ze in Kiev komen. Tot nu toe hebben ze zich nooit iets gelegen laten liggen aan de standpunten van de Oekraïnse regering of de Oekraïnse bevolking. Dus het is... Het wordt heel interessant of Witkoff daar ook allerhande interessante ontmoetingen zal hebben voor zijn memoires. En of die ontmoetingen hem ook op een iets ander spoor zullen zetten. Want in Oekraïne is men wel de oorlog beu. Maar de massale aanvallen van de afgelopen maanden van Rusland op de Oekraïnse steden, op burgerdoelen en met name ook op Kiev inmiddels, hebben de Oekraïnse bevolking volgens recente opiniepeilingen niet, je zou kunnen zeggen, concessiebereider gemaakt. Op dit moment is de behoefte in Oekraïne om bijvoorbeeld de twee provincies in de Donbass, Lugansk en Donetsk, af te staan in ruil voor harde veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten en Europa. Dat is één van de aspecten, misschien van het Witkoff-plan, is de behoefte om daarmee in te stemmen geringer dan drie maanden geleden.
2: Dus dan heb je dus eigenlijk aan twee kanten, zowel in Rusland als in Oekraïne, eigenlijk geen bereidheid tot concessies of compromissen. En dan vraag ik me wel af van, zie jij het toch gebeuren dat deze oorlog inderdaad tot een einde wordt gebracht?
14: Ja, elke oorlog komt geloof ik tot een einde. Maar of hij, zoals het cliché wil, ook via onderhandelingen tot een einde komt, dat is de vraag. Ik zei het net al, de concessiebereidheid in de Oekraïnse samenleving neemt niet toe. En hoe hard er ook ingebeukt wordt op de Oekraïnse burgers, ze blijven toch patriotisch volhouden, hoewel ze een bestand willen. En in Rusland is er ook een vorm van overmoed kennelijk zichtbaar geworden. Zeker bij Poetin. En dat zou kunnen leiden tot een voortzetting van de oorlog. Behalve als, ik weet het niet, maar als dat Witkoff-idee echt een heel goed idee is.
2: Nou, we weten het niet. Dat is eigenlijk gewoon hoe we begonnen en hoe we eindigen. Wat dat idee dan zou moeten zijn. Ik dank je wel, Hubert Smeets, voor dit gesprek en je analyse.

0: was Mel en Vintage Future met Ballad of Easy Rider. Hoe kan een bevolking van uiterst links binnen enkele tientallen jaren de ruk maken naar radicaal rechts? Het gaat gebeuren morgen bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD wordt daar mogelijk zo groot dat ze de premier kunnen leveren. En dat zal dan Ulrich Siegmund zijn, die in zijn campagne inspeelt op nostalgische gevoelens en heimwee naar de DDR-tijd. Hier in de studio is collega Ulrike Nagel, opgegroeid in de DDR. Ze maakte daar ook een podcast over, Over de Muur geheten. Welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, die partijleider, die Ulrich Siegmund, dat is een soort popster-politicus. Mensen kopen t-shirts met zijn portret erop. Wat maakt hem zo populair?
1: Staan in de rij voor handtekeningen. Het is een hele sympathieke man met een hele brede grijns. Hij ziet er goed uit. Hij is sportief. 36, 1990 geboren nog toen de hereniging al voltrokken was.
0: Ja.
1: En hij is heel vriendelijk. Hij stapt af op de mensen. Hij geeft een eye of the ball, bij wijze van spreken. Een beetje Rutteaans, wat ze in Nederland
0: positieve
1: zijn.
0: Uitstraling.
1: Een positieve uitstraling, ja. En ja, hij praat met mensen gewoon van aangezicht tot aangezicht. En snapt hun zorgen.
0: En dan speelt hij in zijn campagne in op een kennelijk breed gedeeld gevoel van wat nostalgie genoemd wordt. Een nostalgisch verlangen terug naar die DDR-tijd. Ja. Hoe doet hij dat?
1: Dat is, heeft de AfD eigenlijk als gehele partij in de loop der jaren ontwikkeld. Het is ook best wel een marketingmachine. Björn Höcke is daarmee begonnen. Dat is een van de bekendste AfD-gezichten uit Thüringen. Siegmund wordt dus een soort van zijn opvolger en nu nog veel populairder in Sachsen-Anhalt. Ze pakken bijvoorbeeld een oude brommer. Een Simson-brommer is dat. Een heel geliefd DDR-model. De DDR was, Oost-Duitsland was natuurlijk, we hadden we niet zo heel veel dingen. We hadden een paar soorten auto's en dan was er misschien één of twee soorten brommers. Precies. Ja. Dus er was niet zoveel keus. Dus als je dan iets hebt, dan waren er 17 miljoen mensen die de passie voor dat ene ding ook gewoon deelden. Mensen wisselden met elkaar de onderdelen van zo'n Simson uit, want er was ook altijd te weinig materieel. Er was altijd te weinig aan alles. Dus er was een soort gemeenschap waardoor je die dingen gezamenlijk moest gaan repareren. En zij pakken dat sentiment op en hernieuwen dat, of ik vind ook eigenlijk misbruiken dat. Want het is toch een soort herinneringsgevoel, ook voor mij. Niet per se die brommer, maar wel andere onderdelen van het land. En geven de mensen een soort thuisgevoel terug, waar ze al heel erg lang naar snakken.
0: Ja, ja. Nou is aan de lijn ook Dirk Rochtes. Hij is hoofddocent Duitse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer Rochtes.
2: Goedenavond.
0: U schreef meerdere boeken over Duitsland. Vorige week kwam nog uw boek uit Van Links naar Rechts. Het oosten van Duitsland op de dool. Dat is een mooie uitdrukking, op de dool zijn. Dat betekent zoiets als rondzwerven, de weg kwijt zijn. Zijn die Oost-Duitsers dan de weg kwijt?
2: Ja, ik zou het eerder interpreteren als zoekend naar hun plaats in de Bondsrepubliek, in het nieuwe Duitsland. Er is op het ogenblik weer een West-Oost-debat dat de kop opsteekt in Duitsland. Mm-hmm. En ja, we spraken al over nostalgie, heimwee naar de DDR. En veel West-Duitsers hebben dan weer het gevoel van, ja, die Ossies, die Oost-Duitsers, zijn ondankbaar, we hebben er zoveel voor gedaan. En toch blijven ze maar verlangen naar die oude DDR, die toch eigenlijk een onrechtsstaat was. Hè. Mm-hmm. Dat ongenoegen van de Oost-Duitsers, dat gaat al heel lang mee. Hè. Het begon eigenlijk al kort na de hereniging in 1990, dus de jaren erop. Je had dan natuurlijk een massale werkloosheid door het feit dat duizenden bedrijven werden geprivatiseerd, gesaneerd, ontmanteld. Hè. En eigenlijk heel de DDR ging op de schop. Hè. Dus Oost-Duitsland werd als het ware ook cultureel ingelijfd, zou je kunnen zeggen, met een zwaar woord weliswaar, bij de Bondsrepubliek. Uh-huh. En in het begin heeft dat ongenoegen zich vooral vertaald in stemgedrag voor de Partij des Democratischen Socialismus, de opvolger van de vroegere communistische partij van de DDR.
0: Dat is een heel linkse partij dus?
2: Ja, die is radicaal links, dat klopt. Die pleitte vroeger voor democratisch socialisme, nu gebruikt ze dat woord. Meer is dus trouwens ook van naam veranderd in 2007 door een fusie met een West-Duits-linkse partij, dan is ze die linker geworden. Maar ondertussen is ze ook al in bepaalde deelstaten van het oosten van Duitsland aan de macht gekomen. Heeft ze mee aan de regering deelgenomen. En werd ze op die manier ook een deel van het establishment. En ja, vele Oost-Duitsers die toch hun ongenoegen wilden uiten, articuleren. Ja, die denken nu van, ja nee, die PDS of die Linke, ja, die is nu ook establishment geworden. Ja. Maar wij zijn niet tevreden met wat er van bovenaf komt op ons afkomt. Hè? En dus ja, dan duikt daar ineens...
1: Dan wordt er naar de andere kant gekeken. Ja.
2: Ja, inderdaad, dan duikt daar de AfD op. Eerst nog een professorenpartij die vooral tegen de euro filmeert. Maar dan vanaf 2015 ook de migratiekwestie oppikte. Ja. En zo is die beginnen groeien, alsmaar meer. En de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Ja. En dat heeft ook te maken... Ja, zeg maar. Ja.
1: Moeten we dan vooral ook die... Ostalgie, dat we nu al een paar keer noemen, vooral zien als het eigenlijk een afzetten tegen het Westen ook?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is niet zo dat de mensen terug verlangen naar de DDR zoals ze ooit bestaan heeft. Ze weten ook wel dat het systeem niet erg kosher was met de Stasi en de onderdrukking. Maar wat ze wel missen aan de oude DDR, dat is dat gevoel van solidariteit onder de mensen. Die solidargemeinschaft. Ja. Iedereen kende elkaar, mensen hielpen elkaar. En ze hadden ook veel sociale verworvenheden, sociale zekerheid die er nu niet meer is. Het leven is ook veel duurder geworden. Kijk, in de DDR kon een vrouw, als ze een kind had, bracht ze het kind gewoon weg naar het kinderdagverblijf in de fabriek. En ze kon blijven werken.
1: Ulrike, die zit hier te glimlachen terwijl je dit vertelt. Ulrike, jij bent dus Oost-Duitse. Ja. Inmiddels wel al heel lang hier in Nederland. Maar als je dit zo hoort, kan je daar iets bij voorstellen, bij dat gevoel? Van dat verlangen terug naar die tijd?
3: Ja, ik was 10 toen de muur viel. Dus ik heb zeg maar de meest leuke tijd, zullen we maar zeggen, meegemaakt. Want ik ben nooit in de gelegenheid gekomen om te hoeven kiezen of ik wel wil doen wat die staat van mij eist. Als kind was dat vrij makkelijk. Maar ik heb veel in die kinderopvang gezeten. Mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je bij elkaar herkent. Ik ben morgen bijvoorbeeld uitgenodigd op een DDR-themadag. En daar komen soms ook Oost-Duitsers die in Nederland zijn gaan wonen. En dan, als je dan bij elkaar het hebt over die tijd. Of over de producten die je toen kon kopen. Of over de dingen die je als kinderen deed. Bijvoorbeeld gingen we met z'n allen glazen en flessen wegbrengen. Of papier wegbrengen. En dat geld werd dan in de kas van de klas gestort. Dat werd gezamenlijk geld. Dat is iets wat toen bestond, wat nu niet meer bestaat. En er is heel veel verdwenen. Ja. En maar dat gevoel herken ik wel.
1: Er bestond toen natuurlijk ook heel veel wat helemaal niet leuk was.
3: Absoluut.
1: Zijn mensen de repressie uit die tijd dan niet vergeten?
3: Heel veel mensen zijn dat wel degelijk vergeten. En ze zijn ook vergeten dat het land in 1989 echt aan diggelen lag. Er braken niet alleen stukjes uit de muur en Berlijn. Bijna alle panden waren kapot. De binnensteden, ook nu in Sachsen-Anhalt waar morgen de verkiezingen zijn. Vanaf de buitenkant, dat is allemaal opgepoetst. Dat ziet er goed uit. Mensen hebben het niet slecht als je daar komt. Bovendien was de werkloosheid in de jaren 90 inderdaad rond de 20%. Niemand had daarmee werk. Of mensen vertrokken. Het zijn ook maar 2 miljoen mensen. Er wonen minder mensen dan in de stad Hamburg bijvoorbeeld. Zo klein is het eigenlijk. Heel landelijk. Maar mensen zijn wel degelijk vergeten wat er allemaal slecht was aan de DDR. Ja.
1: En meneer Rochtes, u noemde nou een paar redenen van dat electoraat van radicaal links naar radicaal rechts is gegaan. Maar zou ook kunnen zeggen dat de neiging van kiezers in Oost-Duitsland om naar die flanken toe te gaan iets te maken heeft met toch die recente geschiedenis waar ze onder een dictatuur leefden. Dus waar ook democratische waarden minder vanzelfsprekend zijn.
2: Ja, dat wordt wel eens beweerd dat de Oost-Duitsers voor die partij stemmen omdat ze zogezegd autoritair zouden opgevoed zijn of gesocialiseerd zouden geweest zijn. Ik denk eerder dat het een rebels kantje is dat daar meespeelt. Zo van, ja, we hebben al een dictatuur meegemaakt en wat we nu meemaken, de Bondsrepubliek, dat komt bij vele Oost-Duitsers, niet bij allemaal natuurlijk, maar overal van, ja, weer een soort betutteling, de overheid die ons van alles oplegt, die onze taal ook wil wijzigen. Ja, dat is een gevoel van wat er van bovenaf komt, dat bevalt ons niet. Hè. Dus ik denk niet dat te maken heeft.
3: Ja,
2: inderdaad. Ja. Ja.
3: Maar de paradox is natuurlijk wel dat de partij waar dan nu heel veel mensen op gaan stemmen, juist ook van bovenaf heel veel wil gaan opleggen.
1: En dat is ook echt het gedeelte dat ik zelf echt absoluut niet kan begrijpen. Dat er nu een partij, dat ze willen stemmen op een partij die weer zegt, ja, we gaan een vlag bij school hijsen. We gaan langs de snelweg een bord ophangen met Duits denken. Het is een partij die mensen heel veel wil opleggen. En die kinderen die nu al inclusief les krijgen, gehandicapte kinderen samen met kinderen die niet gehandicapt zijn, dat willen ze weer uit elkaar trekken. Migrantenkinderen apart les geven. Zoveel mogelijk om Duitse culturen verwijderen. Dat soort dingen staan in het regeringsprogramma. Het is heel extreem. En ze willen inderdaad hun eigen ideologie weer opleggen. En waarom mensen dat dan niet doorzien, begrijp ik eerlijk gezegd niet.
3: Ja, en meneer Rochtes, heeft u daar nog een verklaring voor, tot slot?
2: Ja, die partij wil inderdaad heel veel veranderen. En dat is nou net wat een groot aantal Oost-Duitsers bekoort. Hè. Die drang naar verandering. Zoals de toestand nu in de Bondsrepubliek is, dat bevalt hen niet. De economische crisis, de ongecontroleerde migratie, wat velen toch ook tegen de haren instrijkt. Dus er is een behoefte aan verandering. En natuurlijk de AfD belooft de grote verandering. Hoe dat die er dan in concreto uitziet, ja, de mensen weten dat ook niet allemaal. Hè. Het is een programma van 200 bladzijden. Niet iedereen heeft dat gelezen natuurlijk, maar het is ook die algemene tendens van, ja, wij gaan het hier eens veranderen, we gaan de poel opkuisen. Dat bekoort waarschijnlijk toch heel wat kiezers.
3: Nou, we gaan morgen zien hoe dat dan daadwerkelijk gaat uitpakken bij die spannende verkiezingen dus in Sachsen-Anhalt. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Dirk Rochtes en Ulrike Nagel.

0: En dit was Marvin Gaye. Ik denk een hele jonge Marvin Gaye, zo te horen aan zijn stem. Maar wherever I lay my head. Het komende half jaar gaat El Niño uitgroeien tot enorme proporties. Dit weerfenomeen gaat al ver terug in de tijd en wordt ook al heel lang bestudeerd. Wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño over wat ons nog verder te wachten staat? Dat ga ik bespreken met klimaatexpert van het KNMI, Peter Siegmund. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Over El Niño, als ik het goed begrijp, is dat dus een terugkerend klimaatverschijnsel waarbij het zeewater langs de Evenaar in de Stille Oceaan opwarmt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Waarbij die opwarming juist bij een El Niño vooral in het oostelijke deel gebeurt. En normaal heb je daar de passaatwinden, de oostenwinden, die het water naar Indonesië zeg maar duwen. En dan wordt het daar warm en warme lucht stijgt op en er komt daar regen. Dat is de normale situatie. Maar bij een El Niño keert die wind om en gaat juist de warme kant richting Zuid-Amerika. Mm-hmm. En dan krijg je in totaal andere gebieden regen en ook droogte. En dat is wat er nu al aan de hand is en de komende maanden nog wel wat sterker gaat worden.
0: Ja, nou laten we even luisteren. We hebben even een klein beetje op een rijtje gezet hoe dat dan nu zich laat zien.
2: Panama Canal, where next week more weight restrictions go into effect to preserve water ahead of what some are calling a super El Niño.
3: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
4: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that.
0: Ja, we hoorden net ook iemand super El Niño zeggen. Soms hoor je ook wel eens de term Godzilla El Niño. Dat zijn denk ik geen wetenschappelijke termen.
1: Nee, er is wel een zeer sterke El Niño term. En die gaan we waarschijnlijk bereiken. Dat is meteen de sterkste categorie die er ook is.
0: Ja, er zijn dus wel verschillende categorieën.
1: Ja, er zijn ook grenzen wanneer die er wel is en niet, de El Niño. En hij is er al. En hij wordt waarschijnlijk sterker dan die in de matrix in ieder geval. Sinds 1950 wordt dat goed bijgehouden. Er is in 1983 een redelijk sterker geweest. Maar deze wordt waarschijnlijk sterker. Maar,
0: en wat noem je dan sterk als het zeewater meer of minder opwarmt?
1: Ja, het is een gebied in het midden van de oceaan. Stille oceaan rondom de Evenaar. Wat dan warmer moet worden. En warmer ten opzichte van zijn omgeving. Ondertussen warmt de hele wereld op door klimaatverandering, maar daar moet je voor corrigeren. Het zijn de temperatuurverschillen oost, west en noord-zuid die ertoe doen. En temperatuurverschillen leiden tot, nou ja, tot wind. En dat werkt de hele wereld door. Daar kun je lang over praten. Maar,
0: ja. En dit fenomeen dus van die opwarming, dat komt eens in de zoveel jaar terug als een soort pendule.
1: Dat klopt. Iets van tussen de 2 en de 7 jaar. Dus dit speelt al miljoenen, misschien wel honderden miljoenen jaren, zeg maar, dat dit op aarde bestaat. Dat hoort er gewoon bij.
0: Hoe weten we dat?
1: Indirect uit gesteente, op de kortere tijd uit wat voor plantjes er groeiden. Ja, dat is een vak apart. Maar goed, deze eeuw meten we het gewoon met een normale thermometer.
0: Het is
1: thermometer.
0: Er gewoon altijd al. En op een gegeven moment is het ook beschreven en is er een naam aangegeven.
1: Ja, want het werd voor het eerst echt gerealiseerd door vissers in Peru. Die in één keer veel minder vis vingen aan het eind van het jaar. Rond kerstmis. El Niño betekent kerstkind. Mm-hmm. En in die tijd speelt het ook vaak op zijn ergst. En er kwam minder koud water uit de diepte naar boven, waardoor de vis doodging en in ieder geval slechte visvangst. En vrij kort daarna is ook begreep hoe dat dan komt.
0: Ja, en nou ja, ik ga het dus niet een super El Niño noemen, maar volgens de weerorganisatie van de VN bijvoorbeeld kan de huidige El Niño wel uitgroeien tot de sterkste ooit. Dus dat is iets wat je nu al kan meten?
1: Ja, er worden verwachtingen gemaakt. Dat zijn er meerdere en die verschillen. Maar ze gaan allemaal naar een sterke El Niño. En inderdaad, de gemiddelde van die verwachting is sterker dan de matrix vanaf van 1950. Dus dat is een hele sterke. En daar komt bovenop, we leven in een tijd van klimaatverandering. Door El Niño zijn er bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld meer regen komt. En als het dan ook nog eens keer wat extra warm is door klimaatverandering, dan komt er nog eens een slagje extra regen bovenop door de klimaatverandering.
0: Ja, want u zei net van het zijn twee dingen die los van elkaar staan eigenlijk. Hè? Van dus de klimaatverandering die door mensen is veroorzaakt en El Niño.
1: Ja.
0: Dus maar je bent natuurlijk geneigd te denken, de aarde en de zee die warmen op als gevolg van die klimaatverandering. Dus dan wordt El Niño ook erger.
1: Nee, de El Niño is niet erger door klimaatverandering. Omdat juist klimaatverschillen erg toe doen bij El Niño. De temperatuurverschil tussen gebieden. En de klimaatverandering zorgt voor een vrij overal dezelfde opwarming. Dus die doet niks met verschillen. El Niño zorgt voor die verschillen die veranderen.
0: Maar hoe komt het dan dat die temperatuurverschillen groter worden?
1: Dat hoort bij El Niño. En dat die nu zo sterk is, dat is puur toeval. Dat is
0: toeval?
1: Ja, om de 7 jaar heb je er een, maar dat die zo sterk is.
0: Of je weet het gewoon
1: is,
0: niet wat de oorzaak is?
1: Nou, dus dat is die pendule die u noemt. En dat die nu zo sterk is, dat is wel toeval. Maar nogmaals, het klimaat komt er wel bovenop. Op de plekken waar door El Niño meer regen valt. Meer regen en waar het ook droog is, verwacht ook dat het droger is. In een warme wereld nemen de contrasten tussen nat en droog toe.
0: En dat hij dus nu zo sterk is, dat zegt niet dat de volgende El Niño ook weer
1: nee,
0: zo...
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar oké, het is nu begin september. De komende half jaar gaan dus die effecten steeds duidelijker worden. Welke gevolgen kunnen we dan verwachten?
1: Ja, de piek wordt verwacht zo rond november. Het leidt bijvoorbeeld tot een sterkere straalstroom, zoals dat heet. Sterkere wind in het zuiden van Noord-Amerika, waardoor dan meer depressies worden aangevoerd. Zuid-Amerika wordt, zo in Noord-Amerika en het zuiden, Texas en zo, wordt natter. Er komen minder orkanen op het Atlantische gebied. Overigens zijn ze ook dit seizoen nog niet gezien daar, wat best bijzonder is. Er komen juist meer orkanen in de Grote Oceaan. Het noorden van Noord-Amerika, Alaska, Canada, wordt warmer. De monsoon in India wordt minder sterk. Het is een heel wereldwijd gebeuren.
0: Ja, en best zorgelijk ook.
1: Je ziet nu al in Indonesië, wat door El Niño juist droger wordt, dat er, ja, wat ik zei, hevige bosbranden en noem maar op zijn. Dus dat vind ik wel.
0: En dat zijn dus allemaal gevolgen eigenlijk op de korte termijn. En zijn er ook nog verwachtingen voor de lange termijn? Of kunt u daar dan eigenlijk niks over zeggen als u zegt het is allemaal toeval?
1: Nou, relatief lang, het jaar 2027, verwachten dat in het voorjaar de El Niño op zich weg is. Maar het wordt een warm jaar, 2027. Maar het jaar daarna is het effect weg. En we denken ook niet dat door klimaatverandering of El Niño's vaak of minder vaak voorkomen. Nee.
0: We hebben begonnen van wat zegt nou die ontwikkeling van El Niño in de loop van de tijd over de toekomst? Maakt u zich daar zorgen over?
1: Nou, wat wel een punt is, dat we nu in een soort terra incognita zijn. Dat er gebieden zijn waar het harder regent dan we ooit gehad hebben. Niet omdat die El Niño zo sterk is, maar omdat klimaatverandering nog een schepje erbovenop doet. Mm. Dus dat is wel een zorgelijk ding. Ja, en verder die klimaatverandering, dat is een zorgelijk punt. Daar kun je lang verhalen over houden. Ja. En kort ook, ja.
0: Dat doen we dan een andere keer. Ja. Gaan we daar nog verder over praten. Ik dank u nu voor deze uitleg over El Niño. Klimaatexpert Peter Siegmund.
1: Graag gedaan.

0: Pink Moon van Nick Drake. Ja, een ECG of een hartfilmpje, u kent het vast wel. Maar wist u ook dat dit door een Nederlander 125 jaar geleden is uitgevonden? Het boek Uit het Hart over deze uitvinder, Willem Eindhoven, ligt net in de winkels en de auteur ervan zit tegenover mij, fysicus en oud-directeur van het Boerhavenmuseum, Dirk van Delft. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een ECG voluit elektrocardiogram. De gezondheidszorg kan eigenlijk niet meer zonder. Het is echt alomtegenwoordig. Tegenwoordig kan je het zelfs op je smartwatch zien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is overal. Er worden er per jaar of per dag miljoenen volgens mij geregistreerd. En een kind kan tegenwoordig de was doen. Je legt gewoon 1 of 2 vingers op je smartwatch. En dan krijg je keurig die pieken van je hart. De elektrische activiteit van je hart komt langslopen.
0: Ja, en dat allemaal dankzij Willem Eindhoven.
1: Willem Eindhoven is de eerste geweest die dat op een fatsoenlijke manier heeft geregistreerd. Op zo'n manier dat ook de gezondheidszorg er wat mee kon. Dus dat de klinicus in het ziekenhuis aan dat hartfilmpje, aan die pieken, hoe ze lagen, hoe ze afweken, hartafwijkingen kon detecteren. En dus daarmee ook gewoon diagnostiek, om het zo mooi te, mooi af te leiden. En ja, dat is voor de gezondheidszorg van geweldig belang geweest. En het heeft natuurlijk ontzaglijk veel levens gered door het op een vroeg stadium te zien.
0: Ja. Nou is er in het Wetenschapsmuseum Boerhaven, waar u directeur was, een paar jaar geleden een oude wasrol opgedoken waar de stem van Willem Eindhoven op te horen is. En we hebben daar een kort fragment van. Moet ik er wel bij zeggen, het is best wel moeilijk te horen. Dus even goed luisteren.
2: Academische krankenhuis. Dat zijn de punten. Dat moet een klein beetje veranderd worden.
0: Ja, ik hoor iets met academische krankenhuis.
1: Zeker. Het fragment komt uit 1924. En hij dicteert min of meer aan de secretaresse een artikel wat pas na zijn dood verschenen is trouwens. In het Duits, in een Duits tijdschrift. Het was ook een beetje de tijd dat ze ook experimenteerden met fonologie. Dat er ook bij Nederlandici interesse was voor spraak, dialecten die dan werden opgenomen.
0: Dus was niet gangbaar dat iedereen daar.
1: Nee, want normaal gesproken ga je natuurlijk niet op zo'n manier artikelen aan je secretaresse.
0: Nee. Dus het is bijzonder dat dat er is. Ja, dat is leuk om even te horen. Maar goed, over die ontdekking. Dat Willem Eindhoven zo lang geleden zoiets ingewikkelds kon ontwikkelen. Als een apparaat dat dus heel precies die elektrische stroompjes in je hart kan meten. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, het is begonnen dat hij op een van de congres in Basel iemand dat zag demonstreren, maar op een wat veel onbeholpener wijze. Dus je zag het effect wel, maar veel moeilijker en ook veel minder nauwkeurig. En toen is hij eigenlijk daardoor gegrepen in Basel en dacht van, dat wil ik ook, maar dan beter. En toen heeft hij eerst thuis in Leiden die methode die hij zag verbeterd, maar dat werd nooit echt goed. En toen is hij gaan nadenken, hoe kan ik het wel goed voor elkaar krijgen? En toen is hij eigenlijk met goed doordenken en dat helemaal tot op de diepste te begrijpen en ook de principes uit te vogelen, is hij uitgekomen op een zogezegde snaargalvanometer. En dat is een apparaat. Dan moet je je voorstellen, heb je dus een kwartsdraad verzilverd om hem geleidend te maken voor de stroom. Die zit gespannen tussen de twee polen van een magneet. Daar wordt je hart in feite op aangesloten via gewoon eigenlijk je buitenkant van je lijf, via je huid, met je voet of je arm.
0: Ja.
1: En dan loopt er dus een stroompje door die draad. En door dat magneetveld gaat die draad dan wapperen, heen en weer. En dat kun je dan met een licht beschijnen en dan projecteren. En dan krijg je een soort schaduw op een fotografische plaat. En dan kun je op die manier dat filmpje maken. Ja. Zo ging dat.
0: En ik vond het zo leuk om te lezen hoe dat in die tijd ging, die wetenschap. Hoe eigenlijk ook experimenteel dat was. Ook hoe hij bijvoorbeeld die snaar heeft gemaakt. Hè?
1: Ja, die snaar, dat is het geheim van de smid. Het was een super dunne snaar. Hoe maakte die? Dan moet je even nadenken aan kauwgom. Als je kauwgom hebt en je rekt dat uit, dan krijg je een hele dunne draad. Nou, wat deed hij? Hij had in feite een kwartsstaafje. Dat verhitte die. Dat kwartsstaafje, dat plakte die vast aan het eind van een pijl. Die pijl was van een pijlenboog. Die schoot hij dan weg. Dat vlak voordat hij dat wegschoot, met een vlam smolt hij dat min of meer. Dus dan had je dus gesmolten kwarts, wat weggeschoten werd. En dan kreeg je dus dat kauwgom-effect. Ja. Had je dus meterslange, superdunne draden van kwarts. Ja, die kon je eigenlijk nauwelijks zien. Maar die kon je dan op die manier verzamelen.
0: Dus gewoon met pijl en boog. Ja. En dus op die manier schetst dit boek een heel mooi beeld van hoe die wetenschap in die tijd bedreven werd. Ik heb hier namelijk bijvoorbeeld ook een foto gevonden, volgens mij van Eindhoven zelf, die aan dat apparaat gekoppeld zit. Kent u die?
1: Ja, ik ken die foto. Ja. Dat is dan trouwens want Eindhoven had dus een apparaat gemaakt wat eigenlijk het laboratorium niet uitkwam. Hè. Het was echt een apparaat voor in het lab. Maar hij is altijd wel bezig geweest om dat eens naar de kliniek te brengen. Dus hij heeft contact gezocht met instrumentmakersbedrijven. En die foto die je net liet zien is van Cambridge Scientific Instrument Company uit Cambridge. En die hebben dus gewoon een commerciële snaargolf aan.
0: Maar het grappige is dat hij dan zit hij dus met zijn handen en zijn voeten in een bak met zoutoplossing, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus het ziet er ook
1: daar werd er van afgetapt.
0: Ja. En dat moment wat u net beschreef in Basel, dat was ook zo bijzonder. Want dat was dan iemand die dus met een buis met kwik aan zijn ene hand zat. Ja. En een bak met zwavelzuur en een zilveren lepel in zijn mond. Het was best wel, was het eigenlijk gevaarlijk?
1: Nee, het was niet gevaarlijk. Je moet je voorstellen, je hart is in feite een soort pomp. En die wordt aangedreven door elektrische spanningjes, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat om millivolts. Dat is echt de moeite niet, zou je kunnen zeggen. Dus dat is absoluut niet gevaarlijk dat je daar schokken van krijgt of zo. Nee.
0: Nou, hij heeft uiteindelijk als eerste Nederlander de Nobelprijs voor de geneeskunde en fysiologie gewonnen in 1924. Was dat groot nieuws destijds?
1: Ja, het was geweldig nieuws. En het aparte was, hij was toen in Amerika. Hij was toen uitgenodigd om een soort lezingen tour te geven. Dat gebeurde wel vaker. In die tijd gingen dus wetenschappers naar Amerika om uit te leggen hoe dat in elkaar stak. Nu gaat het meer andersom. En hij had dus een lezingen tour. En tijdens die tour kwam dus het bericht van die Nobelprijs. Aan het begin eigenlijk al een beetje. Ja, dus dat werd daarna gewoon één grote triomftocht door Amerika. Hij werd dus geweldig natuurlijk in de watten gelegd. En het was voor hem natuurlijk een ontzaggelijk leuke avontuur om dus op die manier dat kon uit te leggen met zoveel enthousiasme.
0: Ja. En dus van een enorme status had hij er meteen bij. De status van wetenschapper sowieso in die tijd heel anders dan nu. U citeert ergens in het boek iemand die zei: in Leiden, waar hij dus zat, wandelden de hoogleraren op straat als goden.
1: Ja.
0: Dus, gold dat ook voor Willem Eindhoven?
1: Nee. Willem Eindhoven was een echte recht door zee iemand in de zin van dat hij dus absoluut geen kapsones had. Hij was wel iemand die dus gewoon

0: moet er even heel goed over nadenken. Maar het wordt waarschijnlijk degene die ook verantwoordelijk is voor de mooie uitspraak. Zonder fosfor geen gedachten. Dat wil zeggen dat in de hersenen hebben natuurlijk allerlei processen. Gedachtes, is dat nou iets aparts, de geest? Of is de geest gewoon iets heel materialistisch? Gewoon natuurkunde, scheikunde, maar, chemische reacties.
1: Wie was dit?
0: Even niet bij de hand.
1: Oh, ja. Ik weet het misschien wel. Ja. Nu zijn we natuurlijk allemaal... Jacob Molenschot.
0: Ja, Jacob Molenschot. Ja. Ja.
1: Goh, heel snel erbij gezocht. Ja. Oké, nou, ik dank u heel hartelijk voor uw komst. Schrijver van de biografie Uit het Hart. Over dus Willem Einthoven. Dirk van Delft, dank u wel.
2: Het is 11:55.
1: Ja, morgen wordt er een bijzondere tenniswedstrijd gespeeld in Amsterdam. Want in plaats van ballenjongens of meisjes zijn er bij die wedstrijd twee ballenhonden. Zij moeten misgeslagen ballen dan zo snel mogelijk van het veld gaan weghalen. U weet vast hoe dat werkt. Voormalig toptennisser Michaela Krajicek, goedenavond.
3: Goedenavond. Ja,
1: dit is een actie voor Stichting Dierenlot. En jij gaat meedoen aan die dubbelpartij samen met je broer Richard en Martin Verkerk en Tim van Rijthoven. Dat is wel een sterrencast, maar eigenlijk zijn de sterren dus de honden, begrijp ik.
3: Ja, de sterren zullen zeker de honden zijn. Het event is denk ik in deze vorm nog nooit eerder zo georganiseerd. Dus het is onwijs leuk. Het begint om 11:00 bij TV Osdorp. Dan komen alle honden en die krijgen een training. En dan worden de beste hondjes die de ballen kunnen oprapen, die worden dan geselecteerd. En die mogen dan vanaf 14:00 bij onze dubbel/mix wedstrijd de ballen gaan rapen.
1: Ja, dus 's ochtends krijgen die honden een training om dat ballenhondenwerk te doen. En de beste mogen in actie komen. En klopt het nou dat jouw eigen hondje ook meedoet?
3: Ja, die ga ik zeker meenemen. Ik ben echt al mijn hele leven echt dierenliefhebber en hondenliefhebber. En ik moet er wel daarbij zeggen, wij hebben thuis een heel lief mopshondje. Nou, ik kan je zeggen, normaal gesproken als ik een bal ergens een meter van hem vandaan gooi, rent hij niet. Dus
1: ja, hij heeft natuurlijk de hele tijd allerlei tennisballen om zich heen. Dus die reageert daar niet meer op.
3: Nee, precies. Nou, ik heb geen hoge verwachtingen van het feit dat hij straks op de tennisbaan helaas terechtkomt. Ik denk dat er andere honden veel meer geschikt voor zullen zijn. Maar die neem ik sowieso mee, want het hele natuurlijk initiatief is prachtig. Dus leuk dat het echt om de dieren gaat draaien en om de honden.
1: Ja, en hoe heet je hondje?
3: Het is een mopshondje, hij heet Stella.
1: Stella. Oké, maar het is dus wel ook. Je probeert hem in ieder geval te trainen dat hij dit kan. En dat is dan, neem ik aan, voor jou sowieso wel handig voor tijdens het trainen.
3: Ja, nu sta ik de laatste maanden en eigenlijk al een paar jaar meer op de padelbaan. Dus mocht hij het inderdaad morgen goed doen, dan ga ik hem zeker gebruiken. Soms als ballenhondje bij mijn padeltrainingen.
1: Ik zat wel te denken, is het niet ook... Ja, je krijgt er dan wel van die slijmerige, gladde ballen van.
3: Ja, dat zal zeker wel gebeuren. Maar ik denk dat het... ik denk dat het hele leuke beelden vooral morgen gaat opleveren. En ik ben echt heel erg benieuwd ook welke... Ik heb mijn hele leven eigenlijk allemaal wel wat kleinere honden van formaat gehad. Dus ik denk dat de wat grotere honden waarschijnlijk het ook makkelijker zullen... En leuker misschien zullen vinden om met zo'n tennisbal in hun mondje... Dus ik ben
1: maar het is een leuk beeld, maar het is niet per se een heel praktisch idee voordat er misschien de ballenjongens en meisjes uiteindelijk vervangen worden door ballenhonden in het tennis.
3: Nou, we gaan het morgen zien, maar ik denk op dit moment dat we nog niet hoeven te vrezen. Maar schattig valt in ieder geval.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan wens ik je heel veel plezier, Michaela Krajicek. Dank je wel en veel plezier dus morgen. Ja. We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio. Een fijne nacht.
4: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen.

0: Radio 1.
1: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk Jan

0: van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
1: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
0: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100%

0: Niet een beetje, maar 100%.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt Non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Kardashian like Naomi Campbell. It's me.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld.

0: uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas één dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.